0: IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescuraçao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. The Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
1: Je

Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle

0: Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: met de lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Konuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Konuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.

0: Esmee Grijmans met het nieuws. Aqualectra trekt de komende tijd de wijken in met de campagne Aqualectra Dembo Barrio. In Salinha, Dominguito en Koraalspecht worden oude stroom- en pagatinometers vervangen door slimme meters. Medewerkers beantwoorden vragen en helpen met digitale registratie. Pagatino-klanten stappen over op slim vooruitbetalen. Via sociale media maakt Aqualectra bekend welke wijken daarna volgen. Het Curaçaose toeristenbureau heeft nieuw lesmateriaal gepresenteerd voor groep 6 en het speciaal onderwijs. Ruim 60 leerkrachten leerden werken met video's, werkboeken en een toerismepaspoort. Kinderen leren over banen in de sector, het schoonhouden van Curaçao, cultuur en gastvrijheid. Het project loopt 4 jaar en laat zien hoe belangrijk toerisme is voor het eiland. Dan internationaal nieuws. President Trump wil binnen 3 of 4 dagen een adviseur voor kunstmatige intelligentie benoemen. Hij zei dat na overleg met bestuurders van onder meer Anthropic en Nvidia. Trump steunt zelfregulering van de sector. Volgens hem hebben de bedrijven moreel bindende afspraken gemaakt. Maar hij gaf geen details. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht lager gesloten. Beleggers bleven bezorgd over oplopende inflatie en rente. De Dow Jones verloor 0,3%, de S&P 500 0,2% en de Nasdaq 0,1%. De olieprijs daalde, maar dat kon de zorgen niet wegnemen. De regering Trump mag voorlopig migranten blijven uitzetten naar derde landen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een verbod van een lagere rechtbank opgeschort. De zaak wordt in december behandeld. Volgens mensenrechtengroepen zijn sinds vorig jaar meer dan 25.000 migranten naar 29 landen uitgezet. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Esmee Grijmans met het nieuws. Aqualectra trekt de komende tijd de wijken in met de campagne Aqualectra Dembo Barrio. In Salinja, Dominguito en Koraalspecht worden oude stroom- en Pagatino-meters vervangen door slimme meters. Medewerkers beantwoorden vragen en helpen met digitale registratie. Pagatino-klanten stappen over op slim vooruitbetalen. Via sociale media maakt Aqualectra bekend welke wijken daarna volgen. Het Curaçaose toeristenbureau heeft nieuw lesmateriaal gepresenteerd voor groep 6 en het speciaal onderwijs. Ruim 60 leerkrachten leerden werken met video's, werkboeken en een toerismepaspoort. Kinderen leren over banen in de sector, het schoonhouden van Curaçao, cultuur en gastvrijheid. Het project loopt 4 jaar en laat zien hoe belangrijk toerisme is voor het eiland. Dan internationaal nieuws. President Trump wil binnen 3 of 4 dagen een adviseur voor kunstmatige intelligentie benoemen. Hij zei dat na overleg met bestuurders van onder meer Anthropic en Nvidia. Trump steunt zelfregulering van de sector. Volgens hem hebben de bedrijven moreel bindende afspraken gemaakt. Maar hij gaf geen details. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht lager gesloten. Beleggers bleven bezorgd over oplopende inflatie en rente. De Dow Jones verloor 0,3%, de S&P 500 0,2% en de Nasdaq 0,1%. De olieprijs daalde, maar dat kon de zorgen niet wegnemen. De regering Trump mag voorlopig migranten blijven uitzetten naar derde landen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een verbod van een lagere rechtbank opgeschort. De zaak wordt in december behandeld. Volgens mensenrechtengroepen zijn sinds vorig jaar meer dan 25.000 migranten naar 29 landen uitgezet. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Esmee Grijmans met het nieuws. Aqualectra trekt de komende tijd de wijken in met de campagne Aqualectra Dembo Barrio. In Salinja, Dominguito en Koraalspecht worden oude stroom- en pagatinometers vervangen door slimme meters. Medewerkers beantwoorden vragen en helpen met digitale registratie. Pagatino-klanten stappen over op slim vooruitbetalen. Via sociale media maakt Aqualectra bekend welke wijken daarna volgen. Het Curaçaose toeristenbureau heeft nieuw lesmateriaal gepresenteerd voor groep 6 en het speciaal onderwijs. Ruim 60 leerkrachten leerden werken met video's, werkboeken en een toerismepaspoort. Kinderen leren over banen in de sector, het schoonhouden van Curaçao, cultuur en gastvrijheid. Het project loopt 4 jaar en laat zien hoe belangrijk toerisme is voor het eiland. Dan internationaal nieuws. President Trump wil binnen 3 of 4 dagen een adviseur voor kunstmatige intelligentie benoemen. Hij zei dat na overleg met bestuurders van onder meer Anthropic en Nvidia. Trump steunt zelfregulering van de sector. Volgens hem hebben de bedrijven moreel bindende afspraken gemaakt. Maar hij gaf geen details. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht lager gesloten. Beleggers bleven bezorgd over oplopende inflatie en rente. De Dow Jones verloor 0,3%, de S&P 500 0,2% en de Nasdaq 0,1%. De olieprijs daalde, maar dat kon de zorgen niet wegnemen. De regering Trump mag voorlopig migranten blijven uitzetten naar derde landen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een verbod van een lagere rechtbank opgeschort. De zaak wordt in december behandeld. Volgens mensenrechtengroepen zijn sinds vorig jaar meer dan 25.000 migranten naar 29 landen uitgezet. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Esmee Grijmans met het nieuws. Aqualectra trekt de komende tijd de wijken in met de campagne Aqualectra Dembo Barrio. In Salinha, Dominguito en Koraalspecht worden oude stroom- en pagatinometers vervangen door slimme meters. Medewerkers beantwoorden vragen en helpen met digitale registratie. Pagatinho-klanten stappen over op slim vooruitbetalen. Via sociale media maakt Aqualectra bekend welke wijken daarna volgen. Het Curaçaose toeristenbureau heeft nieuw lesmateriaal gepresenteerd voor groep 6 en het speciaal onderwijs. Ruim 60 leerkrachten leerden werken met video's, werkboeken en een toerismepaspoort. Kinderen leren over banen in de sector, het schoonhouden van Curaçao, cultuur en gastvrijheid. Het project loopt 4 jaar en laat zien hoe belangrijk toerisme is voor het eiland. Dan internationaal nieuws. President Trump wil binnen 3 of 4 dagen een adviseur voor kunstmatige intelligentie benoemen. Hij zei dat na overleg met bestuurders van onder meer Anthropic en Nvidia. Trump steunt zelfregulering van de sector. Volgens hem hebben de bedrijven moreel bindende afspraken gemaakt. Maar hij gaf geen details. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht lager gesloten. Beleggers bleven bezorgd over oplopende inflatie en rente. De Dow Jones verloor 0,3%, de S&P 500 0,2% en de Nasdaq 0,1%. De olieprijs daalde, maar dat kon de zorgen niet wegnemen. De regering Trump mag voorlopig migranten blijven uitzetten naar derde landen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een verbod van een lagere rechtbank opgeschort. De zaak wordt in december behandeld. Volgens mensenrechtengroepen zijn sinds vorig jaar meer dan 25.000 migranten naar 29 landen uitgezet. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 4 uur.
1: Esmee Grijmans met het nieuws. Aqualectra trekt de komende tijd de wijken in met de campagne Aqualectra Dembo Barrio. In Salinha, Dominguito en Koraalspecht worden oude stroom- en pagatinometers vervangen door slimme meters. Medewerkers beantwoorden vragen en helpen met digitale registratie. Pagatino-klanten stappen over op slim vooruitbetalen. Via sociale media maakt Aqualectra bekend welke wijken daarna volgen. Het Curaçaose toeristenbureau heeft nieuw lesmateriaal gepresenteerd voor groep 6 en het speciaal onderwijs. Ruim 60 leerkrachten leerden werken met video's, werkboeken en een toerismepaspoort. Kinderen leren over banen in de sector, het schoonhouden van Curaçao, cultuur en gastvrijheid. Het project loopt 4 jaar en laat zien hoe belangrijk toerisme is voor het eiland. Dan internationaal nieuws. President Trump wil binnen 3 of 4 dagen een adviseur voor kunstmatige intelligentie benoemen. Hij zei dat na overleg met bestuurders van onder meer Anthropic en Nvidia. Trump steunt zelfregulering van de sector. Volgens hem hebben de bedrijven moreel bindende afspraken gemaakt. Maar hij gaf geen details. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht lager gesloten. Beleggers bleven bezorgd over oplopende inflatie en rente. De Dow Jones verloor 0,3%, de S&P 500 0,2% en de Nasdaq 0,1%. De olieprijs daalde, maar dat kon de zorgen niet wegnemen. De regering Trump mag voorlopig migranten blijven uitzetten naar derde landen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een verbod van een lagere rechtbank opgeschort. De zaak wordt in december behandeld. Volgens mensenrechtengroepen zijn sinds vorig jaar meer dan 25.000 migranten naar 29 landen uitgezet. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Esmee Grijmans met het nieuws. Aqualectra trekt de komende tijd de wijken in met de campagne Aqualectra Dembo Barrio. In Salinja, Dominguito en Koraalspecht worden oude stroom- en Pagatino-meters vervangen door slimme meters. Medewerkers beantwoorden vragen en helpen met digitale registratie. Pagatino-klanten stappen over op slim vooruitbetalen. Via sociale media maakt Aqualectra bekend welke wijken daarna volgen. Het Curaçaose toeristenbureau heeft nieuw lesmateriaal gepresenteerd voor groep 6 en het speciaal onderwijs. Ruim 60 leerkrachten leerden werken met video's, werkboeken en een toerismepaspoort. Kinderen leren over banen in de sector, het schoonhouden van Curaçao, cultuur en gastvrijheid. Het project loopt 4 jaar en laat zien hoe belangrijk toerisme is voor het eiland. Dan internationaal nieuws. President Trump wil binnen 3 of 4 dagen een adviseur voor kunstmatige intelligentie benoemen. Hij zei dat na overleg met bestuurders van onder meer Anthropic en Nvidia. Trump steunt zelfregulering van de sector. Volgens hem hebben de bedrijven moreel bindende afspraken gemaakt. Maar hij gaf geen details. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht lager gesloten. Beleggers bleven bezorgd over oplopende inflatie en rente. De Dow Jones verloor 0,3%, de S&P 500 0,2% en de Nasdaq 0,1%. De olieprijs daalde, maar dat kon de zorgen niet wegnemen. De regering Trump mag voorlopig migranten blijven uitzetten naar derde landen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een verbod van een lagere rechtbank opgeschort. De zaak wordt in december behandeld. Volgens mensenrechtengroepen zijn sinds vorig jaar meer dan 25.000 migranten naar 29 landen uitgezet. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Aqualectra trekt de komende tijd de wijken in met de campagne Aqualectra Den Bo Barrio. In Salinha, Dominguito en Koraalspecht worden oude stroom- en Pagatino-meters vervangen door slimme meters. Medewerkers beantwoorden vragen en helpen met digitale registratie. Pagatino-klanten stappen over op slim vooruitbetalen. Via sociale media maakt Aqualectra bekend welke wijken daarna volgen. Het Curaçaose toeristenbureau heeft nieuw lesmateriaal gepresenteerd voor groep 6 en het speciaal onderwijs. Ruim 60 leerkrachten leerden werken met video's, werkboeken en een toerismepaspoort. Kinderen leren over banen in de sector, het schoonhouden van Curaçao, cultuur en gastvrijheid. Het project loopt 4 jaar en laat zien hoe belangrijk toerisme is voor het eiland. Dan nog internationaal nieuws. De inflatie in Frankrijk is in september gestegen naar 3,4% op jaarbasis. Dat is het hoogste niveau in meer dan 2 jaar. In augustus was dat nog 2,6%. De stijging komt door hoge brandstofprijzen. De dieselprijzen bereikten onlangs recordniveaus. De Amerikaanse militaire missie in Irak is beëindigd, meldt het Pentagon. De Verenigde Staten blijven Irak trainen en inlichtingen geven. Iraakse veiligheidstroepen nemen de strijd tegen IS over. Iraakse en Koerdische functionarissen vrezen dat de terugtrekking een opleving van IS kan aanwakkeren. De politie heeft maandag 2 mannen uit Amsterdam aangehouden voor het schietincident in Overasselt op 1 september. De verdachten zijn 24 en 25 jaar oud. Bij doorzoekingen zijn 2 vuurwapens en meerdere gegevensdragers in beslag genomen. Ook is een 19-jarige Amsterdammer aangehouden. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid, fresh fish made with love.

0: halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Jeremy Kesseler.
6: Zeg, wat zou je doen als je kans had je dag energiek te beginnen?
7: Paradise FM. Hi, Anton hier. Zonder jullie is mijn...

doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

dag begint met bluff. Wat zou je doen? Goeie vraag ook. Ja, en wat van maken natuurlijk. Dankjewel. En de Pointer Sisters en Jump for My Love. Lekker energiek. Ik ben Jeremy. Ik zit vandaag best prima in mijn vel. En hopelijk kan ik dat overbrengen op jou. En float het allemaal lekker door. Met muziek, nieuws, belletjes, prijzen. Wat wil je nog meer? Ja, welk dier hoor je hier? Spelen we straks natuurlijk ook gewoon weer. Met een lekkere lunchbon te winnen. 50 gulden kun je gaan besteden. Je kunt natuurlijk zelf ook wel bijleggen, wil je meer. Maar daar kun je behoorlijk van lunchen met z'n tweeën bij restaurant Lemongrass. Op Blue Bay. Is toch leuk? Welk dier hoor je hier straks? En natuurlijk, we lagen lekker te slapen. Er is vannacht weer veel gebeurd in de wereld. Terwijl het zonnetje op dit moment langzaamaan boven het douchekorsau opkomt. Ja, en dan denk je bij een noodsignaal in een vliegtuig meteen aan een technisch probleem of een kaping. Maar bij een vlucht van Dubai naar Tel Aviv bleek er iets heel anders aan de hand. Ruzie in de cockpit. Het toestel maakte boven Saoedi-Arabië zelfs een duikvlucht van ruim 4 kilometer en stuurde een noodsignaal uit. Nou, Israël stuurde uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in, omdat even werd gedacht aan een kaping. Uiteindelijk landde het toestel veilig in Saoedi-Arabië. En volgens passagiers zouden de piloten met elkaar hebben gevochten en zou één van hen zijn neergestoken. Maar dat laatste is nog niet officieel bevestigd. Je boekt dus een vlucht voor een rustige reis, krijg je onderweg ineens een aflevering. Een soort van Temptation Island, maar dan op 10 kilometer hoogte. Dat wil je natuurlijk ook niet. En bij Six Flags in Californië gaat een achtbaan permanent dicht nadat meer dan 100 bezoekers zeggen hersenletsel te hebben opgelopen tijdens de rit. De attractie X2 haalt 122 km per uur, heeft stoelen die 360 graden draaien en zelfs vlammenwerpers. Wow! In totaal hebben zo'n 16 miljoen mensen erin gezeten. Maar er waren de afgelopen jaren ook meerdere ernstige incidenten. De achtbaan die was al tijdelijk gesloten en wordt nu dus definitief met pensioen gestuurd. En Esteban Ocon vertrekt na dit seizoen bij Haas. De Fransman kwam in 2025 bij het team en heeft daar 39 races gereden. 39 inmiddels, maar krijgt geen nieuw contract voor 2027. En zijn toekomst in de Formule 1 is daarmee onzeker. Haas kijkt ondertussen naar jong talent. De Braziliaan Rafael Camara, die voor Ferrari rijdt in het juniorenprogramma. En momenteel tweede staat in de Formule 2, geldt als een belangrijke kandidaat voor het stoeltje. Nou, Haas heeft hem al getest in een oudere auto, dus dan voel je hem al aankomen. Ocon eruit, jong talent erin. En in de Formule 1 is je stoeltje blijkbaar net als je parkeerplak. Je moet vooral zorgen dat iemand anders hem niet in.

ging ik al goed naar Prince Royce, dadelijk naar Shawn Mendes, Camila Cabello met Señorita. En daarna is het tijd om een fictieve situatie je even te laten relativeren, zo op de vroege ochtend. Gewoon met een zelfbedacht werkwoord van de week. Dat hoor je zometeen in de ochtendshow.

0: Heerlijk richting alles wat je moet doen met de beste muziek ooit gemaakt op 103.1, hè?
1: Het werkwoord van de week. Herkenbaar voor de werkvloer en onze eilandmentaliteit.
0: Even luchtig relativerend, zo om 6:30. Moet je niet zo druk maken, zeker als je naar het werkwoord van de week kijkt en je dat relativeert. Ik heb het bedacht. Komt-ie aan. Het werkwoord van deze week is schermdwalen. Als je het gaat analyseren, klinkt het al logisch, hè? Maar de betekenis is je telefoon openen met één duidelijk doel en even later ergens totaal anders terechtkomen. Nou, ik wilde alleen even kijken hoe laat het was, maar na 10 minuten schermdwalen wist ik alles over een restaurant waar ik nooit ben geweest. Nou, bij schermdwalen vergeet je niet alleen wat je wilde doen, je ontdekt pas dat je het vergeten bent wanneer je telefoon alweer bijna in je zak zit. En de tijd heb je uiteindelijk nog steeds niet gezien, maar je weet nu wel welk weer het morgen in Parijs wordt.
1: Begin je dag lekker opgewekt.
2: Let's go!
1: Met Jeremy en de Paradise FM ochtendshow.
0: En nu de man die meer hits had dan de tune van de serie The Golden Girls, Andrew Gold of Paradise, Lonely Boy.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé, de mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifret en Jan W. vind je haute qualité voor elke portemonnee.
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
2: Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.
3: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
4: Oh, fijn.
3: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
4: Nou, zet mij maar weer te koop.
3: Oké, wat wil je dan?
4: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
5: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
4: En die groene bank?
5: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean. Bij de roze olifant in Mahai.
6: Bandea. Het is precies 6:30. Wat een timing weer zo op je woensdagochtend. Het is tijd voor het laatste nieuws. En Nelly Rossa is aangeschoven. Bandea.
7: Het elektriciteitsnet op Curaçao blijft deze week gevoelig voor uitval. Aqualectra werkt dag en nacht aan het herstel van enkele uitgevallen machines. Omdat ook een gasturbine nog ontbreekt, is het bedrijf sterk afhankelijk van windenergie. Bij te weinig wind dreigt de stroom tekort. Mocht dat ook gebeuren, dan zet Aqualectra buurten om de beurt maximaal 2 uur zonder stroom om het net te beschermen. En de grote brand bij de bundelrecycling op Malpays op 10 september... is veroorzaakt door een explosie van gevaarlijk afval. Dat meldt Celicor naar de eerste resultaten van het onderzoek. Een vrachtwagen stortte ongemeld dozen met gevaarlijke stoffen... die na verkeerd gebruik ontplofte. Celicor zoekt nog uit welk bedrijf verantwoordelijk is... en roept op om gevaarlijk afval altijd vooraf te melden. En de inspectie Gezondheidszorg legde kranten zoals NRC en de Volkskrant eerder boetes op van tienduizenden euro's vanwege verboden reclame voor afslankmedicijnen. Nu blijkt dat de inspectie pas ingreep naar een verzoek van Good Life, de distributeur van concurrent Misimba. Het bedrijf klaagde dat hun eigen middel niet genoemd werd in de artikelen. NRC, dat een boete van 81.000 euro kreeg, stapte naar de rechter. Volgens de krant raakte dit de persvrijheid en worden media zo gebruikt in een commerciële strijd tussen fabrikanten.
6: Oké. Je bent er snel doorheen vandaag. Is dat alle nieuws of denk je dat deze ochtend helemaal gaat exploderen?
7: De ochtend is nog vroeg, hè?
6: Ja, inderdaad. We zijn begonnen, mensen.
8: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
6: Ja, de kranten zometeen natuurlijk weer. En Nelly, die slaan we open. Praten we even over bij, toch? Hè? Ja, lekker alles op een rij. Oké, doen we. We draaien straks nog George Michael, Elton John, Don't Let the Sun Go Down. Maar eerst die vrolijke vrolijkers van Cool and the Gang op Paradise FM.

0: Paradise FM ochtendshow. Jeremy en Nelly paraat staan erbij. Maandag tot en met vrijdag tussen 6 en 10. En ook weer fijn dat je er vandaag bij bent. Maar over een paar minuten een geluid waarvan je denkt... Hey, die ken ik. Maar wat is het eigenlijk? Nou, vandaag hebben we het over een enorme zeebewoner... met een naam die je op het verkeerde been zet. En raad jij hem goed? Dan win je 50 gulden lunch bij Lemongrass of Blue Bay.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: En die slaan we open, Nel. Je hebt alles weer tip-top in orde vanochtend. Vertel.
2: Toch wel even blijven bij het artikel over Aqualectra. De voorpagina van het Antilliaans Dagblad, maar ook wel andere kranten melden daarover. Dus over de krapte bij onze elektriciteitsprovider.
0: Ja, begint dat gewoon allemaal weer opnieuw nu? Met afschakelen en zo?
2: Ja, nou, het is gelukkig hoefde het afgelopen zondag niet. Maar ze hadden er wel voor gewaarschuwd. En ook echt op zo'n tijdstip dat je denkt van nee.
0: Want ik heb die hele communicatie gewoon weer gemist, hè? Waar staat dit allemaal?
2: Op Facebook.
0: Ja,
2: op Facebook was dit. En toen hadden ze dus gemeld dat het zou kunnen... dat enkele wijken dan zonder stroom zou kunnen zitten na middernacht.
0: Mm-hmm.
2: Nou, gelukkig was dat niet nodig. Maar toch blijft dus de stroomsituatie precair deze week. Nou ja, Aqualectra eigenlijk toen de vorige keer... toen het zo verschrikkelijk was, in augustus... met de wind, dat er eigenlijk weinig wind was... en waardoor de windmolenpark weinig opwekte... Hadden ze dus toen al aangekondigd... dat Aqualectra waarschijnlijk gebruik zou kunnen maken... van die gasturbine van de raffinaderij. En op papier zouden ze dus 18 megawatt moeten kunnen krijgen. Alleen tot op heden is dat nog niet gebeurd. Omdat die machine die heeft technische uitdagingen... waardoor het dus niet stabiel heeft kunnen draaien... om deze extra capaciteit op het net in te kunnen zetten. Dat staat dus ook in het Antilliaans Dagblad. En ook nog steeds zijn er machines buiten gebruik. En de windsituatie is gewoon zo onzeker. Dus het is iedere dag weer kijken van of ze het wel redden... en zorgen dat de klanten het niet merken. Wat ze dus nu hebben gedaan is dat ze dus de grotere klanten... met name hotels, dan even vragen als er weer een krapte is... om over te schakelen op generatoren.
0: Oh ja.
2: En dat is tot nu toe gelukt. Dus
0: proactiviteit, wow.
2: Zo hebben ze ervoor kunnen zorgen dat dus niet iedereen de dupe ervan wordt. Maar in ieder geval, we zijn gewaarschuwd...
0: Ik denk dat ik binnenkort vandaag straks maar even naar de show meteen weer wat overspanningsbeveiligers ga halen die de piekspanning kunnen opvangen. Anders is straks mijn tv weer naar zijn gallemiezen.
2: Ja, of je koelkast.
0: Ja, nou die heb ik al laten repareren anderhalve week geleden. Ja. Dat kostte ook weer 100 gulden, dus lang leverde, hè?
2: Ja. Ik kan trouwens wel, als het echt aan Aqualectra ligt, kan bewijzen dat het aan Aqualectra lag,
0: dan
2: kan je wel een compensatie krijgen.
0: Maar goed, ze hebben het moeilijk, ze doen er alles aan, dat weten we. We hebben het er al maanden over. Hopelijk is het einde in zicht. Gaat die nieuwe centrale snel open, die gasturbine erbij. Ja, weet je, gaat er misschien iets harder waaien, is ook lekker ook voor de verkoeling natuurlijk. Mm-hmm. Is ook snikheet in de middag. Hey, de kranten, daar zijn we mee bezig. Wat staat er nog meer in?
2: Nou, ook nieuwbouw Curaçao Airport Holding nadert einde. Dat is ook op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad. En dit gaat natuurlijk over het nieuwe hoofdkantoor van de Curaçao Airport Holding. Dat is natuurlijk de eigenaar van de luchtvaartfaciliteiten van het eiland. Het is echt een bijzonder gebouw. Ik weet niet of je, als je langs Hato rijdt, of je het hebt gezien. Het zijn van die...
0: Staat er links ervan? Tenminste, als je vanaf... De rotonde, zeg maar, rechts de bocht om naar beneden. Naar het vliegveld rijdt, zit hij aan de linkerkant... net voordat je bij de luchthaven aankomt.
2: Nee, daarna.
0: Oh, daarna?
2: Ja.
0: Oh, nee.
2: Nou, het is echt wel een mooi gebouw. Het is best wel, het is opvallend. Er wordt nu al gesproken over een iconisch gebouw vanwege het unieke ontwerp. Dat heeft natuurlijk te maken met, ik noem het eventjes de betegeling. Het zijn van die soort hexagonen, dus van tegels. Ook die ramen zijn zo'n gekke vorm. Maar het ziet er leuk, ik vind het heel interessant. Ik vind dat we qua architectuur op het eiland vaak een beetje... gewoon van die betonnen dozen plaatsen. Dit is toch nog weer iets anders. Dat vind ik wel, die creativiteit ziet er wel leuk uit.
0: Je bent ook creatief vandaag. Je hebt hele mooie oorbellen in.
2: Cadeautje van mijn zus uit Nigeria.
0: Ik moet ze even heel kort omschrijven, want ze zijn een soort roze met geel. Ze zijn, zijn gevlochten van, wat is het? De houtdraad? Nee?
2: Nee. Het lijkt het is wel een vezel. Het lijkt een beetje op raffia.
0: Oh ja. Ja, en ze hangen aan mooie grote hangers weer aan je oren. Nou,
2: ik ben er heel trots op.
0: Bedankt. Ja, leuk, fleurig, leuk. Maar we dwalen af.
2: Is goed.
0: Of was je klaar tot zover?
2: En er is nog heel veel, hè?
0: Ja, niet normaal, hè? Het gaat maar door. De nieuwsochtend komt los. Het is 6:50 hier bij Paradise FM 103.1. En straks klinkt er weer een dier door de radio. Maar de vraag is, herken jij hem voordat je brein je op het verkeerde been zet? Welk dier hoor je hier over 5 minuten na George Michael en Elton John? Spelen we. Don't let the

0: vingers krakend. Zodat ik een bokswedstrijd ga beginnen. Ben ik helemaal vers, ben ik strak, ben ik flexibel op dit moment om het spel te gaan spelen samen met jou. Op de Curaçaose Radio. Iedere ochtend. Welk dier hoor je hier? Ja, dat is weer de vraag der vragen vanochtend.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Hints zijn denk ik ook vandaag weer nodig. Hoewel, het klinkt wel. Er zit een heel duidelijk aspect aan het fragment vandaag. Waardoor je wel al een hele duidelijke richting hebt, of dat je bijvoorbeeld ter land of ter zee gaat. Dat is wel fijn om te weten, denk ik al vooraf. En ik geef je ook alvast mee dat het een van de grootste dieren is die we wel kennen op dit moment op de wereld. Nou, zullen we maar gaan luisteren dan?
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ja. Hoorde jij land of zee, Nelly?
2: Nou ja, ik twijfelde, want ik dacht, ik hoorde wel zee. Maar ik dacht, het kan ook in een grot zijn.
0: Oh ja, ja, ja. Laat ik dan zo zeggen. Hij haalt zijn zuurstof uit het water. Dat sowieso. En hij eet vooral plankton en kleine zeedieren door water naar binnen te zuigen en te filteren. Dan heb ik wel al heel wat gezegd volgens mij. Ja, toch? Het is wel heel belangrijk om te weten dat het geen walvis is. Dat.
1: Jeremy helpt jouw dag smooth te beginnen. Met de Paradise FM ochtendshow.
0: Ook geen vinvis. Nee, trouwens. Komen leuke reacties binnen al op de app. Het is dus geen walvis, maar het gaat wel langzaamaan die kant op. Nou, laat me weten. Even het goede antwoord voor welk dier hoor je hier naar 675-1031.

0: Nelly, we gaan meer hints geven en kijken live op de radio wat er allemaal gebeurt. Hè. Kijken de reacties die je blijven binnenstromen. Maar er zit gewoon nog geen enkele goede tussen op dit moment. En het zijn echt heel veel leuke reacties op 675-1031.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ja, het is wel een lastige. Nou, laten we eens eventjes kijken. Gewoon de allereerste die dit weet te raden naar deze hint. En die appt naar 675-1031. Laat ik die gaan bellen. Mijn naam doet je denken aan een walvis, maar ik ben familie van de haaien. Nou. 10 meter lang of van een patroon, witte stippen op de huid. Eet zeedieren. Water naar binnen te zuigen, te filteren. Haalt zuurstof uit het water. Doet je dus denken aan een walvis. Maar het is geen zoogdier. Hij zwemt in zee rond. Wie zal het zijn? Wie zal het zijn? Ik ben heel benieuwd.
2: Hallo, bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Wie hebben we aan de lijn? Bon hallo, hallo, hallo.
2: Dit is Sadie.
0: Hallo, Sadie. Goedemorgen. Was jij nou gewoon de snelste die na die hint wist? Je had gewoon het nummer gewoon voorgeprogrammeerd staan?
2: Ja, een beetje wel.
0: Heel goed. Ja, er komt echt van alles binnen. Van orka tot blauwe vinvis, zelfs walrus. Het loopt zo sterk uit één. De benamingen die lopen ook een beetje door elkaar. Heel vaak wordt de Engelstalige term gebruikt. Er is een Nederlandse term. Ja. Ze lijken vaak veel op elkaar. Maar wat is het volgens jou?
2: Een whale shark.
0: Jazeker! Ah, nou, hoor toch eens. Oh, wat een liefde. Het klinkt zo schattig ook gewoon, fantastisch.
2: Ja, inderdaad. Maar ze doen ook niks, hè?
0: Behalve dan plankton eten. Ja, ja. Ja. Kun je nagaan hoeveel ze eten? Want ze zijn dus meer dan 10 meter lang, hè?
2: Ja, ja.
0: Bizar gewoon, bizar.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Zeg, Sadie, hey, je hebt gewoon een prijs te pakken ook nog eens een keer door het zo snel te raden en goed in te sturen.
2: Oké. Dan moet ik dan verder even appen met mijn details naar jullie toe.
0: Ik ga jou dadelijk buiten de uitzending even het uitleggen hoe en wat. En jij mag gaan eten bij restaurant Lemongrass op Blue Bay voor 50 gulden en weer een bon voor je liggen.
2: Oké, dankjewel.
0: En een hele mooie, lekkere, smaakvolle dag verder.
2: Dankjewel, fijne dag naar jullie.

0: Maar wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
2: Oh, fijn.
1: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
2: Nou, zet mij maar weer te koop.
1: Oké, wat wil je dan?
2: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
3: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
2: En die groene bank?
3: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de Roze Olifant in Mahai.
4: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
5: 2 minuutjes over 7 uur. Je luistert Paradise FM, dit is de ochtendshow. Jeremy hier, maar ook Nelly Rossa. Zij heeft het laatste nieuws voor je. Bon dia.
6: Bon dia. In Zuid-Afrika is afgelopen weekend opnieuw het lichaam van een jonge vrouw gevonden. Het is het 11e slachtoffer sinds juli in dezelfde regio ten oosten van Johannesburg. President Ramaphosa spreekt van een nationale schande en meldt dat er 3 verdachten zijn opgepakt. De politie waarschuwt vrouwen om niet alleen de straat over te gaan. Onder de bevolking groeide woede over het extreme geweld tegen vrouwen en het gebrek aan daadkracht van de autoriteiten. In Zuid-Afrika wordt slechts 1 op de 10 moorden opgelost. En een vlucht van Fly Dubai van Dubai naar Tel Aviv is veilig geland in Saudi-Arabië na een zware vechtpartij in de cockpit. De co-piloot stak de piloot meermaals neer waarna het toestel duikvluchten maakte van kilometers diep. Passagiers en personeel wisten de cockpit binnen te dringen en de aanvaller te overmeesteren. Het vliegtuig zond noodsignalen uit voor een kaping, waarna Israël tijdelijk het luchtruim sloot en gevechtsvliegtuigen inzette. De 174 passagiers zijn in veiligheid. Onderzocht wordt of het om een terreurdaad ging of een psychotische aanval. En lokaal nieuws, het elektriciteitsnet op Curaçao blijft deze week gevoelig voor uitval. Aqualectra werkt dag en nacht aan het herstel van enkele uitgevallen machines. Omdat de gasturbine van CRU nog niet operationeel is, is het bedrijf sterk afhankelijk van windenergie. Bij te weinig wind dreigt een stroomtekort. Mocht dat gebeuren, dan zet Aqualectra buurten om de beurt maximaal 2 uur zonder stroom om het net te beschermen. En de grote brand bij de bandenrecycling op Malpays op 10 september... is veroorzaakt door een explosie van gevaarlijk afval. Dat meldt Celicor na de eerste resultaten van het onderzoek. Een vrachtwagen stortte ongemeld dozen met gevaarlijke stoffen die na verkeerd gebruik ontplofte. Celicor zoekt nog uit welk bedrijf verantwoordelijk is en roept op om gevaarlijk afval altijd vooraf te melden. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM-app.
7: Ken je de restaurantweek nog? Dine Out Week Curaçao, de restaurantweek 2.0. Kom proeven van de gastronomische smaken van Curaçao tegen aantrekkelijke prijzen. Om te reserveren, ga naar dineoutweek.cw vanaf 1 oktober. Kijk voor meer informatie op onze socials. Dine Out Week Curaçao, come, bebe y disfruta.
8: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
9: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
10: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao. is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
11: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Jeremy Kesseler.
5: De muziek helpt jouw woensdagochtend flow en die muziek, die is goed.
11: Paradise FM.
12: Zo, dat is heerlijk wakker worden. Met een smaakvol ontbijtje en jullie lekkere muziek. Zo fijn. Bedankt, Jeremy.
0: Een

0: Ja, want we weten allemaal natuurlijk. Love is a Pat Benatar, Paradise FM. Je woensdagochtend, de laatste van september is het vandaag. Hebben we dat wel door, lieve mensen? Dan is oktober alweer daar. Dan zitten we volop in de Pride Week. Maar voor je het weet is het weer kerstmis en zitten we alweer in 2027. Nou, geniet eerst nog maar eens even van dit moment van deze ochtend. Het is precies 7:15 geworden met Pat Benatar. Maar ook Wham. En het zijn de beste songs ooit gemaakt, hè, die hier op 103.1 hoort. En we praten natuurlijk continu bij over het laatste nieuws. Ik denk dat we straks, Nelly, ook weer even moeten duiken in die vlucht van Saoedi-Arabië naar Tel Aviv. Want het schijnt toch om een kaping te gaan.
1: Jij zegt dat, maar ik zie dat hier niet staan, hoor, in die liveblog.
0: Daar wordt van verdacht. En er is ook namelijk een kapingssignaal verstuurd vanuit de cockpit, schijnbaar. Nou, dat wordt allemaal verder onderzocht. Ook een ander vliegtuig schijnt omgekeerd te zijn die naar Tel Aviv onderweg was. Dus misschien is er wel wat meer aan de hand. Dat gaan we in de gaten houden. Verder blijkt dat in Duitsland vandaag meer dan 1000 agenten in actie komen tegen een groot witwasnetwerk, waarin ook hooggeplaatste leden van de Hells Angels worden verdacht. Zo'n 140 panden zijn doorzocht en justitie wil voor ongeveer 49 miljoen euro beslag leggen. Het onderzoek draait om onder meer witwassen, afpersing, fraude en wapenmisdrijven. Ook in Nederland, België en Bulgarije zijn invallen gedaan. De directeur van de Eiffeltoren stapt aan het einde van het jaar op na een nogal opmerkelijke rel. Tijdens een bezoek van een conservatieve hindoeïstische groep waren vrouwelijke medewerkers gevraagd zich terug te trekken, zodat ze niet zichtbaar of aanwezig zouden zijn bij de delegatie. Ja, dat leidde tot protesten en zelfs tot een staking, waardoor de Eiffeltoren een dag dicht ging. Uit onderzoek blijkt nu dat er sprake was van organisatorische tekortkomingen en dat het wegsturen van de vrouwen onaanvaardbaar was. De directeur zegt dat hij de vrouwen niet zelf heeft weggestuurd, maar neemt wel de verantwoordelijkheid. Ja, en dan is daar Love is Blind. Wat? Nou, het Netflix datingprogramma met presentatoren Nicolette van Dam en Bas Smit. Singles gaan met elkaar daten zonder elkaar ooit te zien. En ze praten door een muur heen, worden verliefd op basis van gesprekken en moeten vervolgens maar hopen dat de persoon aan de andere kant van die muur er een beetje uitziet zoals ze zich hadden voorgesteld. En blijkbaar werkt dat idee echt. Onderzoekers hebben gekeken naar het programma en ontdekten dat deelnemers elkaar eerder een kans geven als ze elkaar niet kunnen zien. Zodra uiterlijk geen rol speelt, blijken mensen sneller te focussen op persoonlijkheid en wat iemand te vertellen heeft. Dus misschien is het de conclusie van Love is Blind wel simpel. Hoe minder je van iemand ziet, hoe meer kans je hebt dat je hem of haar leuk vindt. Nou, dan begin ik inmiddels wel te begrijpen waarom sommige relaties het zo goed doen via WhatsApp.

All Paradise, de ochtendshow, Jeremy hier, Nelly. Jij aan de andere kant van de radio, onderweg naar wat je wil of moet doen, mag doen. Hoe je het allemaal aanvliegt vandaag. De muziek van Paradise helpt je er doorheen. Zoals Shaft en Mucho Mambo Sway.

0: Onmiskenbaar Gent in de zon samen met Jesse Joy. En 3 a.m. na Shaft en Mucho Mambo Sway. Op je woensdagmorgen, het is precies 7:55. En als je vanmorgen naar het wereldnieuws kijkt, dan krijg je eigenlijk een beetje het gevoel dat de planeet dringend behoefte heeft aan een hele grote kop koffie. In de Oekraïne zijn vannacht opnieuw grote Russische aanvallen geweest. Bijna 190 drones en ballistische raketten werden volgens de Oekraïnse president ingezet tegen onder meer energievoorzieningen rond Kiev. En dat terwijl de winter eraan komt. En dan hebben we Amerika, waar Donald Trump gisteren met grote techbedrijven een soort moreel akkoord over kunstmatige intelligentie heeft getekend. Het is helemaal geen nieuwe wetgeving, geen harde wetgeving, maar vooral het idee dat de techwereld zichzelf moet gaan controleren. Dus ja, dan hebben we technologie die steeds slimmer wordt, en de oplossing is blijkbaar, ja jongens, gewoon een beetje netjes blijven, hè? Regel het zelf maar. En ondertussen heeft de oceaan ook nog nieuws. De wereldzeeën hebben vorig jaar een record hoeveelheid warmte opgenomen. 23 zettajoule. En dat is bijna 40 keer zoveel energie als de hele mensheid in één jaar gebruikt. En ruim een derde van de wereldbevolking kreeg dit jaar te maken met extreem slechte ozonlucht ook nog eens. Ja, en toch, daar zitten wij dan op Curaçao woensdagochtend. Koffertje erbij, radio aan, in de auto misschien wel. Misschien is dat ook wel het mooie van het nieuws. De wereld kan gigantisch, gigantisch ingewikkeld zijn. Maar je eigen ochtend begint nog steeds gewoon met dezelfde vraag. Heb ik genoeg koffie? Of nou, moet ik eerst even de wereldproblemen oplossen?
1: Welkom bij de Paradise FM ochtendshow.
0: Laten we dat vooral niet doen. Houd het luchtig. Je kunt niet alles, maar het begint wel bij jezelf. Meer nieuws, zometeen op een rij, door Nelly Rossa. Het lokale bulletin, hoor je. Lees je trouwens ook allemaal in de Paradise FM app, hè, of op paradisefm.cw. De Boomtown Rats, I Don't Like Mondays, hoor je nu op 103.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
3: Friday is Fish Friday. Met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt. En perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag...

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yountil Beach.
1: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Het is dichterbij dan u denkt. Wij kennen allemaal wel iemand die de strijd tegen kanker voert of heeft gevoerd. Het Prinses Wilhelmina Fonds biedt begeleiding, ondersteuning en hoop. Want het gaat niet alleen om overleven, maar om leven met waardigheid, kracht en verbondenheid. Uw solidariteit en uw gebaar, hoe klein ook, kunnen het verschil maken voor iemand die deze strijd moet aangaan. Prinses Wilhelmina Fonds. Met liefde voor het leven.
4: We leven op woensdagochtend 30 september. Je luistert naar Paradise FM 103.1. En de juiste tijd is 7:45. Dus Nelly Rossa is hier met het laatste nieuws.
5: Bon dia. Het hoge beroep tegen NLS-kopstuk Irvin Nutuwawu begint volgende week donderdag met een proforma-zitting. Wawu vecht de uitspraak aan van het gerecht in eerste aanleg dat hem eerder tot levenslang veroordeelde. Volgens de rechter gaf hij leiding aan bende No Limit Soldiers, zat hij achter meerdere liquidaties op Sint Maarten en stuurde hij grote drugstransporten aan. Hij werd wel vrijgesproken van de Hato-shooting in 2014. Wawu en zijn advocaat Alicia Blonk hopen in het hoge beroep onder de levenslange celstraf uit te komen. En het elektriciteitsnet op Curaçao blijft deze week gevoelig voor uitval. Aqualectra werkt dag en nacht aan het herstel van enkele uitgevallen machines. Omdat de gasturbine van Cru nog niet operationeel is, is het bedrijf sterk afhankelijk van windenergie. Bij te weinig wind dreigt een stroomtekort. Mocht dat gebeuren, dan zat Aqualectra buurten om de beurt maximaal 2 uur zonder stroom om het net te beschermen. En internationaal nieuws. Er is meer informatie over het incident aan boord van de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De Israëlische autoriteiten gaan uit van een mogelijke terroristische aanslag door de co-piloot, die waarschijnlijk de nationaliteit van Oman heeft. Hij zou de piloot tijdens de vlucht hebben aangevallen, waarna hij door omstanders werd overmeesterd. Het incident leidde tot een gevaarlijke duikvlucht voordat het toestel veilig kon landen. De Israëlische minister van Transport wil dat alle vluchten van Fly Dubai naar Israël voorlopig worden geschrapt en laat onderzoeken of de Verenigde Arabische Emiraten de veiligheidsafspraken hebben geschonden.
4: Wat verdorie zeg. Wat een nieuws. Dit kan nog een heel veel volg krijgen, denk ik, de rest van de dag.
5: Nou ja, de pers en belangstellenden hebben zich al verzameld bij een vliegveld dicht bij de buurt van Tel Aviv. Want daar komt later vandaag de vervangende vlucht aan voor de gestrande reizigers in Saudi-Arabië. Je ziet nu ook in de Israëlische media verschillende ooggetuigen hun verhaal vertellen over hoe verschrikkelijk het is. Ook als je beelden ziet. Nou, heel veel mensen, natuurlijk begonnen mensen te huilen, want je weet natuurlijk niet wat je overkomt.
4: Nee.
5: Na 9-11... Ja,
4: dat ook nog vers in het achterhoofd. Ook net die dag natuurlijk geweest, de datum voorbij. Ik lees ook dat een tweede Dubai-toestel, Fly Dubai-toestel, vanuit Dubai naar Tel Aviv vloog, die aan het begin van de middag is teruggekeerd.
5: Ja, toen was teruggekeerd, maar Israël wil ze niet. Sowieso willen ze dat nu niet.
4: Nee, dat snap ik. En Israëlische autoriteiten behandelen dus als een terreurincident op dit moment. Dat is best wel heftig, hoor. Dus dan zal er wel iets meer duidelijk zijn wat wij nog niet weten, denk ik.
6: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
4: Nou, ik zie jouw ogen daar gaan, Nelly. Je houdt het allemaal haarscherp in de gaten, hè?
5: Mm-hmm.
4: Heel goed. Zodra we meer weten, weet jij het ook hier in de ochtendshow bij Paradise FM 103.1. We slaan dadelijk sowieso de kranten open. Die schrijven ook een hoop. Zit daar iets positiefs tussen, horen we zo meteen. Naar Bobby Brown, Every Little Step.

0: Ja, zo werkt het, hè, als je opgroeit met kleine stapjes vallen en opstaan. Hoe vaak ben jij neergekukeld als kleine meid, Nelly? Niks gebroken en zo, dat je nog kan herinneren? Of van je ouders destijds meegekregen?
1: Nee, ik weet niet wat ik kan herinneren, dat ik ooit een keer wel heel keihard op beton viel met mijn hoofd achter. Dus ik denk altijd dat ik sindsdien dat er een steekje los zit.
0: Oké, gelukkig zeg je het zelf. Ja.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Maar dat is niet, je hebt ze allemaal op een rij, zeker ook. Want je doet het iedere ochtend weer, het nieuws, alles. Volgens mij is helemaal niks mis, man. Je ziet er hartstikke goed uit, je doet het allemaal. Je functioneert. behalve na 6 wijn en 3 bako's, maar... Dat drink jij niet. Ja.
1: Nee,
0: dat zit meer in mijn straatje. Nelly, de kranten, we slaan ze open.
1: Ja, in het Antilliaans Dagblad een bericht over dat de Curaçao Restaurant Association wil dat de overheid de horeca gaat compenseren voor de stijgende tarieven van brandstof, stroom en water. Volgens de brancheorganisatie komen deze verhogingen bovenop de toch al sterk gestegen inkoopprijzen. De horecaondernemers kunnen de kosten niet onbeperkt doorberekenen in hun menuprijzen zonder dat dit invloed heeft op de concurrentiepositie van het eiland en ook natuurlijk de beurs van de lokale consument. Ja, als je nu al spreekt met mensen die op Aruba wonen bijvoorbeeld en ze komen hier, gaan ze hier uit eten, dan zijn ze altijd verbaasd over hoe toch wel schappelijk de prijzen zijn. Dus ja, we hebben dus toch nog wel een sterke concurrentiepositie nu in de, qua horeca. Maar ja, nu wil de restaurantenassociatie dus op korte termijn met de minister van Economische Ontwikkeling praten. Om toch te kijken of er dus ondersteunende maatregelen kunnen worden genomen voor deze sector. Verder in de krant ook het Antilliaans Dagblad een bericht over dat de Raad voor de Rechtshandhaving vindt dat er binnen de Curaçaose overheid nog altijd een goed integriteitsbeleid ontbreekt. Volgens de Raad zijn er geen structurele trainingen, ontbreken vertrouwenspersonen en is er nog altijd geen integriteitskamer ingesteld. En dit is volgens het rapport extra belangrijk op een klein eiland waar privé en zakelijke makkelijk door elkaar lopen. Minister Schalten van Justitie die heeft in de reactie laten weten dat integriteit wel degelijk de aandacht heeft en dat er inmiddels stappen zijn gezet met workshops en ook versterking van de landsrecherche. Verder ook nog een belangrijk bericht dat de natuur rond de Caribische eilanden onder grote druk staat. Dat meldt de Dutch Caribbean Nature Alliance in haar nieuwste jaarverslag. Hmm. Vooral koraalriffen, zeegrasvelden en mangroven hebben het zwaar door klimaatverandering, vervuiling en koraalziektes. Om de achteruitgang tegen te gaan start de organisatie een natuurherstelprogramma voor alle 6 de eilanden binnen het Koninkrijk. Daarbij wordt onder meer ingezet op het verbeteren van de waterkwaliteit en ook aanpak van schadelijke kustontwikkeling. Daar straks meer over.
0: Goed dat we daar de aandacht bij houden natuurlijk. Zodra we dat laten verslappen, dan wordt het alleen maar erger en erger. En het is al erg. Dus blijf bewust, lieve mensen. Tot zover al? Of gaan we? Oké, dan wil ik nog even positief, zeg maar, even terugkomen op jouw opmerking over het achterovervallen op je hoofd als kleinkind en dat dat misschien wat schade heeft achtergelaten. Dat is niet het geval. Kijk, nu doe je het weer. Precies dit liedje, Shanice, I Love Your Smile. Blijf dat volhouden, Nelly. Precies, ja, die lach, ja. Ja, precies, ja. En nu begint ze te blozen ook nog. Ah, wat. Paradise in de ochtendshow met muziek uit de 90's. Leuk dat je erbij bent.

er een paar van, hè? Een paar van die bruiloftsartiesten. Nou, John Legend zijn muziek absoluut veelvuldig gebruikt. Fijn is dat. De ochtendshow van Paradise FM. Het is bijna 8 voor 8 geworden. En dadelijk iemand die al jaren op het podium staat over de hele wereld om Curaçao, onze muziek en het Papiamento mee te nemen. En nu werd Iselin Kalister zelf even in het zonnetje gezet. Tijdens Simon di Cultura is de week dit jaar aan haar opgedragen en kreeg ze zondag een speciale plaquet. En opvallend, ze wist vooraf helemaal niet dat dit eraan zat te komen. Dus wat doet zoiets met je? Voelt het als een kroon op een carrière? Of denk je vooral, waarom staat iedereen ineens zo naar mij te kijken? En hoe is het eigenlijk om na al die jaren te merken dat jouw muziek en jouw taal ver buiten Curaçao mensen bereikt? Straks hier op Paradise FM praten we met Iselin Kalister over muziek, Curaçao, Papiamento en een eerbetoon dat ze zelf helemaal niet zou aankomen. En daarom is een beller sneller zometeen in de ochtendshow na 8 uur. Nu is het nog de Pretenders, Don't Get Me Wrong. En dit is Bruce Springsteen op Paradise.

0: wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Zin in een avond vol salsa, bachata, merengue en Latin vibes? Zaterdag 3 oktober is het Salsa Night Tiger Edition. Voor de eerste keer bij Hovi Bill. Met live muziek van Sensation Band en DJ Mr. Salsipuedes. Trek je mooiste tiger of animal print aan en dans van 9 tot 1 onder de sterren. Hovi Bill vind je vlakbij Sambiel, aan het einde van de straat. Voor info en tickets, check de socials.
2: Nosso alegre, turênico paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, a vira fé. Realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para mim página de nosso capítulo mais novo com o Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
4: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
5: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
6: Banco di Caribe.
7: Het is 1 minuut over 8. Paradise FM in de ochtendshow heeft het laatste nieuws voor je. Het wordt gelezen door Nelly Rossa. Bon dia.
8: Bon dia. Het onderzoek naar het incident op de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv wordt groots aangepakt. Onder meer de Israëlische geheime diensten Mossad en Shin Bet en het leger onderzoeken de zaak. Volgens Israëlische media kon de ramp worden voorkomen doordat piloten en burger die toevallig mee aan boord waren samen met passagiers en cabinepersoneel ingrepen toen een co-piloot de piloot aanviel. Het toestel maakte daarna gevaarlijke duikvluchten, maar kon veilig landen in Saoedi-Arabië. De autoriteiten gaan uit van een opzettelijke poging om het toestel te laten neerstorten en onderzoeken de zaak als een mogelijke terreurdaad. En wie in Nederland een politieagent, ambulancemedewerker of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis. Het Nederlandse kabinet heeft daarvoor concrete nieuwe richtlijnen afgesproken met de politie en het Openbaar Ministerie. In plaats van een taakstraf of geldboete geldt de gevangenisstraf voortaan als het uitgangspunt. Zo kan een poging tot zware mishandeling op een hulpverlener direct leiden tot een eis van 3 maanden cel. Minister Van Wil van Justitie wil met deze duidelijke afspraken geweld tegen mensen met een publieke taak harder aanpakken. En lokaal nieuws. Het hoge beroep tegen NLS-kopstuk Irvin Nutowawu begint volgende week donderdag met een proforma-zitting. Wawu vecht de uitspraak aan van het gerecht in eerste aanleg dat hem eerder tot levenslang veroordeelde. Volgens de rechter gaf hij leiding aan bende No Limit Soldiers, zat hij achter meerdere liquidaties op Sint Maarten en stuurde hij grote drugstransporten aan. Hij werd wel vrijgesproken van de Hato-shooting in 2014. Wawu hoopt in hoger beroep onder de levenslange celstraf uit te komen. En de grote brand bij de bandenrecycling op Malpays op 10 september is veroorzaakt door een explosie van gevaarlijk afval. Dat meldt Selicor na de eerste resultaten van het onderzoek. Een vrachtwagen stortte ongemeld dozen met gevaarlijke stoffen die na verkeerd gebruik ontplofte. Selicor zoekt nog uit welk bedrijf verantwoordelijk is en roept op om gevaarlijk afval altijd vooraf te melden. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
7: Nelly, dankjewel.
3: Paradise FM.
0: Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Carteam Willemstad.
7: De hele ochtend zijn we aan het stoeien met de verkeersdata. Die laat niet goed in, maar wel die van Hato van het vliegveld. En daar zijn wat vertragingen opgetreden die belangrijk zijn om te melden. Want de Divi-Divier vanuit Bonaire Kralendijk, ja, die is een uur vertraagd en komt nu om 8:55 aan. Dus als je daar al zit, sterkte. Er is ook een vertraging vanuit Oranjestad. 16 minuten komt hij later aan, om 8:59 vandaag. Er is ook één vlucht in de ochtend vandaag wat vroeger die aankomt. 20 minuutjes eerder, dat is de Punta Caicedo. De REA 301, die staat nu gepland om 1:09.

0: laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
2: Oh, fijn.
1: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
2: Nou, zet mij maar weer te koop.
1: Oké, wat wil je dan?
2: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
1: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
2: En die groene bank?
1: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
3: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
4: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
5: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Jeremy Kesseler.
3: We pakken zometeen de telefoon en bellen met Isaline Kallister.
4: Yo, Stefan hier. Keep it going, Jeremy. Paradise.

0: aan mensen overkomen die we gaan bellen. U2, the sweetest thing of Paradise FM. Want deze week staat Curaçao volop in het teken van onze cultuur onder het thema Di Curaçao Pa Mundo. En dat thema past eigenlijk perfect bij onze gast van vandaag. Iselin Kalister is dit jaar samen met honkbalbestuurder Ernie Floral aangewezen als cultuurdrager van Simon Di Cultura en kreeg daarvoor zondag een speciale plaquet van de overheid. Een eerbetoon aan haar muzikale carrière en aan de manier waarop zij Curaçao, onze muziek en vooral de Papiamento al jarenlang meeneemt naar podia over de hele wereld. En wat ik opvallend vond, is dat ze zelf schreef dat deze erkenning voor haar een complete verrassing was. Ja, is dat zo, Iselin?
1: Ja, het was een complete verrassing. Het was me bijna niet gelukt om het te zijn.
0: Oh ja, natuurlijk ook met de vlucht. Je zat met die KLM-vlucht. Ja, verrek.
1: Ja, nee, maar dat was al een week eerder. Want ik was namelijk een week eerder voor een optreden op Curaçao. Maar ik was alweer terug naar Nederland. En toen ik werd gebeld voor een optreden, zei ik in eerste instantie nee. Want ja, dat moet ik in het weekend op en neer.
0: Ja, ja.
1: Ik wist toen dus niet dat dat daarvoor was. Maar uiteindelijk hebben ze gezegd, ja, het is een optreden, het is wel heel belangrijk. Nou, toen dacht ik, nou ja, nou, oké dan.
0: Ze hebben alles uit de kast getrokken. Ze hebben je helemaal verleid voor Simon.
1: Ja, ze hebben me echt onder druk gezet uiteindelijk. Oh, begreep ik waar het voor was. Ja. En toen was ik nog best wel blij dat ik ben gekomen. Want ik vond het wel heel bijzonder hoor, om het mee te maken.
0: Zo. Ja, dan sta je daar natuurlijk, Molenplein, je krijgt die erkenning. En wat gebeurde er met je?
1: Nou, ik vond het, ja, weet je, het is wel zo. Ik weet niet of meer mensen dat herkennen. Maar als het gaat over verbeterpunten, dan kan ik daar uren met iedereen over praten. Maar als ik allemaal complimentjes krijg, word ik er toch een beetje ongemakkelijk van.
0: Ja.
1: En, maar op een gegeven moment kwam er een koor met kinderen zingen. En die hadden allemaal leuke, nou, van mijn liedjes aan elkaar geplakt. En extra teksten gemaakt om mij te eren. Ja. Dat vond ik zo ontroerend. Ik kon weer, nou ja, ik heb wel een klein beetje gejankt.
0: Wauw, ja.
1: Ja, maar het was zo ontroerend.
0: Ja, hey, het is niet zomaar iets. Je hebt al natuurlijk heel wat jaren die carrière. Je bent specifiek geëerd voor het zichtbaar maken van het Papiamento op internationale podia. Dan ben ik toch wel benieuwd. Kijk, je bent wel verrast, maar is het niet gewoon al een moment geweest waarop je merkte dat mensen buiten Curaçao niet alleen naar de muziek luisteren, maar ook gewoon nieuwsgierig werden gewoon überhaupt van wat je deed en naar de taal en de cultuur, gewoon door juist wat je deed?
1: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk heel veel gereisd in mijn leven voor de muziek. Ik heb zoveel delen van de wereld mogen zien omdat ik zing en omdat ik de muziek maak die ik maak. Dus daar was ik altijd al heel erg dankbaar voor.
0: Ja.
1: En ik heb ook altijd gemerkt dat mensen daar heel goed op reageren ook. Omdat het ook gaat over een soort gevoel. En dat het dan de taal klinkt hun dan mooi en ritmisch in de oren.
0: Ja.
1: En dan komt er ook nog een hoop gevoel bij. En ja, dat is gewoon heel bijzonder om dat mee te maken. Dat het eigenlijk overal werkt.
0: Ja, en ik denk dat het ook een belangrijk aspect is, gewoon de hele traditie. En hoe jij dat dan combineert, dat weet je te bewaren. Hoe belangrijk is dat voor jou, ook traditie in dit hele geheel? En misschien juist iets heel nieuws meedoen?
1: Nou ja, kijk, onze traditie is ook wat het heel bijzonder maakt. De ritmes die wij op Curaçao hebben, die vind je eigenlijk niet op die manier ergens anders.
0: Nee,
1: dat is wat, dat wist ik al heel goed vanaf het begin, dat eigenlijk mij bijzonder zou maken, of mij bijzonder maakte. Dus ik ben daar heel erg ingedoken om heel goed te weten waar ik het over had. Maar ik wist ook dat ik er iets aan wilde veranderen om het moderner te laten klinken. En daar had ik natuurlijk fantastische hulp bij van Erik Kaalmees en Rendel Korsen en Bernel Saturnino. Dus ik werd wel heel fijn geleid.
0: Ja.
1: Maar ik wist wel vanaf het begin dat mijn beste kans was om, zeg maar, op te vallen.
0: Ja, ja.
1: In een wereld waar iedereen mooi zingt en iedereen maakt goede muziek, dan moet je toch naar dingen gaan zoeken Nou, ik hoefde niet zo lang te zoeken. Ik was er gewoon van overtuigd vanaf het begin.
0: Ja, soms weet je gewoon iets vanuit je onderbuikgevoel, hè? En dat had je misschien ook wel. Ja, ja. En dan hebben we deze week, die gaat over de volgende generaties en het doorgeven van cultuur. Wat hoop je dat jonge Curaçaose muzikanten, zangers, makers over 20 jaar nog herkennen van wat jij nu doet?
1: Nou ja, goed, dat komt door dat doorgeven. Kijk, ik heb natuurlijk ik heb allerlei mensen doordringd van mijn muziek. Die hebben hun kinderen daarmee opgevoed. Ja. Nou, die kinderen die zijn nu muziek aan het maken. En en die hebben toch iets aan mij gehad. En zij zullen er weer andere kinderen blij maken en inspireren. En zo wordt dat doorgegeven.
0: Mooi.
1: Dat is ook onze taak, vind ik, als muzikanten. Om het op die manier door te geven. Laat iedereen het doen zoals zij dat willen doen. Laat iedereen er mee doen wat ze willen doen. En daar komen gewoon hele bijzondere dingen uit voort.
0: Als afsluiting, ik denk dat die plaquet een behoorlijk bijzonder gevoel bij heeft opgeroepen. Nou ja, niet dat denk ik, dat heb je net al aangegeven. Zondag was een speciale dag. Voelt dat moment en die erkenning als een soort afsluiting van een hoofdstuk? Of juist als misschien wel een nieuwe opdracht voor je?
1: Oh nee joh, oh man, nieuwe ik ben opdracht. Allemaal met nieuwe dingen.
0: Ja?
1: Ik ben met allemaal nieuwe dingen bezig. En ik vind zingen zo ongelooflijk leuk. Dus ik blijf mezelf uitdagen en dat maakt ook dat de dingen die ik maak daardoor ook anders worden. En ik voel me nog, 18 of zo. Ik weet het niet. Ik ben gewoon helemaal blij met hoe alles gaat. En wat er allemaal op mijn pad komt. En hoe ik me ontwikkel. Dat is nog niet lang niet klaar.
0: Ik hoor het ook aan je. In je stem zit die vrijheid en die blijheid en energie er al in. Ja. Ja, ja.
1: Ja, ik ben gewoon super blij. En aan te bedenken dat ik gisteren ben aangekomen. Dus ik heb nog steeds van die zondag zoveel energie gekregen. En muziek en kunst. Ja. Dat is gewoon waar ik voor leef.
0: Heerlijk. Blijf dat vooral doen, Iselin Calister. En nogmaals, Pabien met je erkenning. En blijf dat moois aan ons geven.
1: Nou, dankjewel. Hartstikke mooi, dankjewel.
0: Paradise FM in de ochtendshow met een ontzettend fijn gesprek met Iselin Calister. En je hoort ze natuurlijk ook zo meteen. De zon komt langzaam op.

0: Erika Remio.
1: Hier is Isalyn. Calista, geniet nog even van haar klanken in de ochtendshow bij Paradise. Het is 8:30. Ja, de tijd vliegt voorbij.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7.

0: recycle.com. Kunukuman Recycle. Untu nosta praha pa unkorsau mas limpi. Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies, zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en voor projecten. Want your sleep, our priority, anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Paradise FM, je woensdagochtend. Hoe gaat het met je? Ben je klaar om het laatste nieuws te ontvangen? Het wordt gelezen door Nelly Rossa. Bom dia.
2: Bom dia. Tijdens de World Cleanup Day is in totaal ruim 177.000 kilo afval ingezameld. Dat heeft de organisatie Curaçao Cleanup bekendgemaakt na het verwerken van de definitieve cijfers van Selicor. In totaal hebben 2.400 vrijwilligers meegeholpen aan de schoonmaakactie op het eiland. De organisatie hoopt dat de actie zorgt voor meer bewustwording onder de bevolking om het eiland schoon te houden. En bij een commercieel complex in Veres is afgelopen maandag vroeg in de ochtend een auto volledig uitgebrand. De politie en de brandweer kregen rond 5:30 ochtends een melding over de autobrand. Bij aankomst van de hulpdiensten stond het voertuig al in lichterlaaien. De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. En internationaal nieuws, de bruine beer 89 Backpack is de winnaar geworden van de jaarlijkse Fat Bear Week in de Katmai National Park in Alaska.
1: Wat?
2: Honderdduizenden berenliefhebbers stemden op de beer die zich het beste heeft volgegeten voor de winterslaap. Volgens het juryrapport heeft de winnaar dit jaar zowel een flinke kont als een mooie ronde borst. In de finale versloeg Backpack zijn concurrent met ruim 103.000 stemmen. De beren eten zich in het najaar vol met zalm en kunnen wel 25% van hun lichaamsgewicht aankomen om de winterslaap te overleven.
3: Wat fantastisch, weet je. Soms hoeft iets heel leuks helemaal niet moeilijk te zijn. Je kunt gewoon alles gebruiken om niet alleen te eren, maar ook gewoon iets vrolijks te doen. Ik vind dit fantastisch.
2: Ja, Baby Got Back zou je niet moeten draaien.
3: Ja, denk je? Got a big back. Ja, nee, gaan we niet doen.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Maar Nelly, misschien heeft hij wel bitter fruit gegeten. Dat zou natuurlijk wel kunnen, die beren. Dat hij daardoor zo'n mooie volle ronde borst en kont heeft gekregen. Ja. Paradise draait Little Steven. En zometeen slapen de kranten weer voor je open.

0: Zou die beer nog meer hebben gegeten, Nelly? Hotdogs, bijvoorbeeld. Of is het toch bij fruit gebleven en de gezonde versnaperingen in deze, denk je, van die hele wedstrijd? Ik vind het nog steeds een bijzondere wedstrijd.
1: Het had het vooral over gezonde vetten, zoals zalm, toch?
0: Oh, oké. Okay. Zalm, heerlijk. Eer een beer.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Die slaan we open en wat staat daarin?
1: Nou, ik begin toch wel met het leuk klein nieuws. Want wie komt er naar Curaçao?
0: Nou?
1: Kinderen voor Kinderen.
0: Jo, gaan ze hier liedjes zingen?
1: Ja, op 24 oktober, als ik het goed heb.
0: En waar?
1: Bij de Capital C, daar zo naast de airport.
0: Mm-hmm.
1: En dan komen ze hier optreden. Vandaar dat er in Nederland geen doe-mee-voorstellingen zullen plaatsvinden. Omdat ze dus in aanloop naar de grote show in december treden ze dus op voor fans op Curaçao. Alle bekende koppen van Kinderen voor Kinderen kunnen komen dus hierheen. Maar ook presentator Raïsje Zegelaar komt mee. Dus dat wordt leuk.
0: Te gek. 24 oktober, zeg je.
1: Ja.
0: Het zijn natuurlijk wel kinderen, die zitten ook aan werktijden vast. Dus de voorstelling zal waarschijnlijk vroeg zijn.
1: Het is op een zaterdag.
0: Ja.
1: En het is vanaf 2:00 'smiddags. Dan gooien ze de deur open. En kun je alvast helemaal in de stemming komen in de Kids Paradise Zone. Dus er zijn bouncers, lekker eten en drinken, leuke spelletjes en nog veel meer leuke kinderactiviteiten.
0: Goeie naam ook, Kids Paradise.
1: Ja, en vervolgens is er een onvergetelijke middag of mooie dag vol met pret met het Kinderen voor Kinderen festival, waar ze dus mee kan doen en zingen eigenlijk. Dus het grote Doe Mee concert op
0: Curaçao.
1: De show start zelf om 3:45. Dan begint het. Maar vanaf 2:00 kan je dus al daar terecht.
0: Ja, en lekker met avondeten weer thuis. Kinderen weer op tijd naar bed.
1: Ja.
0: Mooi, goed geregeld.
1: Ja, er zijn trouwens 2 shows. De eerste show is om 3:45 en de tweede show is dus om 7:30.
0: Oké. Okay. Oh, nou, iets later naar bed. Ja, met een glaasje cola en een bakje chips. Ja.
1: Nou, dat is leuk. En verder in de kranten ook dat we hebben bezoek uit Georgia. Want minister Roderick Middelhoff van Economische Ontwikkeling heeft dus een ontmoeting gehad met de burgemeester van de Amerikaanse stad Savannah.
0: Mm-hmm.
1: De burgemeester is dus nu op werkbezoek op Curaçao om samenwerkingsmogelijkheden te verkennen en ook de onderlinge banden te versterken. En ter afsluiting van het bezoek wordt er vandaag een vriendschapsverdrag tussen Curaçao en Savannah ondertekend. Ik ben benieuwd wat voor welke samenwerking eruit voort gaat komen.
0: Ja, en vriendschappen sluiten is altijd goed. Wat gaat het brengen? Dat is de vraag. Gaan we dan ook samen bezoekjes bij elkaar doen? Komen er ook rechtstreekse vluchten? Of hoe werkt dat?
1: Nou, vaak wordt er ook gedacht aan een soort samenwerking op bepaalde gebieden kijken waar je dus samen zou kunnen optrekken. Waarschijnlijk ook wel veel met toerisme te maken.
0: Ja.
1: We kijken hoe interessant het kan zijn. Natuurlijk in Savannah is er ook nog een heel slavernijverleden.
0: Mm-hmm.
1: Waar heel veel mensen ook naar de vakantie gaan op zoek naar meer kennis over bepaalde praktijken. Dus ik denk dat voor de culturele sector dat het ook wel een goede samenwerking zou kunnen zijn.
0: Ja, interessant.
1: Wat ook interessant is in de krant is een artikel dat Natasha Gibbs, een journaliste in Nederland met Curaçaose roots, die heeft een boek uitgebracht, of ze noemt het zelf een pamflet, waarom een gezonde democratie niet zonder journalisten kan. En dat is een gloedvol pleidooi, gebaseerd op volgens mij 7 principes. En ze zegt dus eigenlijk te vaak is de journalistiek gevangen geraakt tussen kijkcijfers, algoritmes, marktwerking en politieke druk. En ondertussen haken mensen af, groeien de blinde vlekken en neemt het vertrouwen af. En de vraag is volgens haar niet hoe we het oude systeem behouden, maar hoe we bouwen aan een journalistiek die weerbaar, divers en toekomstbestendig is.
0: Ofwel... Ja, maar vooral dat, we moeten ook wel innovatief zijn met z'n allen vanuit de journalistiek. En daar is denk ik ook nog werk aan de winkel.
1: Ja, en zij stelt zelf journalistiek die het publiek dient en niet het systeem. En dus heeft ze 7 pijlers.
0: Wow.
1: En dat staat er allemaal in. Eigenlijk. Je kan het waarschijnlijk gewoon kopen. Het is uitgebracht door bij uitgeverij Meulenhof.
0: Ja, het staat dus allemaal in een boek opgeschreven.
1: Ja, en ze heeft ook hier gewerkt op Curaçao. Bij de radiokrant. En heeft in Nederland echt prachtige programma's gemaakt. Zowel op tv en is ook te zien, te horen op de radio.
0: Nou, helemaal top. Wat goed. Journalistiek gezien Heb jij het Laura-woord van de dag al voorbereid? Want het is hoor, wederhoor natuurlijk. Hè? We hebben dat zometeen weer. Dus ik ben benieuwd waarmee je komt.
1: Ik had het even aangepast, want ik had eerst een ander woord. Maar dat hadden we al eerder gehad.
0: Oh.
1: Of althans, het is al eerder voorbij gekomen. Dus ik heb een nieuwe gevonden.
0: Dan ben ik wel heel benieuwd dadelijk. Welk ander woord heb je zomaar weer over de schutting gegooid?
1: Bomboshi. Maar hij staat nog wel in de app, maar dat moest niet.
0: Oké.
1: Okay. Maar ik heb een ander. Het is meer... het is, wij gaan nu richting etenstijd. Dus het heeft daarmee te maken.
0: Oh, ja. Ik heb een hartstikke trek. Ik stond om 4:30 naast mijn bed. Dus laat maar komen. Laura Boyd van de dag zometeen.

0: Hoe is het met die van jou vandaag, Nelly? Tik je nog een beetje? Is die uit ritme, in ritme, in tune, dat hart van jou? Gaat die goed?
1: Zolang ik niks van door heb dat het nog werkt, dan is het oké.
0: Ja, oké. Ja, soms voel je me wel eens kloppen in je borst, weet je wel. Denk je van, hey, ik voel me heel rustig. Eens even checken, even mijn pols en dat soort dingen.
1: Niet over nadenken.
0: Alles onder controle.
2: Het Laura woord van de dag.
0: Daar is het tijd voor. Het is bijna 9:50. Rond deze tijd maken wij ons druk over onze eigen taal. Vertel, een woord met een twist vandaag weer.
1: Nou, dit is, wordt meestal gezegd na het eten.
0: Na het eten.
1: Mm-hmm. Barica yin, corazón contento.
0: Barica yin, corazón contento.
1: Mm-hmm.
0: Als... Even denken, Barica yin. Ja, ik ben als Curaçaoenaar dankbaar voor deze heerlijke maaltijd.
1: Nou ja, Barica yin is eigenlijk... Barica yin is dus een volle maag.
0: Ah.
1: En een corazón contento is een blije hart. Dat is dan letterlijk vertaald. Maar het is dus iemand die net lekker heeft gegeten en gedronken... is meestal erg gelukkig.
0: Ja, precies, precies. En toch maar weer dat hart. Hè. Daar komen we dan weer op terug. Een volle maag, de liefde gaat door de maag. Wat dat pakt het allemaal mooi samen. Fantastisch.
1: Ja, ja, ja. Straks komt mijn... Wat je pika nog aan, dus ik ben zeker blij.
0: Nelly heeft weer besteld, dames en heren. Ja, ja, het moet heerlijk gegeten worden op de dag. Ook fijne muziek moet er gedraaid worden, zoals deze van The Calling op Paradise.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Biba simpel, biba bom. Eseite meta. Marca simpel, de solution. Reis a bow. Hasi compra di kas, kalidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida, simpel. In lo que potimester, pa tur dia. Kiba to warda, hasi liye. Shop safe, simpel, de way pa hasi. Simpel.
2: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
3: Oh, fijn.
2: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
3: Nou, zet mij maar weer te koop.
2: Oké, wat wil je dan?
3: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
2: Maak van je huis een rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
3: En die groene bank?
2: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
4: Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.

0: dames en heren, welkom aan boord van... De Mermaid. Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. De
1: are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: naam is Harry Dinterswijk en dit is het nieuws. Volgende week donderdag 8 oktober is de eerste pro forma zitting in het hoge beroep van Urvinuto Wawu. Hij werd op Curaçao veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Volgens het gerecht gaf Wawu leiding aan de bende No Limit Soldiers en organiseerde hij liquidaties en grote drugstransporten. Voor de Hato-schietpartij uit 2014 werd hij vrijgesproken. De grote brand bij de bandenrecycling op landfill Malpais is veroorzaakt door een explosie van gevaarlijk en brandbaar afval. Dat meldt afvalverwerker Celicor na onderzoek naar de brand van 10 september. Dozen met gevaarlijke stoffen waren zonder waarschuwing gestort. Celicor onderzoekt welk bedrijf daarvoor verantwoordelijk is en roept bedrijven en transporteurs op gevaarlijke stoffen vooraf te melden. Dan nog internationaal nieuws. De inflatie in Duitsland is in september gestegen naar 3,3% op jaarbasis. In augustus was dat nog 2,9%. Vooral brandstof werd duurder. De Duitse regering verlaagt donderdag de accijns op benzine en diesel. Daardoor dalen de prijzen met 17 cent per liter tot het einde van dit jaar. Mercedes-Benz voert in Duitsland opnieuw een vrijwillige vertrekregeling in om de kosten te verlagen. Ook managers krijgen soms een individueel aanbod om te vertrekken. De fabrikant waarschuwt dat twee Duitse fabrieken mogelijk moeten sluiten als de kosten niet dalen. Bij Mercedes-Benz werken in Duitsland 108.000 mensen. Minister Itamar Ben-Gvir zegt dat een terrorist een vliegtuig met 180 Israëliërs wilde laten neerstorten. Volgens Israëlische media ontstond in de cockpit een vechtpartij tussen de piloten, waarna het toestel een duikvlucht maakte. De aanvallen werd overmeesterd. Het vliegtuig landde veilig in Saoedi-Arabië. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
5: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
6: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
7: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app... Your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
8: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle borst.
8: Nu, Jeremy Kesseler.
10: Een vrolijke, wondere woensdag met Soft Cell en Michael Jackson. Paradise.

Paradise. We hebben de beste muziek op je woensdagmorgen. Soft Cell, Tainted Love. De ochtendshow die loopt lekker door. Hè. Iedere werkdag tussen 6 en 10. Jeremy hier, dat ben ik. Nelly Rossauk van de partij met het allerlaatste nieuws. Straks om 9:30 hoor je dat weer. Sowieso viel mijn oog op Six Flags. Ja, ik ben wel van entertainment en ik ging vroeger in Europa altijd naar entertainment parken en zo. Maar het blijkt dat daar bij Six Flags in Californië een achtbaan permanent dichtgaat nadat meer dan 100 bezoekers zeggen hersenletsel te hebben opgelopen tijdens de rit. Want dat ding, de X2, haalt 122 km per uur, heeft stoelen die 360 graden draaien en zelfs vlammenwerpers. Nou, daar was ik behoorlijk van onder de indruk. Ik heb wat foto's gezien, maar dat ding is nu dus met pensioen, helaas. Terwijl van die zaken die in het nieuws zijn. Dus we spelen zometeen in de ochtendshow weer de muziekquiz. Dus als je daar klaar voor bent voor een lekkere hap, dan zou ik zeker WhatsApp bij de hand houden. En zeker als je van Surinaams-Hindoestaans houdt. Want we hebben een diner voor twee hier liggen. Een troetbon voor de kleine.

0: know you wanna make it.
1: Dat precies in excess, vind ik ook, van de kleine Hindoestaan.
2: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Want naast dat je daar gewoon heerlijk gezellig kunt poelen, kun je er fantastisch ook eten. En daar sturen we je naartoe als je vandaag de muziekquiz wint. De opgave ga je nu de eerste keer horen vandaag op deze 30e september... voor een lekker diner voor twee bij de kleine Hindoestaan. 675-1031, als je het goede antwoord weet. Ik weet het nog niet, ik heb het fragment ook nog niet gehoord... dus ja, voor mij is deze opgave ook een hele verrassing.
2: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, en die zijn altijd ultra kort. Dankzij collega Vanessa Werkhoven die deze montages maakt. Van wie is het intro? 675-1031. Speel mee met de muziekquiz voor een diner.

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekol of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: betrouwbare autopartner.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.

0: 10. Ruim 177 ton afval opgehaald tijdens World Cleanup Day. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Tijdens de World Cleanup Day is in totaal ruim 177.000 kilo afval ingezameld. Dat heeft de organisatie Curaçao Cleanup bekendgemaakt na het verwerken van de definitieve cijfers van Celicor. In totaal hebben 2400 vrijwilligers meegeholpen aan de schoonmaakactie op het eiland. De opruimwerkzaamheden bij Ronde Klip liepen afgelopen week wel wat vertraging op, nadat er gedumpte varkenskadavers werden aangetroffen, waardoor zwaar materieel ingezet moest worden. De organisatie hoopt dat de actie zorgt voor meer bewustwording onder de bevolking om het eiland schoon te houden. En de politie heeft dinsdagochtend vroeg een 26-jarige man aangehouden voor een inbraak bij een bedrijf aan de Krakkersbijweg. Rond 4 uur 's ochtends kwam de melding van de inbraak binnen bij de centrale. Bij aankomst van de politie waren de daders al gevlogen, maar na een zoektocht in de buurt kon de verdachte even later alsnog worden aangehouden. Ook de auto die bij de inbraak is gebruikt is in beslag genomen. De man is voorgeleid aan de hulpofficier van justitie en zit vast voor verder onderzoek. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

Heerlijke salsa versie van Conteo Regressivo. Gilberto Santa Rosa, Paradise in de ochtendshow. Jeremy hier, Nelly Rossa met het nieuws. Wat wil je nog meer? Nou, een heerlijke woensdag, hè? Je bent precies op de helft. Maandag is geweest, dinsdag hebben we overleefd. En vrijdag begint voorzichtig aan de horizon te verschijnen. En misschien is dat wel het mooiste van de woensdag. Je hoeft vandaag niet alles op te lossen. Gewoon lekker doorgaan, één ding tegelijk. En voor je het weet, is het alweer weekend. Paradise nu met Kelly Clarkson.

Een paar minuten weg met Terrence van Darby, If You Let Me Stay. Dadelijk Faith No More, Easy. En Inner City ook nog met Big Fun. Hè? Grote fun dat even radio, DJ, techneut, muziekliefhebber en iemand die altijd net te veel vertrouwen heeft in zijn eigen technische oplossingen. Joris Geer. Hij is altijd scherp, altijd bezig. En waarschijnlijk de enige man die van een simpele knop een compleet project kan maken. En die hoor je zometeen. Joris Geer, net hier op Paradise FM.

0: Quatre-Vents.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant Quatre-Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre-Vents. Vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre-Vents.
0: Exactement.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: Colombia het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Nieuwe tijden, nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servifre ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Tijdens World Cleanup Day is ruim 177.000 kilo afval ingezameld. Dat meldt Curaçao Cleanup na verwerking van de definitieve cijfers van Celicor. 2.400 vrijwilligers hielpen mee. Bij Ronde Klip liep het opruimen vertraging op door gedumpte varkenskadavers. Daarvoor was zwaar materieel nodig. De organisatie hoopt op meer bewustwording om Curaçao schoon te houden. Volgende week donderdag 8 oktober is de eerste pro forma zitting in het hoger beroep van Ervin Nuto Wawu. Hij werd op Curaçao veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Volgens het gerecht gaf Wawu leiding aan de bende No Limit Soldiers en organiseerde hij liquidaties en grote drugstransporten. Voor de Hato-schietpartij uit 2014 werd hij vrijgesproken. Dan nog internationaal nieuws. De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag een man aangehouden na een bommelding bij vliegbasis Leeuwarden. De man riep dat hij een bom bij zich had. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakket dat hij droeg. De uitslag wordt op korte termijn verwacht, aldus een woordvoerder van de Marechaussee. Oppositiepartijen PRO, SP, VOLT, ChristenUnie en DENK willen dat het kabinet gewonde en zieke kinderen uit Gaza naar Nederland evacueert. Ze zeggen dat hoogcomplexe zorg in de regio onvoldoende beschikbaar is. Minister Sjoerd Sjoerdsma kiest voor 12 miljoen euro aan zorg in de regio. PRO dient donderdag een motie in. De Vlaamse regering heeft na een week van overleg een akkoord bereikt over de begroting. Er wordt bijna 2 miljard euro bezuinigd. Daarvan komt 750 miljoen euro voor rekening van de overheid en wordt voor 500 miljoen euro aan subsidies geschrapt. Ook gaat er 7 miljoen euro af van de Vlaamse omroep VRT. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Joris weer.
3: Yes, van harte goedemorgen. Huey Lewis en de nieuws heb ik mee.

0: Onna, het is Give It To Me op deze woensdagochtend, de 30ste van september. Ja. En wat een ochtend so far. Mijn dag kan niet meer stuk. Dit is echt waanzinnig. Vanmorgen kwam daar het nieuws naar buiten. Gelezen door Nelly Rosa. Ook nog eens een keertje. Dat kon al niet meer stuk, maar hetgeen wat... Nelly zit nog in de studio, wat je voorlas... Ik zat in mijn auto, ik sprong een gat in de lucht. Dus ik rijd nu een cabrio, dankzij jou.
1: En alleen maar omdat er een groepje kinderen naar Curaçao komt?
0: Ja, bij hallo zeg. Zo neerbuigend kun je niet doen over Kinderen voor Kinderen. 24 oktober komt Kinderen voor Kinderen voor het eerst volgens mij in de geschiedenis naar Curaçao. Ze zijn wel eens een keertje op een onbewoond eiland geweest, maar ik weet niet hoe het optreden daar was. Nu komen ze naar een bewoond eiland voor het allereerst. Op 24 oktober bij Capital Scene naast Hato in die grote doom daar een waanzinnig feest te geven. Dus ja, even oefenen maar. Hè.

0: Ik ken ze allemaal nu.
1: Ja. Oh mijn god, jij reageert op zoals ik zou reageren op Justin Bieber. Zo reageer jij op Kinderen voor Kinderen.
0: Ja, nee, maar weet je, als je een meisje van 3 in huis hebt rondhuppelen, dan staat dit geregeld aan. En doen we alle dansjes, doen we na, alles kunnen we meezingen. Ik word hier dus echt heel gelukkig van.
1: Nee, dat zie ik. Die ogen van jou, die glinsteren.
0: Die poppen er bijna uit van enthousiasme, ja. 24 oktober, kaarten zijn te krijgen via caribbeanticketshop.com. Leuk, nou, dat gezicht hebben de Juan Luis Guerra zometeen op Paradise. Na deze van The Cornells, 74-75.

Lekker, hè? We serveren ze de hele dag door. De grootste hits ooit gemaakt. Lekker voor tijdens het werken ook. Hè. Veel mensen die doen dat. Steeds meer mensen doen dat. Gelukkig met oordopjes of een koptelefoon op. Achter je computer naar paradisefm.cw gaan. En meeluisteren met de lekkerste muziek ooit gemaakt. Zoals London Beat zometeen voor je. Hoor je

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
2: Oh, fijn.
1: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
2: Nou, zet mij maar weer te koop.
1: Oké, wat wil je dan?
2: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
1: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
2: En die groene bank?
1: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
3: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
4: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: ruim 177 ton afval opgehaald tijdens World Cleanup Day. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Tijdens de World Cleanup Day is in totaal ruim 177.000 kilo afval ingezameld. Dat heeft de organisatie Curaçao Cleanup bekendgemaakt na het verwerken van de definitieve cijfers van Celicor. In totaal hebben 2400 vrijwilligers meegeholpen aan de schoonmaakactie op het eiland. De opruimwerkzaamheden bij Ronde Klip liepen afgelopen week wel wat vertraging op, nadat er gedumpte varkenskadavers werden aangetroffen, waardoor zwaar materieel ingezet moest worden. De organisatie hoopt dat de actie zorgt voor meer bewustwording onder de bevolking om het eiland schoon te houden. En de politie heeft dinsdagochtend vroeg een 26-jarige man aangehouden voor een inbraak bij een bedrijf aan de Krakkersbijweg. Rond 4:00 ochtends kwam de melding van de inbraak binnen bij de centrale. Bij aankomst van de politie waren de daders al gevlogen, maar na een zoektocht in de buurt kon de verdachte even later alsnog worden aangehouden. Ook de auto die bij de inbraak is gebruikt is in beslag genomen. De man is voorgeleid aan de hulpofficier van justitie en zit vast voor verder onderzoek. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Nu Joris Reer.
2: Ja, zo meteen muziek van Lisa Stansfield naar deze van Europe.

zeg. Het is Lisa Stansfield van Paradise, 103.1 FM. Ja, over All Around the World gesproken. Het meest positieve, opvallende bericht van vandaag in het nieuws is toch wel de kat Pandora. Die verdween na een auto-ongeluk 6 jaar geleden tijdens een verhuizing in Engeland. 6 jaar lang was er geen spoor van deze kat Pandora te vinden. Een zwarte British Shorthair. Die footsie was. Ze hebben behoorlijk naar haar gezocht, maar de baasjes die gingen... Ja, verschillende keren terug naar het oude huis. Zo'n 2,5 uur rijden van hun nieuwe huis. Plaatste oproepen op lokale Facebookgroepen. Pandora die had een opvallend blauw-groene halsband. En er kwamen zelfs een paar geloofwaardige meldingen binnen. Maar niemand wist haar te vangen of te vinden. Uiteindelijk moesten ze ervan uitgaan dat ze haar waarschijnlijk nooit meer zouden terugzien. Tot vandaag. 6 jaar later. De vrouw die ging de vuilnis buiten zitten. En daar zat ineens een zwarte kat op haar stoep. Pandora terug. Ja, nou, dat is toch leuk, zeg je eerlijk. Als je daar niet vrolijk en blij van wordt, dan weet ik het ook niet meer. Robbie Williams zometeen, Supreme, na Gary Moore op Paradise.

Paradise en Robbie Williams. Het is Supreme op 103.1 FM. Zometeen eens even naar de muziekquiz gaan, waar je er vandaag ook weer vandoor gaat met iets heel erg lekkers om op te peuzelen met jou of je geliefde of je buurvrouw. Kan natuurlijk ook, hè. Daar gaan wij verder niet over wie je meeneemt. Ook muziek is onderweg van Bluff en de Pointer Sisters, naar deze van Icehouse.

0: zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Refort. Zorgeloos rijden begint bij Uralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Uralco. Kijk op uralco.com. Uralco, every mile with a smile.
2: Nossa logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo, com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
0: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Harry Winterswijk met het nieuws. Bij een commercieel complex in Veris is maandag vroeg in de ochtend een auto volledig uitgebrand. Politie en brandweer kregen rond 5:30 ochtends een melding. Bij aankomst stond de auto al in brand. De brandweer bluste het vuur, maar de auto ging verloren. De oorzaak wordt onderzocht. Tijdens World Cleanup Day is ruim 177.000 kilo afval ingezameld. Dat meldt Curaçao Cleanup na verwerking van de definitieve cijfers van Celicor. 2400 vrijwilligers hielpen mee. Bij Ronde Klip liep het opruimen vertraging op door gedumpte varkenskadavers. Daarvoor was zwaar materieel nodig. De organisatie hoopt op meer bewustwording om Curaçao schoon te houden. Dan nog internationaal nieuws. Een Amerikaanse rechtbank heeft de executie van Christa Pike op het laatste moment tegengehouden. De rechters onderzoeken of beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens haar jeugd zijn meegewogen. Pike kreeg de doodstraf omdat zij als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend een 19-jarige vrouw vermoordde. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een boete van €250 geëist tegen Koen Schuiling, voormalig burgemeester van Groningen. Hij wordt verdacht van schennispleging op de A7. Schuiling ontkent en zegt dat hij alleen vanwege hevige buikpijn over zijn onderbuik wreef. Zijn advocaten vragen om vrijspraak. Ja, 21 steunt het belastingpakket niet in de huidige vorm. Ook Pro is tegen de plannen, waardoor een meerderheid in de Tweede Kamer ontbreekt. De partijen zijn kritisch op hogere belastingen voor werkenden. Het kabinet wil daarmee extra uitgaven aan defensie betalen. Ja, 21 verzet zich ook tegen belasting vanaf €30.000 vermogen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
5: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
6: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
7: Coeurblue, let us surprise you.
8: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
9: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
10: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
11: Ja, de meezingen doe je zometeen zeker met Bluff naar deze van de Pointers.

0: Hollands Glory Bluff. Ja, dat is toch al een van de crème de la crème uit de Nederlandse muziekindustrie. En naast natuurlijk Kinderen voor Kinderen, die 24 oktober naar Curaçao toekomen. Ja, dat is leuk. Voor het eerst naar Curaçao. Ze waren wel eerder op een onbewoond eiland geweest. Maar nu voor het eerst naar Curaçao om op te treden. Dat is toch leuk, ja.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ik ben lekker eigenwijs. Weet zelf wel hoe het moet. Goed, je begrijpt wel dat uw gast hier daar enorm naar uitkijkt. 24 oktober kaarten daarvoor zijn te krijgen via de Caribbean Ticket Shop. Zeg, vandaag in de muziekquiz een diner voor twee te vergeven bij... Oh la la, de kleine Hindoestaan. Dat is lekker. Op de Santa Rosa-weg zitten zij. Dan kun je terecht voor de heerlijkste Surinaamse cuisine. En dat smaakt voortreffelijk, kan ik je uit eigen ervaring vertellen. Kan voor jou zijn, luister even mee.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ah, waf waf. Ja, ik weet het. Jij ook. Pak je telefoon, stuur een app via de gratis Paradise FM app. Die vernieuwd is trouwens. Er is een update te downloaden in de App Store daarvoor. Stuur een berichtje via onze gratis app. En wordt eind van de dag teruggebeld door Vanessa.

0: nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
2: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen, die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij het Pleincafé en De Buren.
3: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
4: Zwemmen?
3: Ja!
4: Glijbanen?
3: Ja!
4: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
3: Dat wil ik!
4: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
4: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan!
5: Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
6: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
7: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

0: Ruim 177 ton afval opgehaald tijdens World Cleanup Day. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Tijdens de World Cleanup Day is in totaal ruim 177.000 kilo afval ingezameld. Dat heeft de organisatie Curaçao Cleanup bekendgemaakt na het verwerken van de definitieve cijfers van Celicor. In totaal hebben 2400 vrijwilligers meegeholpen aan de schoonmaakactie op het eiland. De opruimwerkzaamheden bij Ronde Klip liepen afgelopen week wel wat vertraging op, nadat er gedumpte varkenskadavers werden aangetroffen, waardoor zwaar materieel ingezet moest worden. De organisatie hoopt dat de actie zorgt voor meer bewustwording onder de bevolking om het eiland schoon te houden. En de politie heeft dinsdagochtend vroeg een 26-jarige man aangehouden voor een inbraak bij een bedrijf aan de Krakkersbijweg. Rond 4 uur 's ochtends kwam de melding van de inbraak binnen bij de centrale. Bij aankomst van de politie waren de daders al gevlogen, maar na een zoektocht in de buurt kon de verdachte even later alsnog worden aangehouden. Ook de auto die bij de inbraak is gebruikt is in beslag genomen. De man is voorgeleid aan de hulpofficier van justitie en zit vast voor verder onderzoek. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM.
2: Yes, van harte goedemorgen, Tess met de Archer. Zometeen eerst meebrullen met...

0: Desmond.
1: Archer en de Sleeping Satellite. Hetgeen wat ik het liefst de hele dag doe deze dagen. Lekker dutten, lekker op de bank hangen. Maar ja, dan moet er natuurlijk ook wat gedaan worden op een dag. Hey, het is een beetje gek sinds mijn terugkomst van mijn vakantie. Kom ik maar niet af van die loopneus uit het vliegtuig. Het is echt een beetje kommer en kwel na zo'n lange vliegreis. Heb je daar ook wel eens last van? Enfin, wet.

0: Alfred Nelly Rosa van het nieuws in de studio hier. Wat heb jij net lopen spuiten? Mijn god, wat is het?
1: Dit is Vanessa's schuld.
0: Is dit Vanessa's ode Vanessa?
1: Nou, niet ode Vanessa, maar wel om het hier schoon te krijgen.
0: Oh, dit is
1: bacterievrij
0: spray, ja. Met het spuitje op je handen of op een microfoon plopkap, maar niet in iemands gezicht.
1: Vervelende mannen die vervelende opmerkingen maken, hè?
0: Oh, nou, maar waarom spuit je dat dan in mijn gezicht? Dat is gek. Goed, zometeen Pepijn Bier en Broodspot. Veel plezier met hem. En moeten maar eens even een hartig woordje spreken met elkaar tijdens de lunchpauze. Smaak

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Curaçao Restaurant Association vraagt de overheid om compensatie voor hogere kosten van brandstof, stroom en water. Ook de prijzen van ingrediënten zijn met meer dan 20% gestegen. Restaurants kunnen die kosten niet volledig doorberekenen aan klanten. De organisatie vraagt minister Roderick Middelhoff van Economische Ontwikkeling om spoedoverleg over tijdelijke steun. Bij een commercieel complex in Veris is maandag vroeg in de ochtend een auto volledig uitgebrand. Politie en brandweer kregen rond 5:30 ochtends een melding. Bij aankomst stond de auto al in brand. De brandweer bluste het vuur, maar de auto ging verloren. De oorzaak wordt onderzocht. Dan internationaal nieuws. Israël scherpt de beveiliging van de luchtvaart aan. Aanleiding is een incident aan boord van een Fly Dubai-toestel op weg naar Tel Aviv. Een piloot viel zijn collega aan. Passagiers overmeesterden de aanvaller, waarna het vliegtuig een noodlanding maakte in Tabuk. De aanvaller is gearresteerd. Het incident wordt onderzocht. Een Amerikaanse rechtbank heeft de executie van de 50-jarige Krista Pike op het laatste moment tegengehouden. Rechters onderzoeken of beschuldigingen van seksueel misbruik in haar jeugd zijn meegenomen in het proces. De dodelijke injectie stond gepland voor woensdag om 5:00 's middags Nederlandse tijd. Het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart, EASA, waarschuwt voor risico's in het luchtruim van Saoedi-Arabië. Aanleiding is een toename van raket- en drone-aanvallen door aan Iran gelieerde Houthi-rebellen. Door die aanvallen kunnen lijnvluchten mogelijk verkeerd worden geïdentificeerd. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Ken je de restaurantweek nog? Dine Out Week Curaçao. De restaurantweek 2.0. Kom proeven van de gastronomische smaken van Curaçao tegen aantrekkelijke prijzen. Om te reserveren, ga naar dineoutweek.cw vanaf 1 oktober. Kijk voor meer informatie op onze socials. Dine Out Week Curaçao. Come, bebe e disfruta.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: En die zegt een oprecht.

0: Irene Cara met Fame.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt natuurlijk een oprecht goeie woensdagmiddag. De 30ste september, morgen alweer 1 oktober. 8 minuten over 12 is het straks de quote van de dag. Die gaat over welke sport je het beste kan beoefenen om een beetje gezond oud te worden. En ik geef al een tipje van de sluier. Tennis scoort opmerkelijk hoog, tot mijn verbazing. Daar hoor je straks meer over. Natuurlijk gaan we het nieuws doornemen. Het lokale nieuws zo rond 20 minuten voor 1. We spelen ook in het eerste uur. De muziekquiz gaat vandaag om een heerlijk diner voor twee bij de kleine Hindoestaan. En in het tweede uur kijken we naar de spotlights. Patricia Russian is jarig. Basia is jarig. Eerder was die van Matt Bianco. Robert Takacs van de Goo Goo Dolls. Hun grootste hit is Iris, die hoor je natuurlijk ook. En Johnny Mathis is 91 geworden. Daar allemaal muziek van, maar dat is in het tweede uur. Nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Ja, oprecht goede woensdagmiddag ook voor jou, Mark.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
0: Ja, we beginnen maar meteen met droevig nieuws. Paulien Cornelissen is overleden. Die naam zei mij nog wel wat, want ik heb wel eens een boekje van haar gelezen. Maar zij was inmiddels veel bekender door De Slimste Mens. Vertel.
2: Ja, op dit moment is ze ook nog steeds te zien op televisie bij De Slimste Mens. Zij is natuurlijk de vervanger van Maarten van Rossum. En we zagen vorige week, of ergens de week ervoor, zagen we al dat ze een mutsje op had. En toen vertelde ze dus dat ze aan de chemokuur zit, waardoor ze iedere dag een ander mutsje ging dragen of een petje. Ja, het ging gewoon altijd niet zo heel erg goed met haar. En nu toch dat droevige nieuws dat ze is overleden op 50-jarige leeftijd. En je zei het al, ze is bekend geworden door dat boekje. Dat was Taal is zeg maar...

0: humoristisch boekje. Dat was echt een doorbraak.
1: Ja, dat is in 2009 verschenen. Daarvan zijn 700.000 exemplaren verkocht. En ik heb er eentje. Maar zij is dus eigenlijk bij het hele grote publiek vooral bekend geworden door dat ze bij De Slimste Mens zat. En ze gaan gewoon door met die uitzendingen.
0: Nou ja, ja, vooralsnog wordt het gewoon uitgezonden. Vanavond staat er ook weer een nieuwe aflevering op het programma. Ja. Ik moet eerlijk bekennen dat ze hier ook wel rekening mee hebben gehouden, denk ik eerlijk gezegd. Kijk, het seizoen is natuurlijk al opgenomen. Dat wordt altijd in de zomer opgenomen. En ja, toen was ze ook al ziek. Dus ja, ik ga ervan uit dat alles gewoon doorgaat. Dat wordt wel bijzonder en apart, denk ik. Maar wat wel opvallend is, recent werd ook nog haar theatershow geannuleerd. En zelfs de show van, die van vanavond nog gepland stond, die hebben ze ook recent afgezet. Dus ik denk dat het de afgelopen dagen echt heel erg achteruit is gegaan. Ja, gewoon heel droevig nieuws. 50 jaar, ontzettend jong natuurlijk.
1: De politie in Arnhem heeft na een vechtpartij en de daaropvolgende incidenten gisteravond in het centrum van Arnhem 8 mensen aangehouden. Eén van hen wordt zelfs verdacht van poging tot doodslag. Het zou gaan om een grote groep jongeren. En deze jongeren zijn allemaal uitgeprocedeerde asielzoekers uit Syrië.
0: Ja, dat heeft de burgemeester zojuist bekendgemaakt, Marcouch. Ja, hij is echt hartstikke boos. Hij zegt, het is gewoon bizar wat er gisteravond gebeurde. Binnen de no-time stonden er agenten met kogelwerende vesten. Het was echt een bloedige bedoeling. En mensen zaten gewoon s'avonds nog lekker op een terrasje. Want het was gisteren prima nazomerweer in Nederland. Dus ja, enorm schrik. En we horen nu dus dat het gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers. Die niet eens uit Arnhem komen, maar ja, daar zich hebben verzameld. Vervolgens is er een vechtpartij ontstaan en dat is uitgemond in heftig geweld. Er is ook een heel groot mes is er in beslag genomen. En er ligt op dit moment ook nog iemand zwaar gewond in het ziekenhuis. En dat gaat om een minderjarige. En die burgemeester zegt nu ook, kom op Den Haag, dit soort lui moeten gewoon meteen het land worden uitgezet. Maar dat schijnt allemaal onmogelijk te zijn.
1: Ja, dat blijft me elke keer dat dit in het nieuws komt verbazen, waarom het onmogelijk is om uitgeprocedeerde asielzoekers uit Nederland te zetten. Maar dat schijnt zo te zijn.
0: Ja, en ze zijn uitgeprocedeerd, dus ze mogen hier ook niet zijn. En ze zorgen voor overlast. En ja, dat draagvlak, ook voor de asielopvang, neemt door dit soort incidenten alleen maar af natuurlijk op deze manier.
1: Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd afgelopen vrijdagmiddag een man doodgeschoten. Op klaarlichte dag, mensen zaten op een terras, het is mooi weer in Nederland. Die man die hem, die meneer heeft doodgeschoten, blijkt niet helemaal fris in het hoofd te zijn. Maar opmerkelijker, de man, alom geliefd medewerker van een gevangenis, die bleek die man te kennen.
0: Ja, dat heeft het OM vandaag bevestigd. Het gaat dus niet om een willekeurig slachtoffer. Daar werd natuurlijk al even een paar dagen over gespeculeerd. Nou, die schietpartij was dus afgelopen vrijdag op klaarlichte dag. En ja, de twee kennen elkaar dus uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte daar en de schutter heeft daar ook een paar jaar gevangen gezeten. Ja, en er was ook een woordenwisseling en vervolgens is de man dus doodgeschoten. We weten nou nog steeds niet helemaal wat er gezegd is in die woordenwisseling. Of deze twee misschien een conflict hadden vanwege zijn verleden in de gevangenis. Dat weten we allemaal niet. Maar ja, het is natuurlijk wel bizar dat iemand op klaarlichte dag gewoon wordt doodgeschoten. Ik zou ook heel angstig zijn als ik gevangenisbewaarder ben. En zou dit mij ook kunnen overkomen, weet je wel. Dat je, ja, ik heb me dat vaker wel afgevraagd, dat pijn. Mocht je nou in zo'n gevangenis werken, iedereen weet hoe je heet. Je komt ze misschien nog wel eens een keer tegen. Ik vind het ook al best wel een beetje griezelig, eerlijk gezegd.
1: Ja, en die man was verder alom geliefd, hè, bij familie, bij vrienden, bij medewerkers. Hij stond ze heel goed bekend. Dus het is volstrekt onduidelijk nog waarom dit is gebeurd.
0: Ja, precies. Ja, er zijn voorgevallen in de gevangenis. Maar dan denk ik, ja, wat is er dan gebeurd, weet je wel? Maar goed, we gaan het in de gaten houden. Maar het is wel, ja, sorry Pepijn, vandaag eigenlijk alleen maar droevig nieuws uit Nederland. Dus dat is niet best.
1: Hopelijk morgen wat vrolijker nieuws, Mark. Wij spreken elkaar donderdag weer.
0: Yes, tot dan.
2: De beste 80's, 90's en zeros.

Longevity. Je hoort het woord tegenwoordig overal. Longevity. Het gaat over zo lang mogelijk leven, maar vooral zo lang mogelijk gezond en zelfstandig blijven. En bewegen speelt daar een hele belangrijke rol in. Onderzoek laat zien dat regelmatig sport het risico op onder meer hart- en vaatziekten, diabetes type 2, dementie, depressie en sommige vormen van kanker kan verkleinen. De algemene richtlijn is minstens 150 minuten matig intensief bewegen per week, aangevuld met 2 keer spierversterkende oefeningen. Maar de ene sport is de andere niet. Verschillende onderzoeken uit Denemarken, Groot-Brittannië en de US of E wijzen vooral naar racketsporten als interessante keuze voor wie gezond ouder wil worden. Tennis bijvoorbeeld. Je traint er je hele lichaam mee, moet voortdurend van richting veranderen en dat is weer goed voor je balans. Bovendien combineer je korte, intensieve inspanningen met rustmomenten. Eigenlijk een soort intervaltraining dus. En tennis doet nog iets anders. Je moet nadenken en je speelt bijna altijd samen met iemand anders. Sportarts Chris Goossens zegt: racketsporten staan bovenaan de lijst van de beste sporten om langer te leven. En het gaat niet alleen om tennis, hè. Ook badminton, ja, je hoort het goed, badminton, squash, padel, wel een veiligheidsbril dragen vanwege die bal die in je oog kan komen, hadden we het gisteren over. Maar badminton, squash, padel en pingpong, jawel. Pingpong horen volgens de sportarts in dat rijtje. En die gevreesde tenniselleboog, daar hoef je volgens Goossens niet meteen wakker van te liggen, want in 99% van de gevallen loop je die tennis-elleboog niet op door het tennissen. Ook fietsen en zwemmen komen goed uit de onderzoek. Zwemmen heeft weinig impact op het lichaam in negatieve zin en kan zelfs met bepaalde blessures nog prima. Maar de grote vraag, hoe zit het dan met wandelen? Daar is Goossens heel duidelijk over. Als ik mensen hoor vertellen over wandelen, hebben ze het meestal over een kilometer of twee. Dat telt niet echt mee. Interessanter wordt het volgens hem wanneer je regelmatig 15 kilometer wandelt. En liefst in een groep, want daar pak je meteen het sociale voordeel mee. Naast conditie is krachttraining minstens zo belangrijk, want naarmate we ouder worden, verliezen we spiermassa. Sterke spieren helpen ons langer zelfstandig te blijven. Personal trainer Dieter Lots zegt: het is nooit te laat om met krachttraining te beginnen. Ook op je 60ste kan je spiermassa opbouwen. Goossens zegt daarbij wel: spieren en pezen verouderen mee en raken sneller overbelast. Pilates kan daarom bijvoorbeeld een hele goede manier zijn om kracht op te bouwen. En het allerbelangrijkste, dat zeggen ze allebei, blijf het doen. Je kunt niet beginnen met 3 keer in de week om de week erna alles te annuleren omdat er 3 keer iets tussen kwam. En dat is ook meteen de quote van de dag van de sportarts. Oftewel, consequent bewegen, gezond eten, niet roken en geen alcohol. En lekker gaan pingpongen.

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: In een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid. Fresh fish made with love.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim, it's all in your hands. Enya, feel secure.

0: nieuws van half 1.
1: CRA vraagt de overheid om steun voor stijgende horecakosten. Goedendag. De Curaçao Restaurant Association vraagt de overheid om compensatie voor de prijsverhogingen van brandstof, stroom en water. Volgens de brancheorganisatie komen de stijgende tarieven bovenop de inkoopprijzen van ingrediënten, die al met meer dan 20% zijn gestegen. En de rechter heeft celstraffen uitgesproken tegen 3 Europese Nederlanders en een Curaçao-menaar voor drugsmokkel via de post. De bende liet vakantiegangers uit Nederland naar het eiland vliegen om pakketten met cocaïne naar hun eigen huisadres in Nederland te sturen. De zaak kwam aan het licht nadat de douane en de recherche een opvallende toename zagen in het aantal postpakketten van Nederlandse toeristen. De 26-jarige en een 40-jarige verdachte kregen celstraffen tot ruim 3 jaar opgelegd. Hoewel de verdachte tijdens de zitting gebruik maakte van hun zwijgrecht, oordeelde de rechter dat er voldoende bewijs lag voor de gevangenisstraffen. En tot zover. Meer hierover en ander nieuws vind je natuurlijk in de gratis Paradise FM-app.
2: Ik heb een probleem. Ik kom mijn bed niet meer uit. Het ligt veel te lekker. Vorige week bezorgd door Curaçao spullen. Ze hebben naast de lekkerste bedden ook volop buitenmeubels, binnenmeubels en andere prachtige items. Nieuw en tweedehands en superscherp geprijsd. Curaçao spullen aan de Granaatappelweg. De mooiste parels voor een fijn prijsje.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
4: Nee.

0: Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM.
3: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst Juan Luis Guerra.

0: Juan Luis Guerra met Frio. Frio.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, die zegt natuurlijk een oprecht goede woensdagmiddag. 20 minuten voor 1. Zometeen de muziekquiz gaat vandaag om een heerlijk diner voor twee. Lekker roti eten, daar met de kleine Hindoestaan. In het tweede uur hebben we de spotlights. Onder meer jarig is Marilyn McCoo. Die is van Aquarius, je weet wel, Let the Sunshine In. Patricia Russen, Forget Me Nots, is jarig. Basia van Matt Dienko is jarig. Robbie Takak, bassist en zanger van de Goo Goo Dolls, is jarig. De short, hun wereldhit Iris. En Johnny Mathis, die is bekend onder andere van dat duet Too Much, Too Little, Too Late. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, en Vanessa heeft een lekke band. Dus die is helaas nog niet bij Paradise FM gearriveerd. Maar wie hier wel zit, is Joris Reer.
2: Ja, hallo, ja, ze belde me net. Toen zei ze, Joris, ik sta me toch een partijtje te krikken hier. En het bleek wat minder spannend te zijn dan de eerste gedachte was. Er staat inderdaad de auto omhoog te krikken en de band te verwisselen.
0: Ze had mij een foto gestuurd zelfs. Ik word voor wat uitdagingen gesteld. En toen zag ik duidelijk een lekke band. Ja, okay. Dat zijn van die dingen, daar kan je weinig tot niks aan doen.
2: Kun je niks aan doen, nee.
0: Ik zie er zelf heel erg tegen op, want ik rij een elektrische auto, maar die heeft dus geen reserveband.
2: Nee, dat heb ik dus ook niet.
0: Nee, jij rijdt ook elektrisch.
2: Ik heb wel een gekke tube achterin.
0: Die heb ik ook, zo'n spuitbus.
2: Ja, ik heb geen idee wat je erbij moet.
0: Nou, die spuit je in je band en dan is die dicht. Maar dan moet je uiteindelijk hem nog wel laten repareren.
2: Dan moet er ook weer nieuwe lucht in dan.
0: Maar ja, ik ben toch lid van de Road Service. Dus die bel ik en dan roep ik help.
2: Oké, ja.
0: Maar goed, laten we hopelijk geen lekke banden hebben met onze auto's.
2: Nee, beter van niet, nee. Hey, het grootste nieuws van vandaag.
0: Schakel, Lectra.
2: Nee. Oh. Het grootste nieuws van vandaag. Kinderen voor Kinderen komt naar Curaçao.
0: Ja!
2: Yay!
0: Ik heb aan mijn kinderen, die hebben dus een ongelooflijke hekel aan Kinderen voor Kinderen.
2: Ja, maar dat zijn jongens en die zijn al wat ouder.
0: Ja.
2: Dat snap ik.
0: Die hebben daar dus helemaal niks mee.
2: Dit is niet zo stoer natuurlijk, hè, om mee te zingen.
0: Nee. Ik ben op een onbewoond eiland.
2: Nee, maar dit is ouderwets, man.
0: Ja, maar hallo, ik ben ouderwets.
2: Kinderen voor Kinderen is echt meegegroeid met deze tijd. En het is echt hip en maken echt...
0: Ik ken nog de Haagse tegenhanger met het nummer Ik heb die R niet.
2: Oh ja, ja. Ja, maar dan heb je het echt over de hits uit 1920 ongeveer. Maar,
0: ja, jaren 80, hè, schat.
2: Ja, ja, nu 100 jaar verder maken zij echt hele leuke, moderne liedjes. Waar een beat in zit en zo.
0: Oh ja?
2: Dansen in de regen, ik ben lekker eigenwijs. Wat hebben ze nog meer? Ik ken ze allemaal.
0: Oh, dat is wel weer zorgelijk
2: bij
0: dan.
2: Bij Songtek.
0: Maar je hebt een dochter.
2: Ja, hij staat regelmatig.
0: En die is jong.
2: De playlist van de nieuwe generatie Kinderen voor Kinderen.
0: Maar jij draait waarschijnlijk ook de liedjes van Juf Roos met plezier.
2: Absoluut.
0: Nou, daar kan ik mijn kinderen nu ook gek mee krijgen. Evenals met de intro van Pippi Langkous gaan ze ook heel hard gillen.
2: Ze hebben trouwens ook oude liedjes van Kinderen voor Kinderen. Die gooien ze in een remake. In een nieuwe remake. Ze hebben,
0: met een beat eronder.
2: Ja, met een beat. Ze hebben een afro-beat versie gemaakt van Elke Ochtend Wakker met een Wijsje.
0: Ah, goed. Schakel Lectra, dat vond ik nou het belangrijkste nieuws. Ze blijven deze week gevoelig voor uitval. Sterker nog, opening Antilliaans Dagblad van vandaag. Aqualectra vraagt hotels om te draaien op generatoren bij stroomkrapte. Wat is er aan de hand? Aqualectra laat weten dat technici dag en nacht werken aan het herstel van enkele uitgevallen machines. Hey, dat heb ik een paar weken geleden ook al gehoord. Dan zijn die technici wel al 2 weken dag en nacht aan het werk, maar met weinig succes. Omdat een gasturbine van de CRU nog niet beschikbaar is om extra vermogen te leveren, dat is ook al de hele tijd het excuus, is Aqualectra sterk afhankelijk van windenergie. Op dagen met weinig wind, je raadt het nooit, Joris, kan er daardoor een tekort aan elektriek ontstaan. Dan denk ik, dat kan je toch allemaal voorzien als je die windmolens aanlegt, die trouwens naast jouw huis staan.
2: Ja, die staan. Die middelste doet het weer trouwens. Die was heel lang kapot. Maar hij doet het weer.
0: Ja. Tot nu toe is het niet nodig geweest, maar mocht het tekort te groot worden, dan gaat Schakelelektra weer schakelen. Dat betekent dat buurten om de beurt maximaal 2 uur zonder stroom worden gezet om het net stabiel te houden.
2: Ja, heel goed. Hey, dan de Curaçao Restaurant Association. Ze vragen de overheid om hulp, om compensatie voor de prijsverhogingen.
0: Ik begrijp het wel.
2: Ja, alles wordt duurder.
0: Maar het heeft weinig succes, vrees ik.
2: Dat denk ik ook niet, nee. Want als ze de restaurants korting gaan geven, dan willen de supermarkten ook. En dan willen de kapsalons ook.
0: Dat is echt een supermarkt. Ja, hallo, voor het koelen van alle producten. Onze kosten lopen maandelijks op. Kunnen we ook misschien een subsidietje krijgen?
2: Absoluut, ja.
0: En die Curaçao Restaurant Association wil compensatie voor de prijsverhoging van brandstof, stroom en water. Ja, dat willen we allemaal.
2: Ja, ik snap het ook wel dat ze hier nu om vragen. En misschien is het ook niet de bedoeling van hun dat ze het ook echt daadwerkelijk verwachten. Hè, maar dat ze er gewoon aandacht voor willen voor deze problematiek. Die wereldwijd trouwens aan de gang is. Ik was op vakantie in Nederland laatst.
0: En Italië.
2: En Italië. Italië heeft wat minder last van de inflatie, heb ik het idee. Daar kun je gewoon nog heerlijke fles witte wijn uit Italië voor €12,50 bestellen op het terras.
0: Mm. €12,50 op een terras, een fles?
2: In een pizzeria-restaurant. Ja,
0: dat is een koopje.
2: Ja, dat is een koopje, ja. Dus moet je nagaan wat wij de vakantie hebben gedaan.
0: Ik heb een vermoeden.
2: Ja,
0: nou zit jouw vrouw ook nog in de wijnhandel. Dus.
2: Ja, ja, ja, en ik zit in de wijnen.
0: Ja, de hele dag.
2: Maar in Nederland daarentegen, we waren, ik moest even bij de pomp, moest even wat eten, we hadden honger, langs de snelweg.
0: Ook dat je gaat over benzineprijzen beginnen, maar.
2: Oh ja, nee, dat gaat.
0: Die zijn torenhoog.
2: Het is krankzinnig.
0: Maar goed.
2: Bijna €3.
0: Jij dacht, ik ga een worstenbroodje eten bij zo'n tankstation.
2: Ik dacht, ik ga even gezond een muesli-reep kopen.
0: Oh, oké.
2: €3,50 voor een muesli-reep.
0: Ja.
2: Hallo, koekoek. Doe maar dan maar een Mexicano.
0: De grote brand bij de bandenrecycling op landfill Malpaïs. Toen was jij met vakantie, denk ik. Er stonden foto's in de krant, die waren echt schokkend. Die brand is veroorzaakt door een explosie van gevaarlijk en brandbaar afval. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van Celicor naar de brand van 10 september. Volgens Celicor zijn er die middag dozen met gevaarlijke stoffen gestort door een vrachtwagen. Hoe haal je het ook in je hoofd trouwens? Zonder dat de leiding van de stortplaats vooraf was gewaarschuwd. Toen derden op het terrein er verkeerd mee omgingen, die zijn dan die derden, maar goed, ontstond de ontploffing. Celicor zoekt uit welk bedrijf verantwoordelijk is voor het storten van die materialen. En het afvalbedrijf doet een logische oproep aan bedrijven en transporteurs om gevaarlijke stoffen altijd van tevoren te melden.
2: Ja,
0: ja.
2: Het ruimt wel op zo, toch?
0: Ja, maar nee, het was echt waanzinnig giftige rook.
2: Nee, dat is niet wat je wil, nee.
0: Nee, dat wil je niet. Tot slot, goed en positief nieuws tijdens de World Clean Up Day is in totaal ruim 177.000 kilo afval ingezameld. Moet je dus nagaan, dat lag daar gewoon te liggen.
2: Ja. Krankzinnig.
0: Dat heeft de organisatie Clean Up Curaçao bekendgemaakt. 2400 vrijwilligers hebben meegeholpen en met succes dus.
2: Heel goed. Tot zover, denk ik, het belangrijkste nieuws van vandaag.
0: Zeker weten, we gaan het morgen weer doen. Maar dan neem ik aan met Vanessa als haar band geheel hersteld is. Dat zal.
2: Ja.

0: Richard Marx. Satisfied. En jij gaat ook helemaal satisfied zijn als je bij de kleine Indostaan hebt gegeten.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, het is, wat is het eigenlijk? 8 minuten voor 1. Straks in het tweede uur natuurlijk de spotlights. Je hoort onder meer een prachtig duet van Johnny Mathis. Too much, too little, too late. Je hoort de Sugar Babes met Push the Button. En ga zo maar door. Heerlijke muziek straks in het tweede uur. Zoals te doen gebruikelijk bij Paradise FM. Maar dan in het kader van de spotlights. Je kan gaan eten dus, dat is duidelijk, hè, bij de kleine Hindoestaan, mocht je de muziekquiz van vandaag weten op te lossen. Is het heerlijk eten bij de kleine Hindoestaan? Ze staan nog steeds niet op TripAdvisor. Misschien moeten ze wat meer recensies nog krijgen. Dus gaan we naar de recensies van Google, want dat doet Google ook. Alicia, oké, zegt super lekker eten en een hele vriendelijke meneer. We hadden een rottirol, nasi en een broodje kip curry. Je proeft dat alles vers is. Echt een aanrader als je op Curaçao bent. En dat zijn we, dus dat is mooi. Even kijken. Elvien Posma, we hebben hier super lekker gegeten met super vriendelijke bediening. Aanrader als je van lekker Surinaams eten houdt. Wat wil je nog meer?
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Oké, die is heel kort. Woensdag, hoppa, nog een keer.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, mijn aanwijzing. Je hoeft je eigenlijk nergens zorgen over te maken als je daar lekker gaat zitten bij de kleine Hindoestaan. Je hoeft je nergens zorgen over te maken als je daar lekker gaat eten bij de kleine Hindoestaan. Dit is John Legend op richting het nieuws van 1 uur.

0: let's go somewhere. Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Pungda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
3: Coco Speech, de

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7.

tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.

0: ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Minister van Gezondheid Tyron Buchhout is in Washington voor overleg met de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie en de Caribische Gemeenschap. Het gaat over chronische ziektes, personeelstekorten en samenwerking tot 2031. Ook worden gezamenlijke fondsen voor medicijnen en vaccins samengevoegd. Daardoor kunnen landen, waaronder Curaçao, sneller betaalbare zorgtechnologie en geneesmiddelen inkopen. Drie Europese Nederlanders en een Curaçaoenaar zijn veroordeeld voor drugsmokkel via de post. Vakantiegangers uit Nederland stuurden pakketten met cocaïne naar hun eigen adres. Yveske H. kreeg 40 maanden cel, Daniel H. 32 maanden en Wesley van O. 26 maanden. De rechter vond, ondanks hun zwijgen, voldoende bewijs. Dan internationaal nieuws. De Britse regering vermoedt dat Iran betrokken was bij het incident op de luchtmachtbasis bij Fairford afgelopen zondag. Dat zegt premier Andy Burnham tegen de BBC. 5 Britse mannen zijn opgepakt. De explosieve dienst controleerde 3 witte busjes bij de luchthaven. Er is nog weinig bekend. Volgens internationale media is het vervangende Fly Dubai-toestel met de passagiers geland in Tel Aviv. Aan boord van de oorspronkelijke vlucht was een gevecht uitgebroken in de cockpit. Een piloot zou de andere hebben neergestoken. Na een noodlanding in Saoedi-Arabië zijn de passagiers naar Israël gebracht. Rusland beschouwt Europese wapenfabrieken die speciaal voor Oekraïne produceren als militaire doelwitten. Dat zegt woordvoerder Maria Zakharova van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens haar wil Rusland wel vrede en probeert de Europese Unie die met wapenleveranties te vertragen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
5: Het Aquarius, want Marilyn McCoo is jarig.

0: De groep Fifth Dimension met het nummer Aquarius. Let the sunshine in.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, welkom bij het tweede uur van het lunchprogramma. 8 minuten over 1. We hebben straks natuurlijk na het lokale nieuws van 1:30 het Feel Good nieuws. Maar nu eerst, en we zijn er al mee begonnen.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Ja, in de spotlight dus Marilyn McCoy. 83 jaar geworden, geboren in 1943 in Jersey City, de sopraan van The Fifth Dimension. Die groep die combineerde soul, pop en Broadway. Zij trouwde trouwens in 1969 met haar bandgenoot Billy Davis. Later zijn ze samen de groep uitgegaan en als ze duo verder gegaan. Zij werd ook televisiepresentatrice. Die medley die je net hoorde komt uit de bekende musical Hair. Aquarius gaat over een nieuw tijdperk van liefde, vrede en harmonie. Terwijl Let the Sunshine In een oproep is om het licht en de hoop binnen te laten. De plaat stond in 1969 maar liefst 6 weken op nummer 1 in Amerika. Won 2 Grammy Awards, waaronder Record of the Year. Het ontstaan van deze hit was volstrekt toevallig. Die Billy Davis Jr. die liet zijn portemonnee liggen in een taxi in New York. Die werd gevonden door iemand en die bleek betrokken te zijn bij de musical Hair. En hij nodigde de groep uit om de musical te bekijken. En ze waren zo enthousiast over een van de nummers daarin dat ze tegen hun producer zeiden: dit nummer moeten we opnemen. En je hoorde het nummer nu net. Wie is er nog meerjarig? Nou, een van de originele leden van de Sugar Babe, Keisha Buchanan. Zij is het enige lid van die Sugar Babes, overigens. Wat er vanaf het begin bij is geweest en eigenlijk altijd is, erbij is gebleven. Ze werd geboren in 1984 in Londen. Ze is 42 geworden. Ze verliet de groep in 2009, maar inmiddels staat ze samen met de twee andere oprichters, Mucha Buena en Siobhan Dagi, staat ze weer op het podium. Dat Push the Button, wat je nu gaat horen uit 2005, hun mega-hit, heeft een heel persoonlijk verhaal. Keisha Buchanan, de jarige, had een oogje op een Amerikaanse artiest uit de kring van de producer. Ze gaf hem allerlei hints, maar hij begreep ze totaal niet. Keisha schreef mee aan dit nummer, improviseerde ook het gesproken gedeelte. De boodschap in dat nummer is heel duidelijk. Een vrouw is klaar.

vaag, geflirt en wachten. Ze geeft heel duidelijke signalen. Maar ja, als die man ze blijft missen, moet hij niet verbaasd zijn als ze verder gaat. Keisha heeft later verteld dat de man die haar inspiratie vormde de hint zelfs in het nummer niet begreep toen hij het hoorde. Het gesproken middenstuk vond ze achteraf trouwens een beetje gênant, omdat de producer haar liet doen alsof ze rechtstreeks tegen die bewuste man sprak.

0: Bush.
1: The Button, the Sugar Babes.
2: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Keisha Buchanan, dus 42 jaar geworden. Een van de originele leden van de Sugar Babes. En ze zijn weer bij elkaar. Sterker nog, een weekje geleden kondigde Keisha, Mucha en Siobhan hun eerste volledige studioalbum als origineel trio sinds One Touch 26 jaar geleden aan. Het album heet trouwens heel simpel Sugar Babes en verschijnt op 12 februari volgend jaar. Dan komt er ook een nieuwe single, Ghost. Ik ben heel benieuwd, wie is er nog meerjarig? Nou, vandaag vieren we de 91ste verjaardag van Johnny Mathis. Hij werd geboren in 1935 in Texas, maar groeide op in San Francisco. Hij zingt al vanaf zijn jeugd. En hij was als tiener trouwens een hele goede hoogspringer. Hij was bijna uitgezonden naar de Olympische Spelen.

hij koos voor de muziek. En hij groeide vanaf eind jaren 50 uit tot de Amerikaanse stem van de romantische popmuziek. In 1978 nam hij samen met Denise Williams Too Much, Too Little, Too Late op. Het is een volwassen afscheidslied. Twee mensen beseffen dat de liefde verdwenen is. Ze hebben te veel gezegd, te weinig gedaan. En uiteindelijk is het te laat om de relatie nog te redden. Dan maar als vrienden uit elkaar. Nummer werd in juni 1978 nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En wat ze heel aardig was, precies op die dag werd Denise Williams 27 jaar. Producer Jack Gold had bewust haar opgezocht. Mattis had tot dan toe nog nooit een duet opgenomen. En ze zaten bij hetzelfde platenlabel. Er is trouwens een best wel geestig luistermisverstandje, heb je vaker, hè. De regel "The kicks are gone" wordt heel veel mensen verstaan als "The kids are gone". Daardoor klinkt het nummer soms als het afscheid van ouders die met een leeg nest achterblijven. Maar dat gaat, daar gaat het niet over. Het gaat over het verdwijnen van de lol uit een relatie. Too much, too little, too late.

0: much, too little, too late. Denise Williams en de jarige Johnny Mathis. En toch hoor je inderdaad alsof ze zingt The Kids Are Gone. Maar ze zingt toch echt The Kids Are Gone.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Johnny Mathis dus 91 geworden vandaag. Patricia Russian wordt 72. Ze werd geboren op, heel logisch, 30 september 1954 in Los Angeles. En was al jong een uitzonderlijk getalenteerde jazzpianiste. Later ontwikkelde zich tot zangeres, componiste, producer en toetsenist. En ze maakte de overstap van de jazz naar de R&B en funk van de jaren 80. Haar allerbekendste nummer is zonder twijfel Forget Me Not uit 1982. Het liedje gaat over een oude liefde. De zangeres stuurt vergeet mij nietjes, bloemetjes, naar haar voormalige partner. Een figuurlijk bloemetje met de boodschap vergeet me niet. Misschien kunnen de herinneringen aan vroeger de relatie weer nieuw leven inblazen. Russian schreef en produceerde het nummer zelf en zong alle teksten. Haar platenlabel zag er aanvankelijk helemaal niks in, maar het werd een grote hit en het kreeg een tweede leven. George Michael gebruikte The Groove van Freddie Washington in Fast Love. En Will Smith bouwde in 1997 zijn megahit Man in Black op dezelfde muzikale basis. Dat is onder andere die onvergetelijke baslijn van Freddie Washington. En ja, Russian was er natuurlijk blij mee, want die kreeg allerlei royalties en credits en een nieuw publiek. Maar dit is dus het origineel.

op de een of andere manier verwacht je tijdens dit nummer dat Will Smith opeens mee gaat zingen. Maar dat is dus niet zo. Dit is het origineel Forget Me Not van de jarige Patricia Russian, 72 geworden vandaag.

die is vandaag jarig. Ze wordt 67. Ze werd geboren op 30 september 1959 in Jaworzno. Dat ligt in Polen. Na haar verhuizing naar Londen kwam Basia Tsetselewska terecht bij Matt Bienko, waar haar warme, jazzachtige stem en haar karakteristieke skatzang, kan ook, een belangrijk onderdeel werden van het geluid van de groep. Hun megahit was Get Out of Your Lazy Bed. Dat was de debuutsingle en meteen een enorm succes. En het nummer is precies wat het zegt. Een vrolijke schop onder de billies. Kom uit dat luie bed. Niet blijven liggen, maar aan de slag. Mocht je er nu nog in liggen, dan heb je waarschijnlijk nachtdienst gehad. Mark Riley zingt de lied, maar Basia Tsetselewska drukt duidelijk haar stempel op het nummer. Ze zingt de harmonieën, verzorgt delen van de arrangementen en zorgt met haar scat en call and response voor die typische Latin jazz sfeer. Met Bienko, de groep, dacht altijd, ja, we horen eigenlijk nergens toe. Hè? We horen niet bij de New Romantics. We horen eigenlijk, in 1984 was dat, we horen tot geen enkele stroom. Desondanks waren ze een heel groot succes. Nou, denk je misschien dat er een bandlid is die Matt Bienko heet? Niets is minder waar. Die groepsnaam is bewust gekozen omdat hij moest klinken als een geheim agent uit een spionagefilm. Beetje in de sfeer van James Bond.

0: nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
2: Oh, fijn.
1: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
2: Nou, zet mij maar weer te koop.
1: Oké, wat wil je dan?
2: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
1: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
2: En die groene bank?
1: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
3: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
4: Celstraffen voor drugsmokkel via vakantiegangers en postpakketten. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De rechter heeft celstraffen uitgesproken tegen 3 Europese Nederlanders en een Curaçaoenaar voor drugsmokkel via de post. De bende liet vakantiegangers uit Nederland naar het eiland vliegen om pakketten met cocaïne naar hun eigen huisadres in Nederland te sturen. De zaak kwam aan het licht nadat de douane en de recherche een opvallende toename zagen in het aantal postpakketten van Nederlandse toeristen. Een 26-jarige en een 40-jarige verdachte kregen celstraffen tot ruim 3 jaar opgelegd. Hoewel de verdachten tijdens de zitting gebruik maakten van hun zwijgrecht, oordeelde de rechter dat er voldoende bewijs lag voor gevangenisstraffen. En de Curaçaose Restaurant Association vraagt de overheid om compensatie voor de prijsverhogingen van brandstof, stroom en water. Volgens de brancheorganisatie komen de stijgende tarieven bovenop de inkoopprijzen van ingrediënten die al met meer dan 20% zijn gestegen. De CRA waarschuwt dat restaurants de extra kosten niet zomaar kunnen doorberekenen aan hun gasten. Dat zou ertoe leiden dat de lokale bevolking minder vaak uit eten gaat en dat Curaçao als vakantiebestemming te duur wordt. De organisatie heeft minister Roderick Middelhoff van Economische Ontwikkeling om een spoedoverleg gevraagd om te kijken naar tijdelijke verlichtingsmaatregelen voor de sector.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.
3: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
5: Zometeen nog één spotlight. Nu Chesney Hawks.

0: Chesney Hawks, the one and only. Hij zat laatst in de spotlights. Dit is zijn enige echte grote hit geweest. Hij was er waanzinnig populair door in Engeland toen. En dat vond hij eerst vervelend. En inmiddels is hij blij dat hij überhaupt één zo'n mega hit ooit heeft gehad. En hij maakt nog steeds muziek.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Zometeen vertel ik je wat er vanavond in de Alphabet Show allemaal staat te gebeuren. We hebben nog het Feel Good nieuws, maar nu eerst de laatste spotlight.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Robbie Takács. Hij is van de Hongaarse oorsprong, die achternaam dan, hè? Takács. Maar in Amerika heet hij gewoon Tekek. Robbie Tekek. Hele kekke vent. Hij wordt vandaag 62 jaar. Hij werd geboren in 1964 in Buffalo, New York. En hij is de medeoprichter, bassist en zanger van de Goo Goo Dolls. Hun allergrootste succes is Iris. Werd geschreven door de gitarist John Resnick voor de film City of Angels. Die film, is een mooie film trouwens, gaat over een engel, gespeeld door Nicolas Cage, die bereid is om zijn engelachtige onsterfelijkheid op te geven om de menselijke liefde te ervaren met niemand minder dan Meg Ryan. De kern van het nummer Iris is eigenlijk heel eenvoudig. Ik wil dat jij weet wie ik werkelijk ben. Liefde betekent hier dus ook het risico nemen om jezelf helemaal te laten zien. Het werd een gigantische wereldhit in 1998. De soundtrack trouwens van die hele film, City of Angels, bereikt in Amerika de eerste plaats. En het nummer zelf werd uiteindelijk nog veel groter dan de film waarvoor het was geschreven. En die film was al vrij groot. Nou zou je denken, Iris is dat personage van Meg Ryan. Nee, die hele naam Iris komt in de film niet voor. Resnick zag die naam toevallig in een krant in een artikel over volkzangeres Iris Dement en vond hem mooi en dacht, we gaan dat nummer zo noemen. Even onder ons, de oorspronkelijke naam van de Goo Goo Dolls, wat verwijst naar een pop, hè, die hadden ze in een detective gelezen, dachten, ja, nou, laten we die pop dan zo noemen. Ze hadden namelijk een hele andere naam, de Sex Maggots. Ja, dat verstond je goed. Maar die naam moest echt zo snel mogelijk verdwijnen, omdat geen enkele club een band met zo'n naam op de affiches wilde zetten.

de Goo Goo Dolls. Met Iris. De gelegenheid van de verjaardag van Robbie Tekkek, 62 geworden. En dat waren de spotlights voor vandaag. Ik ga je vertellen wat er in de Alphabetshow gebeurt. Want die is vanavond weer, hè, vanaf 7 uur. Aanstaande zondag is het Werelddierendag. Dus jawel, het thema is dieren. Je hoort allemaal diergerelateerde plaat of groepen met een dier. Het was een tijdje heel populair, hè, in de jaren 60... om een dier in je band of artiestennaam te hebben. Denk bijvoorbeeld aan The Animals of The Beatles natuurlijk. En een van de mensen die zichzelf ook zo genoemd heeft is Cat Stevens, want zo heet hij helemaal niet. Hij heet Steven Dimitri Georgou. Zij heeft zijn voornaam als achternaam genomen en dat Cat kwam omdat een vriendin hem zei dat hij grote amandelvormige ogen had die haar deden denken aan de ogen van een kat. En wat is nou toepasselijker voor Werelddierendag dan een plaat van deze kater Stevens, Cat Stevens, die I Love My Dog heet.

0: hou net zoveel van mijn hond als van jou. I love my dog as much as I love you. Ik weet niet of de relatie waarvoor je dit song lang stand heeft gehouden. Maar je hoorde in ieder geval...
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel Good News.

en 9 met Meindert Manshanden. Het veel goed nieuws tot slot van deze editie van Broodje Broodspot. Elke dag van 12 tot 2. In het Italiaanse Castel Madama, niet ver van Rome, krijgt een oude school een compleet nieuw leven. De basisschool Ovrepiani wordt vervangen door een bijna energie-neutraal gebouw, waarbij maar liefst 70% van het niet gevaarlijke sloopafval van de oude school dus, hè, opnieuw wordt gebruikt of gerecycled. Bij de sloop worden de materialen zorgvuldig gescheiden. Beton en metselwerk worden vermalen tot granulaat, dat opnieuw kan worden gebruikt voor funderingen, voetpaden en als grondstof in nieuw beton. Bakstenen die nog goed zijn kunnen opnieuw worden gebruikt. Metaal zoals staal, koper en aluminium wordt omgesmolten en krijgt een nieuwe bestemming. Ook bruikbaar hout wordt opnieuw ingezet. De school wordt gebouwd met duurzame materialen zoals hoogwaardige isolatie, gecertificeerd hout en driedubbel glas. Op het dak komen zonnepanelen en er wordt regenwater en een grondwatersysteem aangelegd voor bijvoorbeeld het doorspoelen van toiletten, de schoonmaak en het besproeien van de schooltuin. Dat is dan met zogeheten grijs water. Het leukste onderdeel, de kinderen mochten zelf meedenken. Leerlingen, ouders en leerkrachten namen deel aan workshops en de speciale Consiglio dei Bambini, de kinderraad, dacht mee over de lokalen, de buitenruimte en het meubilair. De school krijgt een groen klaslokaal in de buitenlucht, groene zones en flexibele ruimtes die na schooltijd ook toegankelijk zijn voor buurtbewoners, workshops en evenementen. En de oplevering is binnenkort gepland. Dat is toch aardig nieuws. Nou ben ik helemaal in de Italiaanse sfeer gekomen, dus ik draai in plaats van Eros Ramazzotti, ma c'è bello questo amore. Dat is vrij veel Italiaans om te zeggen, oh, wat een prachtige liefde hebben wij. Oh, wat is deze liefde mooi. Dat is eigenlijk de goede vertaling. Nou heeft Eros ook nog een een Spaanstalige versie uitgebracht. Die is wat kernachtiger getiteld. Die heet Fantastico Amor. Maar goed, ik wens je heel veel plezier. Zometeen met Marissa. Natuurlijk met Vanessa, die is inmiddels gearriveerd. De band is geplakt of een reserveband erop geschroefd. Dat weet ik nog niet, ga ik zo horen. En vanavond natuurlijk met Meindert Manshanden vanaf 7 uur tot 9 uur vanavond. En misschien nog even daardoor. Hey, een hele fijne dinsdag. Tot morgen.

0: Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi-cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
2: Quatre vents.
3: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Quatre vents. Waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer.
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatre Vents.
2: Exactement.
0: Friday is Fish Friday. Met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
4: Nieuw op Curaçao, bij Betty's, op Bohemi Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood, om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten, bij Betty's. Altijd lekker.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Harry Winterswijk met het nieuws. Minister van Gezondheid Tyron Buchhout is in Washington voor overleg met de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie en de Caribische Gemeenschap. Het gaat over chronische ziektes, personeelstekorten en samenwerking tot 2031. Ook worden gezamenlijke fondsen voor medicijnen en vaccins samengevoegd. Daardoor kunnen landen, waaronder Curaçao, sneller betaalbare zorgtechnologie en geneesmiddelen inkopen. Drie Europese Nederlanders en een Curaçaoenaar zijn veroordeeld voor drugsmokkel via de post. Vakantiegangers uit Nederland stuurden pakketten met cocaïne naar hun eigen adres. Yveske H. kreeg 40 maanden cel, Daniel H. 32 maanden en Wesley van O. 26 maanden. De rechter vond, ondanks hun zwijgen, voldoende bewijs. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse mededingingsautoriteit onderzoekt OpenAI en Anthropic na meldingen over veiligheidsincidenten met kunstmatige intelligentie. Bloomberg meldt dat de toezichthouder de komende weken informatie opvraagt bij de bedrijven. Daarna wordt bekeken of die de wetten voor consumentenbescherming naleven. In Zuid-Frankrijk geldt code rood door zware regen, wateroverlast en overstromingen. In Saint-Hippolyte-du-Fort viel ruim 330 mm regen. Ook in Cognac viel ongeveer 300 mm. Donderdag zijn opnieuw zeer zware buien mogelijk. Pas in het weekend wordt het droger en zonniger. De Britse regering vermoedt dat Iran betrokken was bij het incident op de luchtmachtbasis bij Fairford afgelopen zondag. Dat zegt premier Andy Burnham tegen de BBC. 5 Britse mannen zijn opgepakt. De explosieve dienst controleerde 3 witte busjes bij de luchthaven. Er is nog weinig bekend. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
7: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi-cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld en voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
8: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yountville Beach.
9: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
10: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
11: Heel de dag uit volle.
10: Marisa Wildeboer.
12: Een hele goede woensdagmiddag. Ik zit weer voor je klaar tot en met 4 uur. Hier is voor toch.

Dinsdagmiddag, goed dat je luistert naar Paradise FM. Het is vandaag 30 september, de allerlaatste dag van de maand. Morgen beginnen we alweer aan oktober. Ongelooflijk, ik vind het toch weer zo snel gaan. Goed dat je luistert, we gaan natuurlijk de muziekquiz spelen. Vanessa schuift bij me aan en ik heb heel veel goede muziek. En we gaan eventjes terug naar een vrijdagavond. Last Friday.

Disco. It ain't no country club either.

hier op Paradise FM. Straks hoor je hier Tina Turner, Robbie Williams en nog veel meer. Nu ga ik echt een leuk liedje aankondigen. Ik heb deze nog niet eerder aangekondigd. Maar hier is Kenny B met natuurlijk Paradise.

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Huis. Ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
3: Oh, fijn.
2: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
3: Nou, zet mij maar weer te koop.
2: Oké, wat wil je dan?
3: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
2: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
3: En die groene bank?
2: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
4: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
5: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend

0: en postpakketten. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De rechter heeft celstraffen uitgesproken tegen 3 Europese Nederlanders en een Curaçaoënaar voor drugsmokkel via de post. De bende liet vakantiegangers uit Nederland naar het eiland vliegen om pakketten met cocaïne naar hun eigen huisadres in Nederland te sturen. De zaak kwam aan het licht nadat de douane en de recherche een opvallende toename zagen in het aantal postpakketten van Nederlandse toeristen. Een 26-jarige en een 40-jarige verdachte kregen celstraffen tot ruim 3 jaar opgelegd. Hoewel de verdachten tijdens de zitting gebruik maakten van hun zwijgrecht, oordeelde de rechter dat er voldoende bewijs lag voor gevangenisstraffen. En de Curaçaose Restaurant Association vraagt de overheid om compensatie voor de prijsverhogingen van brandstof, stroom en water. Volgens de brancheorganisatie komen de stijgende tarieven bovenop de inkoopprijzen van ingrediënten die al met meer dan 20% zijn gestegen. De CRA waarschuwt dat restaurants de extra kosten niet zomaar kunnen doorberekenen aan hun gasten. Dat zou ertoe leiden dat de lokale bevolking minder vaak uit eten gaat en dat Curaçao als vakantiebestemming te duur wordt. De organisatie heeft minister Roderick Middelhoff van Economische Ontwikkeling om een spoedoverleg gevraagd om te kijken naar tijdelijke verlichtingsmaatregelen voor de sector. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Nu Marisa Wildeboer.
2: Straks kan je weer een heerlijk etentje winnen op onze kosten, maar eerst Tina Turner. Paradise.

0: Muziekquiz.
1: Het is tijd voor de Paradise Van Muziekquiz. En vandaag staat er natuurlijk weer een heerlijk dinertje voor twee personen op het menu. En deze keer voor de kleine Hindoestaan. Ja, er zijn echt onwijs veel lekkere dingen. Ze hebben daarnaast een nasi, bami, roti, een heerlijke rotirol. Maar ze hebben ook onwijs lekkere broodjes. Dus voor lunch is het daar ook zeker een aanrader om heen te gaan. Ja, je hebt toch van die restaurants waar je dan vaker komt en eigenlijk altijd hetzelfde besteld. Nou, dat heb ik dus bij de kleine Hindoestaan. Ik nam hier altijd of een bami of een roti. Maar dat heb ik minder vaak gehad. Meestal de bami of een broodje kip curry. Nou, nu ben ik afgelopen week daar weer geweest. Toen had ik een broodje garnaal. Nou, ik was helemaal omvergeblazen. Onwijs lekker. Ja, je weet inmiddels van mij, als ik iets echt lekker vind, dan zeg ik dat. En dit is echt een aanrader. Nou ja, en als je het nou een keertje wil proberen, maar er niet voor wil betalen, dan kan dat tijdens onze muziekquiz. We gaan je kennis even testen. Hier komt de vraag van vandaag.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, dit zegt mij echt helemaal niks. Ik heb echt geen flauw idee. Nou ja, weet je het wel? Ga naar de Paradise.

0: klusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
0: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Het 11-jarige schaaktalent Ginger Jubitana uit Curaçao heeft in Oezbekistan de norm behaald voor de internationale titel Woman Candidate Master. Ze nam het op tegen volwassen schakers en veel oudere tieners. Het is de eerste internationale titel die jonge, talentvolle schaaksters kunnen behalen. Daarmee zet Jubitana een mijlpaal neer voor het dames- en jeugdschaak op Curaçao. Minister van Gezondheid Tyron Buchhout is in Washington voor overleg met de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie en de Caribische Gemeenschap. Het gaat over chronische ziektes, personeelstekorten en samenwerking tot 2031. Ook worden gezamenlijke fondsen voor medicijnen en vaccins samengevoegd. Daardoor kunnen landen, waaronder Curaçao, sneller betaalbare zorgtechnologie en geneesmiddelen inkopen. Dan internationaal nieuws. Aandeelhouders van bioplasticmaker Avantium hebben woensdag toestemming gegeven om minstens 55 miljoen euro op te halen met aandelen. Het bedrijf heeft extra geld nodig omdat de fabriek in Delfzijl door kwaliteitsproblemen met leidingen later dan verwacht is gestart. Avantium bespreekt daarnaast een overheidslening van 20 miljoen euro. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft woensdagavond passagiers ontmoet van een Fly Dubai-vlucht waarop een gevecht uitbrak in de cockpit. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. De inzittenden werden met een andere vlucht naar Tel Aviv gebracht. Israël noemt de aanval jihadistisch gemotiveerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. De Europese Commissie presenteert volgende week een herziening van het toetredingsproces voor kandidaat-lidstaten die al ver zijn gevorderd. Voor landen als Albanië moet die herziening een duidelijke routekaart bieden. Voor Albanië zijn nog veel hervormingen nodig, onder meer voor de rechtsstaat, het kiesstelsel en milieubescherming. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
3: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.

0: wijnhandel Servier Frais. Ook voor de fijnste Portugese wijnen, zoals de Quinta do Crasto, die ik zelf ook graag in mijn glas doe. Portugallemachtig, wat heerlijk.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Marisa Wildeboer.
3: Straks weer tijd voor een nieuwe kletspotvraag, maar nu eerst Billie Jean.

0: Ja, er is weer iemand bij me aangeschoven. Vanessa, welkom.
1: Ik ben het. Ja,
0: wie is het anders ook? Hey, het is vandaag Nationale Broer- en Zussendag.
1: Nou, wat leuk.
0: Wist je dat?
1: Nee.
0: Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Waar had jij vroeger altijd ruzie over? Met je broer of zussen? Waar je nu om kunt lachen?
1: Ja, nou, dat was met mijn zusje.
0: Ja.
1: Want ik heb mijn broer, die gisteren bij me in de uitzending zat, maar die woonde niet bij ons in huis, die woonde bij zijn moeder. Mm-hmm. Tenminste, voor het grootste gedeelte van de week. Dus, en mijn zusje en ik, die zaten dan in één gezin. Wij schelen 2 jaar, dus wij hadden altijd wel, zaten heel erg in elkaar space natuurlijk, dus wij hadden echt veel ruzie. En iets wat ik heel grappig vind, is dat we kregen soms wel eens wat, weet je wel. Dan had iemand bijvoorbeeld een Walkman, een hele mooie Walkman. Nou, dat was toen nog heel vet.
0: Heel hip, ja.
1: En die gaf dat dan aan mijn moeder, zo van, ja, dat is dan voor jouw kinderen. Maar het is natuurlijk helemaal niet handig om één Walkman te geven. Dus dan ging mijn moeder dat verloten. En met loten won ik altijd.
0: Oh, nee.
1: Ik ben echt een soort Guus Geluk. Ik had altijd geluk. Dus als mijn moeder dan zei van, nou, we gaan loten, dan begon mijn zusje bij voorbaat al te janken.
0: En
1: boos te worden, omdat ze wist van, ze gaat toch winnen. Dus dat was wel altijd een ding, als er iets verdeeld moest worden of zo, dan dacht mijn moeder, ik ga het eerlijk doen. En daar hadden we dan ruzie over.
0: Maar hoe loten? Met kaartjes trekken of
1: zo? Nee, ja, gewoon getanderde 10, weet je wel.
0: Oh, wat
1: zo.
0: Erg.
1: Ja, ik won altijd.
0: Maar je had toch vroeger, of was dat misschien later, je had toch van die Walkmans, die hadden dubbele poorten.
1: Ja.
0: Dan kon je allebei een koptelefoon in.
1: Ja, hadden we natuurlijk ook ruzie gekregen.
0: Ja.
1: Over waar we dan gingen luisteren, waar we dan gingen
0: zitten. Welke muziek jij,
1: Ik denk dat je al als kind overal wel ruzie over maakt. Maar jij komt ook uit een supergroot.
0: Ja.
1: Hoe is dat bij jullie dan?
0: Ja, wij zijn echt een meidengezin. Ja. Dus bij ons, nou ja, dat heb je misschien dan ook wel met je zusje. Kleding.
1: Oh,
0: het is ook een shop in elkaars kamer, dus iemand is dan uit huis uit. Ik doe het nog steeds trouwens.
1: Ja,
0: ik doe het gewoon nog steeds.
1: Ja.
0: En dan gaan we stiekem die kamer in, dan gaan we eventjes alles nemen weer mee. En dan kom ik hier op werk. Mijn zusje werkt natuurlijk hier beneden.
1: Ja.
0: Zegt ze, waarom heb je mijn broek aan?
1: Ja, ik weet het. Ik vind het zo grappig onder de dag. Dan komt Charisma naar boven en die zegt dan tegen Marissa, die is van mij. Nee, die zei, echt wel.
0: Ja.
1: En dan denk ik, oh mijn god, het is net als mijn kinderen hoor.
0: Nou, ze zeggen dus ook hoe ouder je wordt. Als jij bijvoorbeeld weer, als je dan apart van elkaar woont, je hebt allemaal een eigen gezin, dan leeft iedereen zijn eigen leven. En dan ben je keer op verjaardag bij elkaar, is het altijd goed. Tot je uiteindelijk weer bijvoorbeeld met elkaar op vakantie gaat.
1: Ja.
0: In diezelfde gezinsopstelling.
1: Ja, die chemie, ja.
0: En dan gaat iedereen weer terug in zijn vroegere rol.
1: Ja.
0: Dus de jongste is weer de jongste.
1: Ja.
0: De oudste neemt weer de oudere taak op zich.
1: Ja.
0: De mensen die gedoe hadden, krijgen weer een beetje gedoe.
1: Ja.
0: Het is zo grappig.
1: En wat is dan jouw rol binnen het gezin? Want je bent niet de jongste, je bent ook niet de oudste.
0: Nee, klopt. Ik ben de oudste dochter.
1: Ah.
0: Ja, dus mijn broer die is ook wel redelijk, die is echt een beetje de vaderrol.
1: Ja.
0: De tweede vaderrol, dat idee. Ja, en ik ben gewoon de oudste dochter. En ik hoor de meeste dingen ook van mijn zusjes, wat zij dan uitspoken en dat soort dingen. Ja, en ik ben wel redelijk pittig.
1: Sta je ook tussen je moeder en je zusjes in? Dat je af en toe een doorgeefluik bent? Of dat je af en toe, dat je moeder je in vertrouwen neemt of je zusjes je in vertrouwen nemen? Dat je echt zo een beetje een soort buffer bent daartussen?
0: Ja, vroeger wel. Toen ze jong waren deed ik dat wel. Dan vertelden mijn zusjes mij dingen en dat ging dan weer doorspelen naar mijn moeder.
1: Ja.
0: Maar nu zijn ze ouder.
1: Ja.
0: Dus nu probeer ik meer raad te geven. Maar ik kan ook nog wel heel strikt zijn van, wel niet.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk doen ze toch wel wat ze willen. En de jongste is nu 18.
1: Ja, ze zijn allemaal volwassen.
0: Echt een puber. Ja. Maar wel echt een puber,
1: Ja.
0: Nou, je weet, jij hebt natuurlijk ook kinderen, die gaan alle kanten op.
1: Ja, klopt.
0: Dus je probeert ze nog wel redelijke raad te geven. Maar ik weet niet of ze het altijd even goed opvolgen.
1: Nee. Ja, goed, soms moet je maar hopen dat het allemaal goed komt. En de lessen moeten ook geleerd worden. Hè,
0: natuurlijk. Daarom.
1: Ja?
0: En het is ook een hele leuke fase waar ze nu in komen. Dus eerst ben je echt de oudere zus. En nu ga je meer richting vriendinnen.
1: Ja.
0: En ik vind die rol ook wel weer heerlijk.
1: Ja, leuk. Maar nou, wat goed zeg.
0: Ik ben benieuwd. Laat het weten via de Paradise FM app. Waar had jij vroeger altijd ruzie over met je broers of zussen? Ik ben heel benieuwd. Dankjewel, Vanes.
1: Yes.

Een nummer die gaat over de mensen die voor jou een superhero zijn. Niet iemand met een cape, maar misschien een ouder, een vriend, een collega die er altijd voor je is. Dus de vraag aan jou is, wie is jouw superhero? Misschien iemand die je vandaag best even mag laten weten hoe belangrijk diegene voor je is. Hier is de script met superheroes.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.

0: Getting Fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.

voor drugsmokkel via vakantiegangers en postpakketten. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De rechter heeft celstraffen uitgesproken tegen 3 Europese Nederlanders en een Curaçaoenaar voor drugsmokkel via de post. De bende liet vakantiegangers uit Nederland naar het eiland vliegen om pakketten met cocaïne naar hun eigen huisadres in Nederland te sturen. De zaak kwam aan het licht nadat de douane en de recherche een opvallende toename zagen in het aantal postpakketten van Nederlandse toeristen. Een 26-jarige en een 40-jarige verdachte kregen celstraffen tot ruim 3 jaar opgelegd. Hoewel de verdachten tijdens de zitting gebruik maakten van hun zwijgrecht, oordeelde de rechter dat er voldoende bewijs lag voor gevangenisstraffen. En de Curaçaose Restaurant Association vraagt de overheid om compensatie voor de prijsverhogingen van brandstof, stroom en water. Volgens de brancheorganisatie komen de stijgende tarieven bovenop de inkoopprijzen van ingrediënten die al met meer dan 20% zijn gestegen. De CRA waarschuwt dat restaurants de extra kosten niet zomaar kunnen doorberekenen aan hun gasten. Dat zou ertoe leiden dat de lokale bevolking minder vaak uit eten gaat en dat Curaçao als vakantiebestemming te duur wordt. De organisatie heeft minister Roderick Middelhoff van Economische Ontwikkeling om een spoedoverleg gevraagd om te kijken naar tijdelijke verlichtingsmaatregelen voor de sector.

soms heb je van die nummers, je hoort ze en dan in één keer krijg je zo'n kriebel in je buik en ben je weer terug op een bepaalde plek. Ja, dat heb ik met nummers van bijvoorbeeld de 90s Party van Paradise FM of andere mooie evenementen op Curaçao. Maar dit nummer heeft voor mij sinds Curaçao North Sea Jazz Festival

0: ideeën om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Refort. Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
3: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Het Clowns Fundraising Dinner van 17 oktober gaat niet door. De organisatie stelt het evenement uit naar mei 2027. De exacte datum is nog niet bekend. Mensen met een ticket of sponsoring kunnen hun volledige bedrag terugkrijgen of die laten staan voor de nieuwe editie. Zodra de datum vaststaat, wordt die bekendgemaakt. Het 11-jarige schaaktalent Ginger Jubitana uit Curaçao heeft in Oezbekistan de norm behaald voor de internationale titel Woman Candidate Master. Ze nam het op tegen volwassen schakers en veel oudere tieners. Het is de eerste internationale titel die jonge, talentvolle schaaksters kunnen behalen. Daarmee zet Jubitana een mijlpaal neer voor het dames- en jeugdschaak op Curaçao. Dan internationaal nieuws. De speciale gezant van paus Leo XIV, kardinaal Matteo Zuppi, heeft in Rusland Oekraïense krijgsgevangenen bezocht. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken kon hij ongehinderd met hen over hun omstandigheden spreken. Zuppi bespreekt in Moskou humanitaire kwesties met Russische functionarissen. De interne toezichthouder van de Amerikaanse Centrale Bank heeft geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten rond de verbouwing van het hoofdkantoor. Ook zag de inspecteur-generaal geen wangedrag door het bestuur. Wel waren er tekortkomingen in het project dat 2,4 miljard dollar kostte. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat de scholierenprotesten gewelddadiger worden. Woensdag waren volgens hem zeker 356 instellingen betrokken. Ook zijn 625 mensen aangehouden, 185 meer dan dinsdag. Sinds vrijdag raakten ongeveer 100 agenten gewond. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
5: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Car Team Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
6: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Werkhoven werkt over.
7: Happy Wednesday, hier is UB40.

dinsdagmiddag. We zijn alweer op het midden van de week aangekomen. De helft van de week. We breken hem door midden vandaag, jawel. En het is alweer 4:15 ook. Dus we gaan ook alweer richting het einde van de dag. Nou ja, goed. Things are looking up. Things are looking up. En zeker vandaag, want ik heb een gezellig programma voor je voorbereid. Met een prachtige prijs natuurlijk ook weer vandaag aan het einde van de show. Een lekker diner voor twee bij de kleine Hindoestaan. Maak je kans op. Ik ga je zo meteen nog een keer de kans geven. Ook natuurlijk om mee te spelen met de muziekquiz. En over lekker eten gesproken. De Long Table Curaçao komt er weer aan. Hè? Dat is een prachtig event waarbij een heleboel mensen samen aan tafel gaan om goede doelen te steunen. En welke goede doelen dat dit jaar zijn en hoe je hier eventueel zou kunnen aanschuiven en bijdragen. Daarover ga ik zo meteen ook in gesprek met Dailene of Dylan. Ik hoop, ik ga zo meteen even vragen hoe ik haar naam nou echt goed uitspreek. Want dat vind ik altijd wel belangrijk. Verder ga ik ook even bellen met Pagali Goré. Het is erg druk in Huize Goree, want we hebben natuurlijk de voetbalwedstrijden, de wedstrijden die ontzettend goed zijn gegaan. Waar het gezin natuurlijk heel erg bij betrokken is, met Dean Goree als vader van het gezin en dan ook nog eens Kenji Goree als zoon van het gezin. De kleinkinderen zijn over, dus vorige week was Magali al aan het rennen, vliegen, hollen en vandaag is dat niet anders. Dus ze schuift niet bij me aan, maar we gaan wel eventjes bellen, even inchecken bij de Goreetjes. Hoe het gaat verder, komt Odette Doest vandaag langs, want die schuift na mijn show ook nog eens aan bij Meindert bij de Alphabet Show. Dus dat wordt ook hartstikke gezellig. Ja, nou ja, ik denk gewoon, let's go! We gaan ervoor! Tot 7:00 ben ik weer bij je met dus al deze gezelligheid en natuurlijk ook heel veel lekkere muziek. Crowded House staat voor je klaar. Weather with you.

0: muziekquiz.
1: Als je vandaag meespeelt met een muziekquiz, dan maak je kans op een lekker diner voor twee. Nou, dat is op zich niks nieuws. Dat is iedere dag zo. Ja, superleuk, superlekker. Maar welk diner voor twee? Nou, vandaag is dat een diner voor twee bij de Kleine Hindoestaan. En nou kan ik eindelijk zeggen dat ik daar onlangs ben geweest. Ja, iedere keer als we het over de Kleine Hindoestaan hebben, dan ben ik de enige hier bij Paradise Wem die moet zeggen, daar heb ik nog nooit gegeten. Maar dat is inmiddels anders. Ik heb daar zeer zeker gegeten. Twee weken geleden, op de vrijdag, ben ik daar eventjes lekker gaan eten. Nou ja, tenminste, gaan eten ophalen. Want we hebben het lekker meegenomen en we hebben het in bed gegeten. Een heerlijke rottirol in bed. Nou, het was echt, dat was lekker hoor. Hartstikke goed. Dus je kunt rustig even langs bij de Kleine Hindoestaan voor een lekkere maaltijd en ook flink wat gezelligheid. Het is een hele leuke plek gewoon, hè, met een pooltafel en zo. Het is echt, en Rocky van de Kleine Hindoestaan is natuurlijk ook een ontzettend leuke, enthousiaste man. Dus ga daar eventjes langs en misschien binnenkort wel op onze kosten als je meespeelt met de muziekquiz. Luister even mee.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, oké. Nou, dat klinkt redelijk bekend, denk ik. Mocht je enig idee hebben om welk nummer het gaat, want dat is natuurlijk het belangrijkste. Hè? Niet alleen dat het bekend klinkt, maar dat je ook weet welke titel en welke band erbij hoort. Laat het me even weten via de Paradise FM app. En misschien bel ik jou dan zo richting het einde van deze aflevering van Werkhoven werkt over even terug om jou blij te maken met een heerlijk diner voor twee bij de Kleine Hindoestaan. Ja, en even voor de duidelijkheid, de meneer dus, hè, van de Kleine Hindoestaan heet Rocky, hè, niet Rotti. Want ik zei Rotti Rol en toen zei ik heel kort daarop Rocky. En toen dacht ik, oh, dat kan nog verwarrend zijn. Ja, dus even langs bij Rocky voor een Rotti Rol of iets anders lekkers. Goed, hier is Seal en Crazy.

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.

0: vakantiegangers en postpakketten. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De rechter heeft celstraffen uitgesproken tegen 3 Europese Nederlanders en een Curaçaoenaar voor drugsmokkel via de post. De bende liet vakantiegangers uit Nederland naar het eiland vliegen om pakketten met cocaïne naar hun eigen huisadres in Nederland te sturen. De zaak kwam aan het licht nadat de douane en de recherche een opvallende toename zagen in het aantal postpakketten van Nederlandse toeristen. Een 26-jarige en een 40-jarige verdachte kregen celstraffen tot ruim 3 jaar opgelegd. Hoewel de verdachten tijdens de zitting gebruik maakten van hun zwijgrecht, oordeelde de rechter dat er voldoende bewijs lag voor gevangenisstraffen. En de Curaçaose Restaurant Association vraagt de overheid om compensatie voor de prijsverhogingen van brandstof, stroom en water. Volgens de brancheorganisatie komen de stijgende tarieven bovenop de inkoopprijzen van ingrediënten die al met meer dan 20% zijn gestegen. De CRA waarschuwt dat restaurants de extra kosten niet zomaar kunnen doorberekenen aan hun gasten. Dat zou ertoe leiden dat de lokale bevolking minder vaak uit eten gaat en dat Curaçao als vakantiebestemming te duur wordt. De organisatie heeft minister Roderick Middelhoff van Economische Ontwikkeling om een spoedoverleg gevraagd om te kijken naar tijdelijke verlichtingsmaatregelen voor de sector. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist...

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

Paradise. En de gezusters Kleeman, Lois Lane, It's the First Time. En mocht je toevallig vanmiddag tijdens de lunch lekker hebben zitten luisteren en eventjes misschien een beetje ondertussen iets anders gedaan hebben, hè, dus waardoor je niet het hele verhaal goed mee kreeg, dan wil ik eventjes wat verwarring uit de wereld helpen. Want Joris heeft daar namelijk tijdens de show van Pepijn, hij schoof namelijk namens mij eventjes aan bij het doorspreken van het nieuws, omdat ik er niet was. En toen heeft Joris dus lopen te zeggen dat ik te laat was, omdat ik stond te krikken. En dat, ja, dat vindt Joris dan natuurlijk leuk om dat op die manier te zeggen, hè? Zodat jij misschien denkt dat, dat ik met hele rare redenen te laat op mijn werk ben. Hij had wel gelijk. Ik stond inderdaad, ik stond niet te krikken, ik zat te krikken. Met een krik. Want ik had een lekke band. Ja, het was echt verschrikkelijk vervelend. Heel irritant is dat. Ja, dat gebeurt af en toe. Dan loop je naar je auto toe, dan heb je haast. Want je hebt altijd haast natuurlijk. En ik reed achteruit de tuin uit. En toen dacht ik al, dit klinkt raar. Alsof ik iets meesleep. En ik kijk naar mijn band. En ik zie dat dat ding gewoon helemaal plat is rechtsachter. Dus ik hup zo weer dat hek ingereden. Niet erdoorheen, maar de tuin in. En toen begon ik dus spontaan te krikken. Ja, je moet toch wat, hè? Ik bedoel, dat ding moet eraf en het moet omgewisseld. En het is in ieder geval nu allemaal verholpen. Ik heb gelijk ook een nieuwe band erop laten zetten. Het is helemaal goed, we rijden weer. Maar dat was dus de reden dat ik vandaag iets later op mijn werk was. Ja, en ik ben dan beginnen altijd heel erg te vloeken. Eerst, want het komt me natuurlijk nooit uit. Maar uiteindelijk heb ik tijdens het verwisselen van de band heb ik gezongen. Ja, en wel dit nummer.

Katy Perry, I Kissed a Girl. Binnenkort is het zover, 25 oktober. Dan is het de derde editie van Long Table Curaçao. Bij Wind Creek, ja, supermooi. Een prachtig event, hè, een culinair event... waar je ook nog eens kunt bijdragen aan onze samenleving... door op een goed doel te stemmen. En nou ja, goed, daar gaat dan weer van alles naartoe. Hè? En wat dan precies? En hoe dan precies? En hoe jij kunt deelnemen? Ja, daarover ga ik zo meteen eventjes in gesprek met de organisatie.

0: Ken je de restaurantweek nog? Dine Out Week Curaçao, de restaurantweek 2.0. Kom proeven van de gastronomische smaken van Curaçao tegen aantrekkelijke prijzen. Om te reserveren, ga naar dineoutweek.cw vanaf 1 oktober. Kijk voor meer informatie op onze socials. Dine Out Week Curaçao, come, bebe y disfruta.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DusciFood.com. Il Forno. Arrivederci.

0: reizen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Nieuw op Curaçao. Bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfort food. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten. Lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Lex Jansen met het nieuws. De rechter noemt het schadelijk voor de rechtsstaat dat ministeries uitspraken van de ambtenarenrechter negeren. Dat staat in een tussenvonnis in 14 zaken van huidige en voormalige ambtenaren tegen de overheid. Zij eisen dwangsommen. De rechter wil op 6 oktober uitleg van de overheid. Dan worden alle zaken samen behandeld. De natuur op de eilanden van het Nederlands-Caribisch gebied staat steeds meer onder druk. Koraalriffen, mangroven, zeegrasvelden en droge tropische bossen worden bedreigd door klimaatverandering, vervuiling, kustontwikkeling en overbegrazing. De Dutch Caribbean Nature Alliance is daarom gestart met een programma voor natuurbehoud en herstel op de 6 eilanden. Dan internationaal nieuws. De speciale gezant van paus Leo XIV, kardinaal Matteo Zuppi, heeft in Rusland Oekraïense krijgsgevangenen bezocht. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken kon hij ongehinderd met hen over hun omstandigheden spreken. Zuppi bespreekt in Moskou humanitaire kwesties met Russische functionarissen. De interne toezichthouder van de Amerikaanse Centrale Bank heeft geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten rond de verbouwing van het hoofdkantoor. Ook zag de inspecteur-generaal geen wangedrag door het bestuur. Wel waren er tekortkomingen in het project dat 2,4 miljard dollar kostte. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat de scholierenprotesten gewelddadiger worden. Woensdag waren volgens hem zeker 356 instellingen betrokken. Ook zijn 625 mensen aangehouden, 185 meer dan dinsdag. Sinds vrijdag raakten ongeveer 100 agenten gewond. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
4: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
5: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
6: Banco di Caribe.
7: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
8: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
9: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle borst.
9: Nu, Werkhoven werkt over.
11: Tijd voor

0: eten. Gezellig met z'n allen aan tafel. En ondertussen ook nog eens iets moois doen voor Curaçao. Op zondag 25 oktober dan vindt alweer de derde editie plaats van Long Table Curaçao bij Wind Creek. Een bijzondere avond waarbij culinair genieten wordt gekoppeld aan het steunen van lokale goede doelen. En dit jaar kan ook het publiek mee bepalen welke organisaties uiteindelijk in de prijzen zullen vallen. Hartstikke mooi. Ik heb van de organisatie Nailien aan de telefoon. Een hele goede middag, Nailien.
1: Hi, goedemiddag.

0: het met jou?
1: Ja, goed, goed.
0: Hoe staat het met de voorbereidingen?
1: Ja, het gaat supergoed. Bijna een maand, of we zijn bijna al in oktober. Dus ja. Over ongeveer 26 dagen hebben we alweer de derde editie van Longtable. Het gaat goed. Super blij om dit weer te kunnen organiseren, om terug te geven naar Curaçao. En een hele mooie culinaire ervaring, zoals je net ook zei.
0: Ja, super. Nou, voor de mensen die de Longtable nog nooit hebben meegemaakt en ook geen idee hebben wat het inhoudt, wat moeten we ons voorstellen bij zo'n avond?
1: Nou, Longtable Curaçao is een initiatief vanuit Windkruk Curaçao. Dit jaar wordt het voor de derde keer georganiseerd. En het wordt georganiseerd op 25 oktober. Brengen we 600 mensen samen op één lange tafel. Mm-hmm. Een mooie gedekte tafel bij het Renaissance Mall in Rifford. Iedereen geniet hier van een verrassingdiner van 3 gangen. En je krijgt ook daar een welkomdrankje en ook 2 wijnen erbij. Het is een avond dat je tegelijkertijd mooi aan het diner zijn, maar ook lokale goede doelen kunnen supporten. Het is een bijzondere avond waarop we samen zijn en teruggeven aan Curaçao centraal staan.
0: Ja.
1: Dus dat is het meest belangrijkste voor deze initiatief.
0: Ja, precies. En het gaat, hè, je zegt het al, er worden goede doelen gesteund, los van het feit dat het gewoon super lekker eten is, gezellig met iedereen, maar het draait natuurlijk ook om die lokale goede doelen. Hoe werkt dat dit jaar precies? Want het gaat iets anders dan voorgaande jaren, heb ik begrepen.
1: Dus dit jaar hebben we organisatie uitgenodigd om zich aan te melden voor een korte video van hun werk en wat ze doen en wat voor impact ze hebben op het eiland.
0: Ja.
1: We hebben 17 inzendingen ontvangen. Dus nu mag de publiek stemmen. De organisatie met de meeste stemmen ontvangen een deel van de beschikbare bedrag. We hebben dit jaar 39 Amerikaanse dollars beschikbaar daarvoor. Mm-hmm. Ze bieden vanuit Windkruk Curaçao niet alleen een financiële steun, maar ook een podium om een belangrijke werk van deze organisaties onder de aandacht te brengen.
0: Ja.
1: Het publiek mag dit jaar stemmen. We hebben dus net ook gezegd 17 organisaties mee. Denk bijvoorbeeld aan Fondation Ambulance de CEO Curaçao, de Sea Turtle Conservation Curaçao, Stichting Kinderbescherming, Leerorkest Curaçao, het Maritiem Historische Museum. Dat laat zien hoe de uitlopende deelname-initiatieven zijn.
0: Ja.
1: Alle organisaties stellen zich voor een korte video op Longtable Curaçao pagina. Dus je kan naar longtablecurazao.com gaan. En je kan stemmen vanaf gisteren tot 18 oktober. Dus 39 september tot 18 oktober. En ieder persoon mag 1 keer stemmen.
0: Ja.
1: Dus ga naar de website. Bekijk vooral al die video's. En dan kan je stemmen. Je hoeft niet bij het Longtable te gaan. Dus je hoeft niet per se bij het diner te zijn. Dus je kan gewoon op elke manier, of op dit manier ook je steun laten zien.
0: Ja, precies. Dus je kunt stemmen en niet komen dineren, maar het kan natuurlijk ook beide.
1: Ja, ja. Ja, natuurlijk, ja.
0: Ja, ja. Precies. Nou, hartstikke leuk. Hey, en wat betreft die avond, hè, want dit is de derde editie. Wat maakt deze Longtable zo bijzonder? Dat het toch goed dat mensen ieder jaar weer terugkomen. Dat we een derde editie weer ingaan.
1: Ja, ik denk dat het vooral de combinatie is van het sfeer, het samen zijn aan een tafel en het doel achter de avond. Je zit met 600 mensen aan tafel. Een hele bijzondere ervaring. Lekker eten, lekker drinken. Mensen ontmoeten. Daar kom je bij dat je met jouw ticket iets teruggeeft aan Curaçao. Dat maakt het betekenisvol. Dus ja. dat is ook belangrijk. En we willen ook dat gasten naar huis gaan met een mooie herinnering en het gevoel dat ze samen iets hebben kunnen betekenen voor het gemeenschap.
0: Ja, precies. Hartstikke mooi. Nou goed, al die voorstelfilmpjes van al die, verschillende initiatieven die meedoen, die kunnen we dus terugkijken op de site en dan kunnen we stemmen. Ja. Voor de mensen die dit nu horen en denken, ja, maar ik vind het leuk om te stemmen, maar ik wil ook aan die tafel aanschuiven. Waar moeten ze zijn voor een ticket?
1: Ja, ze kunnen bij het Facebook van Longtable gaan, Longtable Curaçao. En daar zijn die link echt overal te vinden. Je kan ook op Renaissance Curaçao's Instagram of Facebook pagina gaan. En daar krijg je ook die links. Anders stuur ons een bericht of bel ons even. Dan kunnen we je ook helpen met het link. Maar het zit wel helemaal op onze social media. Dus je kan wel daar het link krijgen. Het kost 65 Amerikaanse dollar per persoon. En dat is inclusief 1 verrassingdiner van 3 gangen. Welkomstdrank.

0: Een keer aan 2 glazen wijn.
1: Nou, hartstikke mooi. Super, ik hoop dat het weer ontzettend druk wordt. En dat er, dat de doelen mooi gesteund gaan worden. En dat iedereen vanaf nu ook eventjes bij jullie gaat kijken naar op welke doelen ze willen stemmen.
0: Ja.
1: Heel veel succes met de laatste voorbereidingen, Aline. En ik hoop dat het lekker druk was. Wordt, bedoel ik.
0: Ja,
1: want
0: zeker.
1: Het is dan niet geweest.
0: Ja, de tickets zijn, ze gaan wel best snel. Dus ik zou zeggen, reserveer je. Dit niet je tafel, want het wordt 1 tafel, maar het is weer je stoel.
1: Ja, precies.
0: Want het gaat wel best snel.
1: Oké, helemaal goed.
0: Okay.
1: Mooi zo. Nou, succes. En ik hoor wel hoe het allemaal is gegaan tegen die tijd.
0: Yes, zeker weten, zeker weten.
1: Doei.
0: All right.
1: Doei.
2: Will you sit down? It's scratching and give me a beat. Ouch! Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. That's good. Now the tambourine.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Het is dichterbij dan u denkt. Wij kennen allemaal wel iemand die de strijd tegen kanker voert of heeft gevoerd. Het Prinses Wilhelmina Fonds biedt begeleiding, ondersteuning en hoop. Want het gaat niet alleen om overleven, maar om leven met waardigheid, kracht en verbondenheid. Uw solidariteit en uw gebaar, hoe klein ook, kunnen het verschil maken voor iemand die deze strijd moet aangaan. Prinses Wilhelmina Fonds. Met liefde voor het leven.
2: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
4: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie, of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5:30.
5: Clowns diner uitgesteld naar mei 2027. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het Clowns fundraising dinner dat gepland stond voor 17 oktober gaat niet door. De organisatie heeft besloten het evenement uit te stellen naar mei 2027. De exacte nieuwe datum is nog niet bekend. De organisatie is daarover in overleg met de Grotten van Hato en de andere partners. Zodra de datum definitief is, wordt die bekendgemaakt. Mensen die al een ticket hebben gekocht of het evenement sponsoren, kunnen kiezen. Ze kunnen hun volledige bedrag terugkrijgen of hun ticket of sponsoring laten staan voor de nieuwe editie in mei 2027. Volgens de organisatie biedt het uitstel ook extra tijd om van de avond een bijzonder evenement te maken. Samen met chef Robin Housen, het entertainmentteam Hato Caves en de drankenpartners wordt verder gewerkt aan het programma. De laatste editie van het fundraising dinner vond plaats in 2019. De eerdere edities vormden een belangrijke bron van fondsen voor het werk van Clowns. Met de terugkeer van het evenement wil de stichting opnieuw zoveel mogelijk fondsen ophalen en tegelijkertijd meer bekendheid creëren voor het werk van de clowns in de zorg. En het pas 11-jarige schaaktalent Ginger Jubitana van Curaçao heeft een bijzondere prestatie geleverd op de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze heeft daar de norm behaald voor de internationale titel Women Candidate Master. Het is de eerste internationale titel die jonge, talentvolle meiden kunnen behalen. Jubitana nam het tijdens het toernooi in Oezbekistan voornamelijk op tegen volwassen schakers en veel oudere tieners. Met deze knappe prestatie zet ze een mijlpaal neer voor het dames- en jeugdschaak op Curaçao. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
6: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Yountiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... happens at Yountiel Beach.
7: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
8: Zwemmen?
7: Ja!
8: Glijbanen?
7: Ja!
8: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
7: Dat wil ik!
8: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
7: Ik ben er helemaal klaar voor.
8: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
0: Dit is Paradise FM.
9: Werkt over. Met zometeen mijn wekelijkse belletje met Magali Goree.

0: Sniffin' the Tears met Driver's Seat. Het is woensdag 17:50 geweest alweer. De hoogste tijd om weer eventjes in te bellen met Magali Goree. Want wij willen natuurlijk heel graag weten, tenminste, ik wil sowieso heel graag weten hoe zij de laatste wedstrijden hebben meegemaakt. Hè? En nou ja, hoe het gaat ook sowieso met al die kleinkinderen. Nou ja, het zijn er twee. Hè? Maar het is geloof ik druk bij jullie, Magali.
1: Het is, ken je Jan Jansen en de kinderen?
0: Ja, nou,
1: wij zijn Goree en de kinderen.
0: Goree en de kinderen. Oh, is het lekker hectisch. Maar is het wel gezellig hectisch?
1: Ja, maar ik weet het. Het zijn allemaal natuurlijk characters. En allemaal zijn wij, hebben ons eigenlijk allemaal persoonlijkheden. Mijn schoondochter, die weet gewoon niet wat. Die is Engels en allemaal zwaar georganiseerd. En alles is altijd in. Je gaat er net geen A4'tje met wat we allemaal vandaag gaan doen. Hoe laten we in de auto moeten zitten.
0: Ja.
1: Dus je kan helemaal niet tegen, joh, dat iedereen maar gilt. Aan! En dan is het 10 minuten later nog niet. En even later zijn we weer te laat. En even later is het. Dus het is allemaal heerlijk hysterisch.
0: Lekker hysterisch.
1: Maar, Ja. Maar wel leuke dingen allemaal gedaan. En ja, je hoorde net iets zeggen over de wedstrijd.
0: Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk super speciaal. Want ja, Kentje gaat helemaal 22 uur vliegen, hè, om hier te komen.
0: Ja.
1: En hij was niet begonnen. Dus daar was een beetje dat ik dacht, wat is dit nou weer? En pas boom bang. 3 komen erin.
0: Ja.
1: Nou, je hebt het gezien, hè?
0: Ja.
1: Ik ben super trots op
0: ja,
1: die 3,
0: snap
1: jongens.
0: Snap ik.
1: Echt waar. We hebben echt zo even laten zien van, hey, Curaçao is hier. En helemaal geen rivaliteit, hè. We zijn gewoon allemaal nog steeds 1 happy team. Iedereen strijdt voor Curaçao. Ik vond het geweldig.
0: Ja, geweldig. Gek. Super, super gaaf. Ja. En die kleintjes dan van Kenji? Want even kijken, 1 en 2 jaar, toch?
1: Nee. Ja, ja.
0: Maar zitten die dan ook lekker? Nee, tenminste, de jongste denk ik niet, 1 jaar. Maar die van 2 zit die ook een beetje...
1: Nee. Ze is dit keer niet meegegaan, maar ze was vrij moe.
0: Ja.
1: En het was ook heel laat, 8 uur. Dus zij zegt, ik kijk het wel vanaf thuis.
0: Ja.
1: En wij zijn wel naar het stadion gegaan. En ja, voor oma was het natuurlijk heel speciaal. Want Dien's moeder is geboren op Curaçao. Heel veel mensen denken dat hij niet van Curaçao is. Maar zijn moeder is echt hier geboren. Dus die liep ook helemaal rond, helemaal trots. Van, dit is mijn kleinzoon.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid. De moeder van Dien, dus de oma van Kenji... Die is nu voor het eerst weer op Curaçao sinds hele lange tijd.
1: Ja, klopt.
0: Dat is toch hartstikke bijzonder. Ja. En je vertelde mij ook dat de reden dat Dien mag uitkomen voor Curaçao... Kenji mag uitkomen voor Curaçao... is vanwege zijn Curaçaose oma. Dus dat is natuurlijk heel bijzonder dat die hier nu
1: mijn
0: is.
1: Moeder,
0: beide oma's,
1: mijn moeder.
0: Ja.
1: Nee, ik ben hier niet geboren, ik ben in Nederland geboren. Dus het is echt nog wel een dingetje, hoor. En dan denk ik van, wauw, wat een... Van een pride dat ze dat nog mogen meemaken, weet je?
0: Ja,
1: dat
0: joh.
1: Een eiland, dat je dan gaat verhuizen. Dien's vader zat in de marine.
0: Ja.
1: En daardoor woonden ze hier. En mijn moeder is hier gewoon geboren echt en getogen. En die is toen naar Nederland gegaan. Een boarding school en die is daar gaan studeren.
0: Ja.
1: En je weet hoe dat gaat. Verliefd, verloofd, getrouwd, gebleven.
0: Ja.
1: Dus daardoor ben ik ook in Nederland geboren. En dan kom je dan terug als een voetbalfamilie. En dan maak je dit allemaal mee. Dat je kleinkinderen naar de WK gaan. En dan, ja, op jouw naam, omdat jij daar geboren bent.
0: Ja.
1: Kon Kentje nooit op Curaçao spelen.
0: Dus nee, precies. Maar het is toch wel heel mooi dan met oma die nu ook hier is. En met die wedstrijden die zo lekker gaan. En dat voelt toch wel als een cirkel die rond is.
1: Ja, ja. We zijn heel super, super... Ja. Ik voel me super blessed, ik voel me super mooi, want we zijn gewoon aan het kijken hoe mooi ons eiland is en we doen het met z'n allen.
0: Ja.
1: En dan denk ik van, en dan kijken we elkaar allemaal zo aan van, jeetje, ik knijp mezelf.
0: We doen het gewoon.
1: En dan kijken we zo op de zee uit, weet je, en dan denk je, wat een mooi eiland, weet je. En andere mensen betalen godsvermogen om hier te kunnen vakantie vieren. En wij gaan werken en naar werk en gewoon lekker naar de zee.
0: Ja.
1: Met mooi blauw water.
0: Ja, want jullie zitten nu met z'n allen.
1: Verliefd op te worden.
0: Met z'n allen, dus in een villa op Blue Bay. De hele family Goree bij elkaar allemaal.
1: Ja.
0: En hoe gaat dat?
1: Zonder mannen.
0: Oh ja, ja
1: zonder
0: tuurlijk.
1: Mannen, want die zijn natuurlijk het trainingskamp.
0: Ja.
1: Dat gaat eigenlijk wel goed. Ik had gedacht dat we allemaal. En allemaal, weet je, captains allemaal schip, weet je, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar nee hoor. Die helpt. Die twee kleintjes zijn een beetje bazig. Maar ja, ja, ze hebben gewoon een paar extra moeders.
0: Ja, precies. En als iedereen een beetje zijn eigen taakje neemt, zeg maar, hè, dan kan dat heel goed samen natuurlijk. Als je niet allemaal...
1: Ja, de bom nog net niet gebarst. Dan is de bom nog net niet gewassen. Dus ik zei echt letterlijk, Jan en de kinderen. Ja. Nou, de Gorees en de kinderen.
0: Ja, wat leuk zeg. Hartstikke leuk. Ja. Hey, en los van de voetballerij, wat gebeurt er verder in je leven? Zijn er nog leuke dingen? Heb je nog leuke feestjes komend weekend waar je heen gaat?
1: Ik ga morgen naar de wedstrijd. Daar ga ik sowieso naartoe. Ja. Dat wordt ook hopelijk een heel mooi feestje. Het wordt wel een stevig partijtje gaat het worden. En we zijn naar, vind ik ook wel leuk, zijn naar Bandenbouw geweest. En daar hebben we dus gezwommen met schildpadden. Ja. En het leuke daarvan is, die kinderen, we hebben een boekje, een soort boekje, die een kleurboek van Curaçao. En er staan allemaal verhalen in van Curaçao van kinderen. Met allemaal belangrijke punten, zoals de Bremmabrug en de huisjes met de kleurtjes. Zodat die naar beneden gaan. Allemaal dat soort dingen. En nu waren ze dus de schildpadden. Dus we hebben alle beestjes die in het boek staan, van leguanen tot flamingo's. Die hebben we allemaal bezocht en hebben allemaal in levende lijven gezien.
0: Wat leuk.
1: Maar dat zwemmen in de zee met die kleinkinderen, en dan komt er zo'n schildpad naar boven en die kijkt je dan zo aan en die zwemt dan door.
0: Ja.
1: Nou, we hadden het niet meer.
0: Ach.
1: En toen dacht ik echt, wat zijn wij toch een blessed mensen van Curaçao. Weet je, als je van Curaçao bent, mag je trots zijn.
0: Ja.
1: Dat je dit gewoon zomaar gratis heb.
0: Ja.
1: Voor niks.
0: Ja, het is fantastisch.
1: Mooie dingen.
0: En om dat met je kleinkinderen te doen, dat is natuurlijk, dat vergeten ze nooit meer.
1: Nee, dat denk ik ook niet. En ik ook niet.
0: Core memories.
1: Memory made for life.
0: Ja, wat mooi zeg. Mooi. Ja. Nou, hartstikke goed. Nou, geniet er lekker van. Heb je nog leuke dingen deze week waar je naar uitkijkt?
1: De wedstrijd. En je weet het, ik leef per week. Hè, dus ik weet niet hoe ik volgende week ga doen.
0: Precies. Maar ik weet ook niet hoe jij het volgende week gaat doen. Maar ik weet één ding. Wij gaan bellen. En ik weet nog iets. Het wordt vast wel weer... Er gebeurt sowieso iets. Want het is bij jou nooit rustig.
1: Never dull moment.
0: Never dull. Helemaal goed. Magali, geniet ervan. Geef iedereen een dikke brasa daar. En we spreken elkaar volgende week weer.
1: Oké, lieverd. Tot groetjes allemaal. Doei.

0: klusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Piba simpel, piba bom. Eseite meta. Marca, simpel, de solution. Reis a bow. Hasi compra di kas, kalidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida, simpel. In lo que potimester, pa tur dia. Iba do warda, hasi liye. Shop safe, simpel, de way pa hasi. Simpel.
3: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar el primer página de nuestro capítulo más nuevo, Cue Water Limited, Blue Wave Edition de Barcelona. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
4: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De rechter noemt het schadelijk voor de rechtsstaat dat ministeries uitspraken van de ambtenarenrechter negeren. Dat staat in een tussenvonnis in 14 zaken van huidige en voormalige ambtenaren tegen de overheid. Zij eisen dwangsommen. De rechter wil op 6 oktober uitleg van de overheid. Dan worden alle zaken samen behandeld. De natuur op de eilanden van het Nederlands Caribisch gebied staat steeds meer onder druk. Koraalriffen, mangroven, zeegrasvelden en droge tropische bossen worden bedreigd door klimaatverandering, vervuiling, kustontwikkeling en overbegrazing. De Dutch Caribbean Nature Alliance is daarom gestart met een programma voor natuurbehoud en herstel op de 6 eilanden. Dan internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn gemengd gesloten. De Dow Jones-index verloor 0,9%, de S&P 500 0,3%. De Nasdaq won 0,2%. Beleggers reageerden op inflatiecijfers die lager uitvielen dan gevreesd. Techbedrijven deden het relatief goed. Fly Dubai schort vluchten van en naar Israël op, zolang onderzoek loopt naar een incident aan boord. Op weg naar Tel Aviv viel woensdag een piloot zijn collega aan. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël werd een terroristische kaping voorkomen. Het motief is onbekend. Volkswagen wil eind dit jaar 10 collectieve arbeidsovereenkomsten opzeggen, waaronder een raam CAO, om kosten te besparen. Vakbond IG Metall noemt dat vals spel en dreigt vanaf januari met stakingen. Volkswagen wijst op handelsoorlogen en concurrentie uit China. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
4: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu, Werkhoven werkt over.
5: Onderweg naar De La Soul, naar Bruce Springsteen.

0: Waf waf woensdag!
1: Het is woensdag en het is niet gewoon woensdag, nee, het is waf waf woensdag. Odette, how you doing?
2: I'm doing good.
1: Gelukkig maar. Ja, je zit een beetje in een soort spagaat, hè? Want je bent nu bij mij in de uitzending, zoals iedere woensdag, maar je bent zometeen hier in de studio.
2: Ja, dat klopt, ja. En ik dacht, ik doe eerst dan, doe alles achter elkaar, maar ik ben nu ook nog, terwijl ik met jou klets, een papegaai aan het voeren. Dus ik denk, ja, daar gaat het niet over.
1: Nee, dat is allemaal leuk bedacht, dat je dat dan allemaal zo doet. En dat in een perfecte wereld zou dat handig zijn. Maar als dierenarts kan ik me zo voorstellen dat het er af en toe even anders uitziet.
2: De wereld is ver van perfect. Ik had echt zo'n gave planning vandaag.
1: Vertel.
2: Ik begon ermee dat ik eigenlijk al vroeg op de praktijk zou zijn. Maar toen moest ik een spoedeuthanasie doen.
1: Dus dat was op zich al
2: verdrietig. Maar ja, dan kom je een beetje verwilderd aangerend. Terwijl mensen heel braaf zitten te wachten om 8 uur. En toen kwam er daarna een oudere chihuahua van 15 die bleek een tumor te hebben in zijn buik. Dus die moest ik ook laten gaan. Dus dan dacht ik, nou, dat wordt het, wat een dag. Al twee, two down.
1: Yeah.
2: Maar ja, de rest heeft natuurlijk wel overleefd. Dat ik moest nog gaan opereren. Maar dat is dan toch wel, anders. En toen ging ik een wond, als goed, blaasvruis uit zijn blaas halen. Maar toen bleek dat het een teefje was die ooit een keer met tie-wraps geopereerd was. Dus die tie-wrap. Die was uit de buik gemigreerd.
1: Met tie-wraps geopereerd? Is dat normaal?
2: Nou, ik vind het niet normaal, maar het is een tijdje wel dat het gebeurde. En ik denk, nou, deze teef is niet zo lang geleden geopereerd. Dus ik denk dat het nog steeds gebeurt bij sterilisatieprogramma's. Dat is altijd goedkoper. Maar ja, ik doe dat nooit. Maar ja, bij sterilisatieprogramma's worden dus wel eens tie-wraps gebruikt. Maar die lossen dus niet op. En bij deze hond was die gaan migreren naar de blaas toe.
1: Echt.
2: En die had die hond ook allerlei blaasproblemen. En toen had ik op de echo gezien dat er wat zat. Dus ik dacht, misschien wel kanker of wat. Maar het was dus gewoon een tie-wrap die naartoe gewobbeld was. Dus echt.
1: Ja.
2: Ik, een van, ja. Ik,

0: Ik snap het niet, maar het is wel heel goedkoop. En het zijn vaak van trage sterilisaties. Dus ja, dan is het ergens van de knibbelen. Dat zal gebeuren of zo.
1: Ja, ja, ja, maar het is wel, ik denk voor de mensen wel goed om te weten van dat deze methode gebruikt is. Zodat als er klachten komen, dat je in ieder geval weet van welke richting je in zou moeten denken. Op zou moeten denken.
0: Klopt. Ja, dat klopt. Dus ik denk dat het wel heel handig is om dat gewoon even te vragen. Als je een sterilisatieproject hebt meegedaan met je beestje. Van hoe is het gedaan? Is het volgens de traditionele manier? Ja. Of zijn er tie-wraps gebruikt?
1: Precies. Ja. Ja, hey, en jij, want jij hebt het net over die hondjes die dan die je helaas moest laten inslapen. Ik had laatst een gesprek, volgens mij was dat met mijn kinderen. Wij hebben een hondje die is hopelijk nog lang niet zo ver. Maar de kinderen die vroegen van, maar hoe gaan we dat dan doen als Bella doodgaat? Waar breng je een hondje naartoe hier zo? Hoe werkt dat, Odette? We hebben ooit onze Duitse dog waarmee we hier kwamen, die hebben we echt een onwijze kuil voor moeten hakken. Om die hond in de tuin te begraven. Toen hadden we een hele grote tuin. Maar ja, dat is bijna natuurlijk niet te doen. Zeker niet met een Duitse dog. Maar wat is gebruikelijk hier? Heb je ook de dierencrematoria, et cetera?
0: Ja, je hebt twee diercrematoria. Je hebt bij brieven gehad, zeg maar, van Crevona was dat, denk ik. In ieder geval daar naast van de mensen.
1: Ja.
0: Bij brieven gehad heb je één. En je hebt ook meneer Humphrey Mercera. Die doet het op de Indiaanse manier. Gewoon traditioneel.
1: Wow.
0: En die komt die gewoon ophalen en dan netjes op een houtstapel. Dat doet hij heel netjes.
1: Ja.
0: Dus dat is een mogelijkheid. Het is niet goedkoop, maar het is wel waardig voor je dier.
1: Ja.
0: En dan is de andere optie begraven als je wel een grote tuin hebt.
1: Ja.
0: En diep kan graven, want als je het niet diep genoeg begraaft dan, en je hebt meerdere honden, dan kan je een soort van pet cemetery-achtige tafereel.
1: Ja. Oh, wat verschrikkelijk. Dan ligt hij ineens weer boven.
0: Ja, dat is echt niet leuk. Nee, sorry. Ik zie dat alweer zo voor me.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is echt macaber.
1: Ja.
0: Maar goed, een andere optie is bij Malpais, bij Selicor. Dat is een hele grote kuil. En dan worden de dierenlijken verzameld.
1: Ach jeetje,
0: en dan wordt er één keer per dag gaat daar zand overheen. Zand erover. En dat is niet voor de personen met een weken maag, zeg maar.
1: Nee, dat kan ik me zo voorstellen. Ja. Nee, dat is duidelijk. Ja, dus er zijn wel wat opties. Goed, gewoon goed om te weten. Toch?
0: Er zijn ook mensen die ze in de zee doen. Maar dan, weet je, als je ze bij shoot worden, gooi je mensen ook wel zijn dieren de zee in. Maar die spoelen dan vervolgens een maanden later weer aan als potjes bij. Dus ik weet niet. Weet je, een zeemansgraf is misschien wel leuk, maar dan niet in plastic. En dan gewoon echt met een boot naar buiten varen. En dan gewoon zonder omhulsel naar beneden laten zakken, zoiets.
1: Ja. Oh ja, dat is op zich ook nog mooi. Ja.
0: Dat kan, dat doen mensen ook wel eens. Maar echt zo van shoot naar beneden, die gaan met een boogje zo. Uiteindelijk komen ze nadat de haaien ze hebben geproefd aan op plastic buiten.
1: Ja. Oké, verdrietig. Maar ja, het is ook wel weer de realiteit natuurlijk. En er zijn heel veel mensen met huisdieren. En het is wel goed om te weten wat de opties zijn. Dus bij deze. Odette, zullen wij dit gesprek afronden? Want je komt deze kant op, hè? Anders ben je straks te laat voor Meindert.
0: Ja, dat kan natuurlijk niet.
1: Nee, dat kan niet. Nee, dus en ik wil jullie samen ook nog even spreken om 7:10. Dus,
0: mijn lieve patiëntje is bijna klaar met haar pap. Dat is Grela, dat is een grijze roodstaar. Die gaat eindelijk beter.
1: Ja.
0: Het is zo grappig. Ze kijkt ook echt zo naar de telefoon. Ze is mee aan het luisteren.
1: Oh, ja.
0: Ze zijn zo slim. Oh. Dus Grela die gaat zo lekker haar nestje in. En dan kom ik aan.
1: Ja. Oké, nou helemaal goed. We zien je zo verschijnen dan.
0: Tot zo.
1: Rij voorzichtig. Tot zo.
0: Doei.

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show.
1: Zin in een avond vol salsa, bachata, merengue en Latin vibes? Zaterdag 3 oktober is het Salsa Night Tiger Edition. Voor de eerste keer bij Hovi Bill. Met live muziek van Sensation Band en DJ Mr. Salsi Puedes. Trek je mooiste tiger of animal print aan en dans van 9 tot 1 onder de sterren. Hovi Bill vind je vlakbij Sambiel, aan het einde van de straat. Voor info en tickets, check de socials. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
4: Oh, fijn.
3: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
4: Nou, zet mij maar weer te koop.
3: Oké, wat wil je dan?
4: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
5: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
4: En die groene bank?
5: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de Roze Olifant in Mahai.
6: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

0: diner uitgesteld naar mei 2027. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Het Clinic Clowns Fundraising Dinner dat gepland stond voor 17 oktober gaat niet door. De organisatie heeft besloten het evenement uit te stellen naar mei 2027. De exacte nieuwe datum is nog niet bekend. De organisatie is daarover in overleg met de Grotten van Hato en de andere partners. Zodra de datum definitief is, wordt die bekendgemaakt. Mensen die al een ticket hebben gekocht of het evenement sponsoren, kunnen kiezen. Ze kunnen hun volledige bedrag terugkrijgen of hun ticket of sponsoring laten staan voor de nieuwe editie in mei 2027. Volgens de organisatie biedt het uitstel ook extra tijd om van de avond een bijzonder evenement te maken. Samen met chef Robin Housen, het entertainmentteam Hato Caves en de drankenpartners wordt verder gewerkt aan het programma. De laatste editie van het Fundraising Dinner vond plaats in 2019. De eerdere edities vormden een belangrijke bron van fondsen voor het werk van Clinic Clowns. Met de terugkeer van het evenement wil de stichting opnieuw zoveel mogelijk fondsen ophalen en tegelijkertijd meer bekendheid creëren voor het werk van de clowns in de zorg. En het pas 11-jarige schaaktalent Ginger Jubitana van Curaçao heeft een bijzondere prestatie geleverd op de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze heeft daar de norm behaald voor de internationale titel Women Candidate Master. Het is de eerste internationale titel die jonge, talentvolle meiden kunnen behalen. Jubitana nam het tijdens het toernooi in Oezbekistan voornamelijk op tegen volwassen schakers en veel oudere tieners. Met deze knappe prestatie zet ze een mijlpaal neer voor het dames- en jeugdschaak op Curaçao. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Quatre Vents.
3: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen. En passant.
3: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatre Vents.
2: Exactement.
4: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
5: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
6: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Dit is Paradise FM. Werkhoven werkt over.
3: En Juan Luis Guerra.

0: quiz.
1: Zo, die werd even bruut afgehakt, zeg. Jeetje mineetje, voor een lekker dinertje. We gaan vandaag weer een diner weggeven, zoals we dat iedere dag doen. En vandaag is dat een heerlijk diner voor twee bij de kleine Hindoestaan. Superfijn. En wie heb ik aan de lijn? Wie heb ik aan de lijn? Marlene, een hele goede avond.
2: Goedenavond, Vanessa.
1: Hallo. Hallo. Hoi, hoe is het met jou?
2: Hoi. Met mij gaat het goed hoor. Ik mag niet klagen. Het gaat prima.
1: Mooi zo.
2: Ik heb heel veel last van de warmte heet. Maar verder gaat het wel allemaal oké hoor.
1: Oké, dus op de warmte na gaat het goed. Maar het is ook wel extreem warm, hè Marlene?
2: Het is ontzettend heet. Echt waar. Ik kan er gewoon op een gegeven moment denken, wanneer houdt het op joh?
1: Ja, nou ja, voorlopig niet maar, denk ik.
2: Nee, en we hebben ook niet echt regen of zo. Dus ik denk dat voelt een beetje aan. Dus dat er ook niet. Nou,
1: nee. Heb je wel airco die aan kan thuis?
2: Ja, maar niet in de woonkamer hoor.
1: Nee.
2: Dus je
1: ligt de hele tijd boven op bed?
2: Oh nee, absoluut niet. Ik ben echt niet iemand die de hele dag in bed. Ik sta wel heel vroeg op en ik moet echt gewoon de hele dag bezig zijn.
1: Ja.
2: Maar ik ben niet iemand die tussen de middag of avond, ik ga ook vrij laat naar bed hoor.
1: Oh, dus je bent wel echt eigenlijk het grootste gedeelte van de dag in de warmte.
2: Ja, en ik ben eindelijk heb ik best wel, denk ik, veel energie als ik het zelf zeg.
1: Ja.
2: Dus en ja. Eigenlijk niet echt nog zo, maar ik ben ook zo'n type die echt een middag een dutje moet gaan doen of zo.
1: Nee.
2: Het zo zeggen.
1: Maar vertel dan eens Marlene, want wat doe je dan met die energie? Als je zegt ik sta vroeg op, ik ga laat naar bed, ik doe geen middagslaapjes. Wat doe je dan allemaal in zo'n dag?
2: Ik zoek altijd wel wat of ik ga, weet je, ik sta ochtends vroeg op. Ik begin als eerste, weet je, als ik mijn koffie op, dan ga ik de tuin in. Kijken naar de planten water geven en een beetje gewoon iedere dag stofzuigen natuurlijk.
1: Ja.
2: Want alles staat natuurlijk open, dus ik kan helemaal niet tegen stof. Dus ik begin de stofzuiger
1: te pakken.
2: Dan en de stofzuiger afstoffen.
1: Ook weer de stofzuiger, dus is stofzuigen en dan de stofzuiger afstoffen.
2: Nee. Ik heb heel veel glas eigenlijk, maar ja. Dat is iets wat ik eigenlijk dacht van ja, had ik niet mee moeten nemen uit Nederland. Weet je, allemaal glaswerk, glazen tafels
1: ja.
2: En zo. En dat zie je echt het stof erop.
1: Nee, dat is niks.
2: En we wonen toch vrij. Ja, nee.
1: Dan moet je dat ook nog iedere keer schoonmaken.
2: Klopt, ja, juist. Weet je, en dat is een beetje min. Maar ja, ik ben zo, moet ik koken, dan kook ik en ja, en anders, ja.
1: Ja.
2: Ik vind wel altijd wel wat hoor. Ik ben altijd wel bezig.
1: Ja, precies.
2: En, ik heb altijd wel wat. Ja, natuurlijk. Je gaat ook je boodschappen moeten doen. Je moet ook de deur uit.
1: Ja.
2: Ik vul mijn dag wel goed in. Laat me het zo zeggen.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. Ik ben blij om dat te horen, Marlene. Ja. Want dat is belangrijk. En misschien kun je binnenkort aan de invulling van je dag wel een lekker etentje bij de kleine Hindoestaan toevoegen.
2: Ja,
1: ben je er wel eens geweest?
2: Ik ben benieuwd. Nee. Ik ben helemaal niet geweest. Jij wel?
1: Ik ben er toevallig vorige week geweest, ja. En het is hartstikke lekker. Hartstikke lekker. Hou je van Surinaams eten?
2: Ja hoor, zeker weten. Wat vind jij zo lekker? Ik had de rottirol.
1: Ja, ik heb natuurlijk niet alles op de kaart geproefd nog. Dus ik moet binnenkort maar weer even langs bij Rocky. Ik had de rottirol. En mijn zoon die vindt de bami ook heel erg lekker daar.
2: Oh, oké. Nou, ik ben benieuwd.
1: Ja, nou laten we eerst even kijken of ik je blij kan maken met deze prijs. Want we moeten natuurlijk wel officieel even checken of je de vraag goed had. Komt de vraag nog één keer.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, zeg het maar.
2: Ja. Nou, ik had zelf, zoals ik het heel even hoorde, dacht ik dat het van Don't You Worry About Thing of About a Thing of About a Thing van Stevie Wonder. Dat dacht ik hoor.
1: Ja, dat gaan we even controleren. Oh, wacht eventjes. Even zien. Ja, nee, ik zie hier dat het antwoord goed is. Het antwoord is goed. Okay. Het is inderdaad Stevie Wonder met Don't You Worry About a Thing. Dus dat betekent dat je een lekker dinertje hebt gewonnen.
2: Oké, nou, geweldig. Dankjewel.
1: Heel graag gedaan.
2: Ik ga daar naartoe en echt uitproberen kijken op jouw advies. Ja! Proberen om de Rotirol te proberen. Nou, ik ben echt benieuwd.
1: Helemaal goed. Nou, ik zou even... Kijk maar even op de kaart, hoor. Want misschien dat je wel iets anders denkt.
2: Heel
1: dat,
2: veel. Oh,
1: ja,
2: okay,
1: precies.
2: Okay.
1: Ga maar even rustig uitzoeken. Nou. En ik weet zeker dat Rocky, de eigenaar, je ook wel wil adviseren.
2: Oké, prima.
1: Ja?
2: Okay,
1: ik ga je naam noteren.
2: Ja, dankjewel.
1: Kom eerst even langs de studio, hè, voor de bon.
2: Oké, doe ik, ja.
1: Oké, fijne
2: dankjewel,
1: avond, Marlène.
2: Vanessa,

0: is al op de achtergrond. Dat betekent dat Odette Doest is in de building. En nou ja, goed, je hoorde zojuist natuurlijk Stevie Wonder ook. Don't You Worry About A Thing. Dat was het antwoord van de muziekquiz van vandaag. En ja, er is van alles geappt. Ik zie hier iemand die zegt, het is Don't You Worry About The Thing van John Legend. Maar nee, dat, ik weet niet eens, volgens mij. Oh, nee, hè, Charlie, helemaal fout. Nou ja, goed, er staat hier, ik heb van alles binnengekregen. Maar het goede antwoord was inderdaad Don't You Worry About A Thing van Stevie Wonder. En Marlene heeft een lekker dinertje bij de kleine Hindoestaan gewonnen. Nou ja, de beestenboel is begonnen. Dat betekent zometeen tijd voor de Alphabet Show. Met natuurlijk een thema waar Odette Doest wel iets mee te maken heeft. Meindert, vertel eventjes, wat wordt het thema van vanavond? Wat is het thema van vanavond?
1: Ja, het is een beestenboel inderdaad. Dat is niet elke week hoor, in de Alphabet Show. Voor het eerst ook de Alphabet Show met dieren in de studio. Hartstikke leuk, maar ook voor het eerst met Odette natuurlijk.
0: Ja.
1: We zaten er al lang naar uit te kijken, hè, Odette? Want het is zondag natuurlijk Dierendag.
0: Ja.
1: En ik dacht, ik wil ooit een keer liedjes over dieren doen met de beroemdste dierenarts van het eiland,
0: Yay.
1: Odette Doest. Yay!
0: Ja, en Odette, jij komt nooit, tenminste, jij komt meestal met dieren. Meestal als je de studio inkomt, je hebt gelukkig vandaag wel zindelijke dieren mee.
2: Ja, dat wel.
0: Ja, fijn, ja, voor die uren.
2: Ja.
1: Ja, want Bob is hier ooit eens geweest in de studio, hè? Een half jaar geleden, kan ik me herinneren. Ging ik selfies maken met Bob. Bob, de flamingo.
0: Ja, laten we even duidelijk over welke Bob we het hebben. Ja. Voordat er een misverstand ontstaat.
1: Ja, Google maar op Odette en Bob en
2: de andere Bob is wel zindelijk.
0: Ja, die is zindelijk. Die heeft nog nooit iets in de studio achtergelaten.
1: Wie is die andere Bob?
0: Nou, een Bob die bij mij altijd aanschuift.
1: Ja. Oké, okay. Nee, maar ik bedoel de flamingo, maar die hield het niet helemaal droog.
0: Nee, dat was echt...
2: Heel vaak, vogels poepen heel vaak.
0: Dus ja.
1: Dat doen vogels, hè?
0: Keutels en...
1: Duiven, 10 keer per minuut of zo.
2: Ja, nou, ja, hun papegaaien ook.
1: Ja.
0: Jeetje, hoezo? Waarom?
1: Ja, dat doen ze nou eenmaal.
0: Oh, wat ben ik blij dat wij dat niet hebben.
1: Nee.
2: Ja, nee, ja.
1: Nou ja, waarom niet eigenlijk?
0: Ja. Nou ja, moet je iedere 10 minuten naar de borden. Een hele viezigheid hier op de zaak.
2: Kleine poepjes, dan ze poepen en plassen tegelijkertijd. Dat is wel efficiënt.
0: Uit één gat ook, of dat niet?
2: Eén gat, ja. Makkelijk schoon te houden.
0: Het is een heel ander gesprek in één keer dit.
1: Gezellig.
0: Oké, nou, ik ga het aan jullie overlaten. Want het thema is dus...
1: Ja, dieren, hè. Dus dierenliedjes. En Odette heeft een heel leuk lijstje met haar voorkeuren van liedjes over dieren. Die gaan we draaien. En er zijn natuurlijk nog wat lege plekjes in het alfabet. Dus je mag meedoen, hè, via de Paradise FM-app. Een liedje over dieren. Stuur maar in. En als je vragen aan Odette wil stellen, kan dat ook.
0: Hartstikke leuk. Nou, veel plezier. En ik ga lekker naar jullie luisteren. En de hondjes doen ook gezellig mee. Je hebt jouw kindje Charlie en haar kindje, hè?
2: Ja, dus mijn kleinkind en mijn kind.
0: Och, geweldig. Wat is die kleine ook ontzettend schattig. Hoe heet die?
2: Timothy.
0: Oh, Timothy en Charlie. Oh. Nou, ik ben helemaal verliefd. Ik ga nog eventjes knuffelen als ze tijd voor me willen maken. Hey, veel plezier. En de lijnen zijn geopend.

0: food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit probusiness.com/curaçao.
1: Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja, toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
4: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
3: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De rechter noemt het schadelijk voor de rechtsstaat dat ministeries uitspraken van de ambtenarenrechter negeren. Dat staat in een tussenvonnis in 14 zaken van huidige en voormalige ambtenaren tegen de overheid. Zij eisen dwangsommen. De rechter wil op 6 oktober uitleg van de overheid. Dan worden alle zaken samen behandeld. De natuur op de eilanden van het Nederlands-Caribisch gebied staat steeds meer onder druk. Koraalriffen, mangroven, zeegrasvelden en droge tropische bossen worden bedreigd door klimaatverandering, vervuiling, kustontwikkeling en overbegrazing. De Dutch Caribbean Nature Alliance is daarom gestart met een programma voor natuurbehoud en herstel op de 6 eilanden. Dan internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn gemengd gesloten. De Dow Jones Index verloor 0,9%, de S&P 500 0,3%. De Nasdaq won 0,2%. Beleggers reageerden op inflatiecijfers die lager uitvielen dan gevreesd. Techbedrijven deden het relatief goed. Fly Dubai schort vluchten van en naar Israël op, zolang onderzoek loopt naar een incident aan boord. Op weg naar Tel Aviv viel woensdag een piloot zijn collega aan. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël werd een terroristische kaping voorkomen. Het motief is onbekend. Volkswagen wil eind dit jaar 10 collectieve arbeidsovereenkomsten opzeggen, waaronder een raam CAO, om kosten te besparen. Vakbond IG Metall noemt dat vals spel en dreigt vanaf januari met stakingen. Volkswagen wijst op handelsoorlogen en concurrentie uit China. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Het is 7 uur geweest op woensdagavond. Buiten staat een zwoel briesje. Een kanon is af te vuren op de wegen van Willemstad. En op tv is geen drol te zien. Ga er dus maar lekker voor zitten. Tot 9 uur, een muzikale reis door het alfabet. Een waar genot voor het gehoor. Een opfrisbeurt voor het geheugen. En een streling van de zintuigen. Hier is uw gastheer, Meindert Manshande.
1: En daar zitten ze dan hoor, de dierenliefhebbers. De gezelligste zoogdieren van Curaçao, Meindert en Odette. Odette, kom eens bij de microfoon. Je mag wat zeggen voor de natie, voor het land.
2: Hallo, Bonocci.
1: Hallo, je klinkt echt alsof je nooit op de radio bent. Elke woensdagavond om 17:15 op deze zender te horen. Ben je dan via de telefoon?
2: Ja, of soms ben ik ook wel hier. Ik ben een beetje de stoel aan het...
1: Ja, de stoel kan je verschuiven. Kan je omhoog en omlaag zetten.
2: Ja, dat is best wel een gedoe.
1: Hey, welkom. Maak het jezelf gezellig. En hou je lekker, hou je stoel lekker recht. Want we gaan lekkere muziek draaien.
2: Heerlijk. Echt heel gaaf.
1: Ja.
2: Heel leuk.
1: Nou, ik vind het fantastisch dat je er bent. We kennen elkaar natuurlijk al heel lang, maar je bent nooit mijn gast geweest in deze show. En ik heb helemaal moeten wachten tot Dierendag. Deze zondag, hè, is het Dierendag?
2: Deze zondag is Dierendag, ja.
1: Wat ga je doen?
2: Nou, we hebben van 4 tot 6 hebben we een dierendagborrel op de praktijk. Dus dat gewoon voor mensen die langs willen komen.
1: Oh, wat leuk.
2: Ik maak natuurlijk mijn caipirinha, zoals gewoonlijk.
1: Doe je dat elk jaar op 4 oktober?
2: Nee. Ik heb wel vroeger ieder jaar een nieuwjaarsborrel. En toen na corona kwam daar een beetje de slop in.
1: Oh ja.
2: Ik doe wel af en toe, als ik denk dat het leuk is, gewoon een feestje. Gewoon iets leuks. Dus dit is ook weer gewoon een spontane, leuke borrel.
1: Ja.
2: Sociale honden mogen ook mee.
1: Sociale honden. Geen pitbulls.
2: Nee, en leuke baasjes natuurlijk.
1: En je sociale baasjes.
2: Sociale baasjes. Maar het is hartstikke leuk, want dan gaat iedereen kleppen over hun dierenliefde. En iedereen vindt hun eigen beest het meest geweldig. En het zijn echt de meest geweldige verhalen.
1: Maar dat is ook zo, ja.
2: Het genot van een hapje en een drankje.
1: Ja, dat is leuk. En dierenmensen verenigen samen. En inderdaad, we praten allemaal trots over onze dier. Je kent ook onze dikke rode kat, hè?
2: Ja, echt.
1: Dat is de liefste of leukste kat van ter wereld.
2: Ja, ik had bijna Gatito meegenomen nu vanavond. Want dat is ook een hele leuke kat.
1: Ja, dat is Tito?
2: Gatito,
1: ja. Maar nu lopen 2 Jack Russells door de studio, hè?
2: Ja, klopt.
1: Oké, nou, die gaan ook luisteren naar de muziek. We gaan dus wel 26 liedjes zoeken die met dieren te maken hebben. En jij kwam met een hoop nummers. Bijvoorbeeld al deze, Taylor Swift. Waarom deze? De albatros?
2: Ik ben een vogelliefhebber en albatros is geweldig.
1: Een geweldige vogel of een geweldig nummer?
2: Een geweldige vogel. Weet je, de oudste vogel in het wereld is een albatros van ongeveer 70 jaar.
1: Je bedoelt dat hij te oud wordt? 70?
2: Ja, 70. Die is 1956 geringd. En hij doet het nog.
1: Dat weten ze dus ook.
2: Ja, ze heeft de naam Wisdom.
1: Dat is mooi. Nou, en daar zingt Taylor Swift over in...
0: De A van
1: de Albatros.

0: 13 toen hij het zong. Michael Jackson met de letter B van Ben. Ja, en dat heeft met dieren te maken. Jij kwam er mee, Odette, want Ben gaat over een rat.
1: Ja, klopt. Dus het gaat over een rat uit een... Het moest een soort van horrorfilm zijn.
0: Ja.
1: En het gaat dus inderdaad over een rat.
0: Volgens mij kent niemand de film en wel iedereen het liedje.
1: Ja, en,
0: toch?
1: En wat de achterliggende gedachte, denk ik ook.
0: Welke gedachte ligt er achter een rat?
1: Nou ja, nee, het ging over ratten. Een rat uit een lab of zo. En de opvolger van de film Willard, volgens mij.
0: Oh, ja. Waarom hebben ratten altijd iets negatiefs? Omdat ze ziekte...

0: denk
1: sinds
0: maar aan
1: de oudheid.
0: Denk maar aan de pest.
1: Aan de pest. Ja, maar dat is toch niet meer. Als mensen nu een rat zien, en muizen trouwens ook, dan springen ze op keukenstoelen. Ja. En dan schreeuwen ze, iek.
0: Ja, klopt.
1: Dat heb jij niet, denk ik, als dierenarts.
0: Nee, ik probeer ze te vangen voor mijn roofvogels.
1: Ja, als voer.
0: Ik zie gewoon voerrennen voor mijn dieren.
1: Oh ja, dat is dan mooi. Ja. Maar ik ben niet bang van ze, nee. De pest bestaat toch niet meer?
0: Volgens mij wel.
1: Oh, komt het wel weer terug?
0: Wel weer,
1: af en toe. Ja. Hey, ik vind het gezellig dat je er bent, Odette. We gaan over dieren praten vanavond in de Alphabet Show. En dus ook over dierenliedjes. Want je bent natuurlijk de gezelligste dierenarts van het eiland.
0: Dank je.
1: Maar je hebt ook verstand van muziek, volgens mij.
0: Ja, ik ben heel muzikaal ingesteld. Nou ja, ik kon ook niet anders. Mijn ouders die waren ook heel muzikaal. En mijn vader die heeft altijd heel veel percussie gedaan. En percussiemensen begeleid. Met Alice Juliana en zo. Mensen leren binta's maken. Dat was iedere keer zoete inval op zaterdagochtend bij mijn ouders thuis. Toen ik klein was.
1: Toen je klein was, er werd al heel veel muziek thuis gespeeld.
0: Frank Martinez Arion, iedereen kwam langs.
1: Kwamen ze allemaal even binnen?
0: Ja.
1: De beroemde dichters en schrijvers ook dus. En de muzikanten.
0: Yes.
1: Interessant, gaan we ook over praten. Gaan we overal over praten. We hebben ook de vaste items in de Alphabet Show. In de tweede uur doe ik een mop. Ik doe elke week een doktersmop. Laat ik deze keer maar eens een dierenartsmop verzinnen.
0: Ja, dat is de goeie.
1: Ja, ken je er een? Ik zoek wel even een op.
0: Ja, dat is goed.
1: Ja. En ik doe om 8 uur even een serieus moment in de afdeling. Hemelse Helden. Oh. Dan kijken we wie er ons is ontvallen in de muziek de afgelopen week.
0: Ja, Martin Sparrow.
1: Ja, dat kunnen we even benoemen.
0: Ja, maar en ook nog een Mighty Sparrow is ook nog een dier eigenlijk, een sparrow.
1: Ja, dat past ook in de show. Nou, dan toch weer een dierenliedje dan. Want we zoeken natuurlijk liedjes die over dieren gaan, maar ook in de artiest.
0: Ja.
1: Hé, dat is ook leuk. Hé, en om 7:45 wil ik altijd graag dat een gast een gedicht doet. Ja. Ben jij goed in poëzie?
0: Ja, ik moest ooit een keer iets opdragen in de brugklas. De tempel in de stad. Dat was toen een theater.
1: Oh,
0: en daar stond ik heel serieus. Ik weet niet meer waar het over ging, maar het ging wel goed.
1: Ja, toen stond je wat voor te dragen.
0: Ja.
1: Nou, je mag het nog een keer doen om 7:45.
0: Ja, ik ga het kort houden.
1: Oké. Hey, en wat we ook hebben is de alfabet, toch? Dat heb ik je ook verteld. Dus we gaan strijden tussen twee nummers die over dieren gaan. Dit is Camp Odette.

0: Ja, en dat is niet zomaar dat je dit nummer hebt. Hè. Je hebt met Prince gedanst.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat weten sommige mensen. Je stuurde hem ook nog het artikel door waarin dat werd uitgelegd. Een krantartikel van 10 jaar geleden of zo.
1: Ja, dat was toen hij overleden was. Toen werd dat opgerakeld.
0: Oh ja, ja. Dat was in 2013 natuurlijk toen hij hier was.
1: Ja.
0: Maar daar wil ik alles over weten. Jij bent gewoon met Prince gedanst in de afterparty toen hij hier was. Daar komen we straks op terug. Dit is Kamp Meijnerd. Oh.

0: daar geen paard.
1: Nou, dat is natuurlijk André van Duin. Twee hele verschillende nummers. En daarom ben ik ook benieuwd wat de mensen thuis willen horen. We gaan hem bij de X draaien. Stuur maar in, hè. 675-1031. Welke moeten we helemaal draaien? Prins of André van Duin? Het gaat over dieren vandaag. En dat is hetzelfde nummer voor verzoekjes. Die kan je dus ook, je kan ons ook bereiken via de nieuwe Paradise FM app.
2: Ja.
1: Hey, je had twee nummers met een C. Dus je mag nu nog kiezen, live kiezen. Ik heb Cat People van David Bowie of Conversation with a Dog voor Sting, van Sting.
2: Jeetje, maar dat zijn echt mijn twee favoriete artiesten.
1: Oh, dan kunnen we ook nog Sting bij de S doen, hoor. We gaan een beetje schuiven.
2: Maar David Bowie is ook geweldig.
1: Kunnen ook bij de D doen.
2: Maar doe maar de Cat People van David Bowie.
1: Cat People, David Bowie gaan we doen.
2: In peace.
0: Kopie. De C van
1: Cat People dus. En dat kwam ook uit een film en ook uit een horror, volgens mij.
2: Ja, het is ook een horrorfilm.
1: Ja, uit 1982.

0: met de letter D. Dat was Dolly Parton. Ja, onze hemelsheldin, hè. Afgelopen vorige maand, geloof ik, overleden. Je hebt twee nummers van haar genoemd, Odette. Volgens mij ben je ook een beetje een Dolly Parton-fan.
1: Nou, ik kan haar wel heel erg waarderen. Haar muziek en hoe ze
0: was ook, toch?
1: Hoe ze was.
0: Ja.
1: En ze hield ontzettend van dieren, of heel veel gedaan van dieren.
0: Ja, dat klopt.
1: En ze had ook, hoe was het nou? Scary, Scruffy. Ze had ook een liedje over Scruffy de kangaroo of zo. Maar dat was eigenlijk een zwerfhondje die ze gered had toen ze kind was. Ja, dat soort dingen.
0: Oh, die had je had gered. Ja,
1: dat
0: dierenliefheb.
1: Zou kunnen wonen.
0: Ja, dan kun je dan eens. Dan ben je de hele dag bezig, ja. Puppy Love was haar allereerste hit die ze schreef toen ze 11 was. Mm-hmm. En die kon ook nog bij de P doen, want die had je ook even genoemd. Maar we gaan wel even kijken. We gaan alles een beetje op alfabet zetten. Er komen ook veel verzoekjes binnen.
1: Ja, heel veel. Heel leuk.
0: Ja, leuk. Dat moeten we even opschrijven en op volgorde zetten. We kijken wel even. Liedjes over dieren. Het is natuurlijk ook een heel leuk onderwerp. En hoe kan je het beter vieren met Dierendag met Odette vanavond? Yes. Volgens mij ben jij een heel druk bezette vrouw, toch? Normaal.
1: Ja,
0: dat je tijd voor mij hebt, dat is eigenlijk een wonder.
1: Ach, dat doe ik graag.
0: Met. Ja. Geweldig dat je er bent. Ja. Nee, maar had je geen dienst en zo vanavond?
1: Nee, ik had gisteren dienst. En okay. Het hele weekend had ik dienst. En ik had vorige week donderdag dienst. Dus ik ben even klaar met dienst.
0: Ja.
1: Maar mijn collega's hebben dienst. Dat is fijn.
0: Ja, je kan niet elke avond dienst hebben. Nee,
1: kan echt niet.
0: Dus als er nu iemand met een zieke kat is, dan bellen ze jouw praktijk. En dan krijgen ze een bandje.
1: Of dan krijgen ze een automatische respons. Dat 5108953.
0: Oké.
1: Dat is ook voor de zieke hagedis.
0: Ja, zeker. Oké. Want dat was een zieke hagedis vanavond.
1: Ja,
0: dat
1: was zielig. Een zieke hagedis. Maar ja.
0: Maar er belt iemand jou om zieke hagedis?
1: Ja, ook om. Van alles. Vleermuizen, leguanen. Veel vogels binnengebracht. Duiven.
0: Ja?
1: Doves.
0: Duiven brengen mensen ook binnen. Want ja, ik heb er zoveel in mijn tuin. En ik denk alleen maar van. Ja, we zijn de afspraak. Iedereen gaat op jou stemmen hoor. Dat komt goed. Okay. Nee, maar ik denk met duiven van. Ja, dat zijn een soort ratten die met vleugels, toch?
1: Nou, ze zijn best veel slimmer dan dat.
0: Oh, sorry.
1: Ja, en we hebben ook heel veel inheemse duivensoorten.
0: Ja, met die ronde.
1: Dus de Ala Blanca en de Aladuru en de Bula Daivi en de maisduif, de Totolica.
0: Ja, oh ja.
1: Ja,
0: dat
1: is heel grappig. Als ze iemand proberen weg te lokken bij een nest, dan doen ze net zoals ze gewond zijn en dan gaan ze heel zielig zo fladderen.
0: Echt?
1: En dan lijken ze een makkelijke prooi en dan gaat degene die achter ze aangaat achter de ouders aan. En dan vliegt hij ineens weg.
0: Hé, wat slim. Dus ze zijn hartstikke slim, duiven.
1: Ja, ik heb dat heel vaak gehad als kind. Ik denk, oh, wat zielig. En dan liep ik zo achter een duifje aan en brrr, ineens was hij weg. Ik denk,
0: ze doen aan theater.
1: Ja.
0: Nou, dat zijn er meer dieren die dat doen. Echt theater. Ja, apen misschien of zo.
1: Ja.
0: Die acts doen. Die doen net doen alsof ze iets zijn of...
1: Ja, maar honden kunnen dat ook doen, hè? Die kunnen ook echt heel zielig doen. En ik kan echt niet lopen. En dan doe je even erover aaien, een kusje erop en dan is het goed.
0: Echt waar? Een soort voetballer van een Nederlands elftal.
1: Zoiets.
0: Ja, maar inderdaad, over honden gesproken lopen er ook hier twee rond. En dat zijn dus Charlie en Timothy.
1: Yes.
0: En Charlie is de moeder van Timothy.
1: Ja, Charlie is de moeder van Timothy.
0: Oh, Charlie is een
1: mijn Jack Russell-tje die overal naartoe meegaat.
0: Ja.
1: Ja,
0: als je Odette volgt op haar socials, dan zie je... Vaak Odette, maar nog vaker Charlie.
1: Ja, echt hè?
0: En natuurlijk ook Bob, de Flamingo. En wie neem je nog meer allemaal mee op reis? Je geit?
1: Nou, ja, de geit, Marvel. Die is, moet nu echt ernstig op dieet.
0: Ja, nog steeds?
1: Ja,
0: dat zei je twee jaar geleden ook, Odette.
1: Nee, ik ben weg geweest. En als ik weg ben, dan eet iedereen altijd meer.
0: Wordt verwend.
1: Ja, maar zij pakt het gewoon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay.
1: Iemand kan toneelspelen, is het Marvel.
0: Ja, die doen ook aan toneelspelen. Dieren en over toneelspelen, daar gaan we het ook over hebben. Maar intussen mooie liedjes draaien. Peter Paul komt met een hele rits van artiesten. The Monkees, The Birds, Beastie Boys, The Animals, The Turtles, Snoop Dogg en Seal. Wat slim allemaal. Ik had dan zin in deze voor Peter Paul.
2: De E van
0: de Eagles. Want die vliegen ook.

0: met de letter K. Dat was Kero, Kero. Nee, met de F. Flamingo natuurlijk.
1: De Alpha Battle.
0: Ja, zover zijn we nog niet.
2: Nee, natuurlijk een flamingo.
0: Natuurlijk, Flinke. Jij moest een lied over flamingo moest erin, hè, Odette?
2: Ja, eigenlijk bij de B van Bob gemoeten, maar ja, helaas.
0: Ja. Ja. Jouw flamingo heet Bob en dat is natuurlijk een heel verhaal, hè. Dat kennen misschien mensen wel, maar ook sommige mensen misschien niet. Hij is ooit eens aangevlogen.
2: Ja, hij is ooit 10 jaar geleden is hij tegen een hotel aangevlogen. Echt, ja. 10 jaar geleden.
0: Welk hotel?
2: De voormalige Hilton.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: Ja. En toen? Toen kon hij niet meer vliegen.
2: Toen had hij last van zijn vleugel, last van zijn voeten. En toen hebben we hem opgekalefaterd, maar hij kon niet terug in het wild. Maar hij was wel heel erg tam. Ja. En toen hebben we overlegd met Geen-Ben en zo. En toen hebben we hem als educatievogel een baan gegeven bij de Fondation Dier en Onderwijs Cariben. Dus hij gaat iedere donderdag nu weer met schooljaar naar scholen toe om les te geven.
0: Ja, je zegt we, maar volgens mij loop jij als enige met hem langs alle scholen, toch?
2: Ja, ik, Bob, de vogels, de papegaai en de warawara en de Charlie.
0: Zitten samen in de stichting.
2: Ja.
0: Wat leuk, nou, maar je geeft zo hartstikke leuk onderwijs, educatie over natuur, wildlife.
2: Ja.
0: En dankzij Bob, dat is echt een functie heeft die beste man, hè?
2: Ja, heeft hij ook.
0: Het is een man, ja. Hey, hoe is het met de alfabet al trouwens?
2: Ja, de alfabet op een Dove's Cry is natuurlijk superleuk, hè?
0: Ja, maar wordt erop gestemd een beetje?
2: Ja, ik heb al 1 stem binnen.
0: Oh.
2: Ja, tenminste, al van Tine, hup Tine. dus mensen, stem, stuur een app voor de battle.
0: Wacht, ik ga nog 1 keer het fragment laten horen. Dit is Kamp Dodet vanavond. En die honden zijn aan het vechten hier onder mijn voeten. Gezellig. Ja, Odette is vanavond mijn gast. De beroemdste dierenhuisarts van het eiland. En zij stemt voor Prince met When Doves Cry. Als je praat over het beste dierenlied ooit. Bij letter X gaan we hem draaien. Stem op Odette als je deze helemaal wil horen. Maar dit is Kam Meijndert.

0: Je hoort zo'n gloei, hè? Kampenmijn, het is André van Duin vandaag. Ze zijn echt aan het vechten, wat zijn ze aan het doen? Ja, het is zijn moeder en kind, hè, de hondjes.
1: Hij wordt opgevoed door de moeder.
0: Dus dat heet opvoeding. Oké, ja, gezellig. 675-1031, welke moeten we bij de X doen? Stem op ons, stem op Meijnet of Odette vanavond. Of heb je nog een leuk verzoekje, stuur maar in. Claire kwam net ook al met de Eagles. En toen kwam ze net met een ander nummer van de Eagles. Maar nu heeft ze ook alweer Horse With No Name gedaan. Nou, leuk, we krijgen veel verzoekjes binnen. We hebben eerst nog een nummer voor jou, George Michael.
1: Ja.
0: Ja, heb je er ook mee gedanst?
1: Nee.
0: Was het maar waar, of niet?
1: Ik was echt super smitten als tiener. Het was echt George Michael was het.
0: Ja?
1: Ja.
0: En dit gaat over to have a monkey on one's back. Dat is een soort uitdrukking in het Engels. Het heet monkey. Maar het gaat eigenlijk over drugs.
1: Ja, het gaat eigenlijk over drugs.
0: Een serieus nummer van Ome George.
1: Ja, maar wel een cool nummer.
0: Ja, van het album Faith.
2: De G van... George Michael.

0: en tentoonstelling. Elke woensdag van 7 tot 9 op Paradise FM. De Alphabet Show. De H van...
1: Horse with No Name, speciaal voor Claire. Dankjewel, Claire.

0: weetjes over dieren vanavond in de Alphabet Show. Natuurlijk met dierenarts Odette. Voor het eerst mijn sidekick. En dus ik kan alles vragen over dieren vanavond. Niet alleen over de liedjes.
1: Ja.
0: Dus ook over paarden, zoals die geen naam hebben. Waarom zouden paarden geen naam hebben, bijvoorbeeld? Goeie vraag, goeie vraag.
1: Als je een paard in het wild tegenkomt, dan heeft hij nog geen naam.
0: Nee, natuurlijk hebben ze geen enkel paard, heeft toch een naam. Ja, oh ja, als hobbypaard.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Maar je vertelde iets dat ze geïnspireerd waren door een paard dat aan het rennen was in de woestijn?
1: Nee, die man die had het gebaseerd op zijn ervaringen dat toen hij in de woestijn rond liep.
0: Oh,
1: ja.
0: Nou ja, en toen zag je dus een paard zonder naam.
1: Ja. Ja,
0: anonieme paarden zijn er veel, denk ik, in de wereld.
1: Waarom?
0: Ja. We gaan straks een liedje draaien over een walrus, maar het is 7:15. Dat betekent dat het tijd is voor een gedicht.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat heb ik je verteld, hè. Dus je mag een gedicht voordragen. Wat ga je precies doen? Gaat het over dieren?
1: Ja, het is een gedicht of een klein rijmpje eigenlijk van Defunto Alice Juliana.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk een kinderrijmpje. En het gaat over een landschildpad.
0: Oh ja.
1: Want een morkooi is een landschildpad.
0: Okay.
1: En een tortuga, dat is gewoon een waterschildpad.
0: Zeg maar. Ja.
1: Een zeeschildpad of een zoetwaterschildpad.
0: Ja,
1: maar het gaat over een landschildpad. En
0: okay.
1: Die landschildpad die ging, die heet Mooi.
0: Mm-hmm.
1: En hij ging op reis met de bus.
0: Okay.
1: Maar toen viel de bus in de rooi.
0: Mm-hmm.
1: En toen zei Mooi van, wat is dat nou?
0: Ja.
1: Dat is dan het papiamento. Dus
0: okay.
1: daar gaat het rijmpje over.
0: Daar gaat het over, want het is het mooiste in het papiamento. Dus ik ga een mooi muziekje onderzetten. Hier is Odette's oolijke ode aan de dieren. Ja. Keelschrapen.
1: Ja. Ja. Even. Un morkoi, kuyama mooi, abai keiru. Den convoy. E convoy. A kai den roy. I moi. A grita. Ai. A kike koi.
0: Prachtig. Ja.
1: Ja,
2: heel veel van.
0: Die heeft ook een kooi?
1: Nee, heel veel schildpadden op Curaçao heet een mooi.
0: Ja. Oh, mooi. Die heet ook mooi. Wat leuk.
1: Parkiet heet een kiki.
0: Maar schildpad heet een mooi.
1: Ja.
0: En hoe heet de walrussen? Dat vragen we aan John Lennon.
1: Ja,
0: hier zijn de Beatles. Met het mooiste nummer.

0: 9 uur gaan we van A tot Z. De Alphabet Show op Paradise FM. Paradise FM. De J van...
1: Jouw, wat is dit? Jouw Janet.
2: Janet Jackson.

0: Ja, 1989, Janet Jackson. Ze ging van R&B en pop een beetje naar de rock. Iedereen was geschokt. Ook Janet kon rocknummers doen. En jij had natuurlijk de LP in die tijd, hè, Odette?
1: Ik had de LP, ik had de video, ik had de videoclips, we dansten alles.
0: Je deed alles van Janet. Ik vind je wel een type die helemaal Janet-fan was.
1: Ja, maar we deden ook de music shows op school. Dan deden we alles gewoon playback shows.
0: Ja.
1: Samen met Tanja ook en nog heel veel anderen.
0: Zat jij met Tanja Cross op school?
1: Ja, ook.
0: Of in dezelfde klas ook?
1: Dit is mijn buurmeisje. We zijn al besties vanaf dat we heel peuters zijn.
0: Is Tanja jouw buurmeisje vanaf vroeger al?
1: Vanaf vroeger,
0: en nog steeds?
1: Echt een beetje nog wel, ja.
0: Dichtbij.
1: Ja, en ze is de peettante van al mijn beestjes.
0: Ah, oh, mooi. Goeie vriendin. Ik heb Tanja ook gevraagd voor deze show. Ze kon nog niet, ze is in Nederland deze week.
1: Ja.
0: Maar we gaan binnenkort wel iets met klassieke muziek doen misschien.
1: Oh, leuk.
0: Ja.
1: Ja, maar ze kan ook alles, hè?
0: Daarom geen 26 operanummers. Dat lijkt me, dan haken mensen af.
1: Maar haar muziek is net zo divers als bij mij, zeg maar.
0: Ja? Oh, ik ben heel benieuwd. Nou, dat merk ik ook van jou. Je houdt wel van stevige rock ook, ja. En van gekke Beatles-nummers.
1: Ik ben ook een drummer van huis uit, hè?
0: Doe je dat ook?
1: Ja.
0: Jeetje, je doet aan hoe heet dat, discus werpen?
1: Ja.
0: Je doet aan drummen, je bent dierenarts. En wat doe je nog allemaal meer?
1: Nou, ik heb vroeger in de Samba Batucada Band gespeeld in Nederland.
0: Dat is ook muzikaal, ja.
1: Ja, en in de Steel Band in Nederland ook.
0: Leuk.
1: En nu doe ik het af en toe ook nog.
0: Ja.
1: En dus dat is qua muziek, drummen. En dat is ook alle genres eigenlijk. Vooral rock is gewoon heerlijk om in je weg te drummen.
0: Ja, hè? Heerlijk.
1: Ja.
0: Keihard slaan. Ja.
1: En atletiek inderdaad.
0: Atletiek, een van je hobby's.
1: Ja, ja, zevende op de wereld nu van discuswerpen. Dat is zo cool.
0: Zevende in de wereld, ja. Je was laatst in Korea.
1: Ja.
0: Wauw.
1: Dat is heel gaaf.
0: Niet om de hoek, maar daar wel de zevende geworden.
1: Ja, en dat is ook echt zo'n heel zo groot stadion. Echt van Usain Bolt en zo hebben we ook allemaal rondgerend.
0: Wow.
1: En dan zie je dan echt met die camera's. Je wordt ook echt professioneel opgenomen. Als je dan, weet je, als je op televisie kijkt, zie je mensen dan de ring inlopen en dan hun ding doen.
0: Ja,
1: nou, en dat,
0: zo zagen ze ook jou.
1: En ja, echt.
0: Komen die lijn eronder. Odette Does.
1: Grappig, hè?
0: Curaçaose vlag erachter of zo.
1: Nee, helaas. Oh. De Olympische Spelen, dat soort dingen, is nog niet zo goed geregeld. Dus als we aan dat soort dingen meedoen, dan
0: jongens,
1: even rustig.
0: Charlie, zit af. Ja, blijf.
1: Honden trainen doe ik ook.
0: Ja, zie je er ook nog even bij, ja. Oké, maar geen Curaçaose vlag kreeg je dus?
1: Nee, gewoon Nederlands. Ik kom dan van Nederland uit, inderdaad.
0: Oké, nou ja, we zijn één koninkrijk. We hebben zelf een koning, zomaar zeg.
1: Ach.
0: Ja, druk bezaaid. En je hebt een heel veel dieren ook nog thuis. Hoeveel heb je er eigenlijk?
1: Ik zeg altijd 100.
0: Oh, je hebt geen idee.
1: Nou, het zijn er wel veel.
0: 100?
1: Maar ja, maar er zitten ook kippen bij, hè? En ganzen,
0: ja.
1: En geiten en een ezel en
0: zo
1: hier en daar.
0: Ja. Ja. Hey, en je hebt mij van tevoren verteld wat jouw top 5 dieren is. Mag ik het vertellen aan de luisteraars?
1: Ja.
0: De Amazona barbadensis.
1: Ja,
0: wat is dat?
1: Dat is een geelschouder Amazone. Dat is, die is oorspronkelijk vanuit op Curaçao kwam die ook vroeger voor. En op Aruba kwam die ook voor. Die is die net vorig jaar gereïntroduceerd.
0: Ja.
1: En in Bonaire is die ook endemisch. En dan in Venezuela. Het is een hele grappige, kleine Amazone-papegaai met gele schoudertjes en een hoornkleurige snavel.
0: Oh, okay.
1: Ja.
0: Maar dat is heel lokaal, dat is leuk. Dus het is een papegaaisoort, die Amazone.
1: Ja.
0: Dat is jouw nummer 1, omdat hij gewoon klein, grappig is, maar ook lokaal is van hier.
1: Ja, en mijn allereerste vogel die ik ooit had, zeg maar ze is toevallig 43-jarige leeftijd overleden vorige maand.
0: Ja, je had het gedeeld met ons op de socials.
1: Ja,
0: wow, triest.
1: Dat hapte er wel.
0: 43 jaar?
1: Ja.
0: Wauw. Ja, nee, dat is dan net als een mens.
1: Absoluut.
0: Te vroeg, vinden we dan.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Ach,
1: minstens 6 worden, maar goed.
0: Sterkte. Ja. En verder is jouw top 5. Op nummer 2 de ezel, op 3 het paard, op nummer 4 de hond en op nummer 5 de kat.
1: Ja.
0: Ben ik toch even benieuwd. De hond gaat net iets boven de kat.
1: Ja, eigenlijk is het een beetje. Ja, je moet cijfertjes zetten en zo, maar ze zijn allebei heel leuk. Ik heb ook katten.
0: Toch?
1: Ik heb echt. Ik heb ook een kathotel en ik heb ook. Bij de praktijk, ja.
0: Oh, dus daar kan de boefje ook heen.
1: Ja, klopt.
0: Oh, leuk.
1: Ja. En dat is heel fijn, want als ik dan moet reizen, dan weet ik in ieder geval dat mijn katten ook oké zijn. En als ik iets moet verbouwen of als de schoonmaakster komt. Nou, dus de katten die hebben. Eigenlijk is het een beetje een kathotel van eigen katten gebouwd. En dan kunnen anderen er ook van gebruik van maken.
0: Oh, gezellig. Ja. Ja, maar je hebt dus ook mensen die alleen van katten houden. En ook mensen die alleen van honden houden.
1: Nee, ik vind ze zijn allebei geweldig. En ook samen is het ook heel leuk.
0: Ja. Hey, we gaan verder. Het is 8 uur geweest. We gaan door deze leuke gesprekken uitlopen. Maar dat geeft niets. Ik vind het leuk om te horen over al die dieren. Maar ook over de muziek. En we krijgen ook nog leuke verzoekjes binnen. En dat kan nogal, hè? Op 675-1031. Liedjes over dieren.
1: Bad Bunny. Goed.
0: Ja, natuurlijk. Bad Bunny. Ja, daar komt nu ook ineens binnen. Grappig.
1: Ja, lachen.
0: We hebben nog een verzoekje van een meisje van 9. Die is nog wakker.
1: Oh.
0: Maar ja, deze is voor jou.
2: De K van...
0: Kinderen voor Kinderen. En ze komen naar Curaçao, hè? Kinderen voor Kinderen. Eind oktober. Ja.
1: Oh, wat lachen.
0: Een gedeelte. Ja, voor het eerst.
1: Wauw.
0: Ja, leuk, hè?
1: Een soort van jeugdsentiment.
0: Ja, toch? Ga je mee?
1: Ook.